0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is al bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: very, very much. Thank you. Thank you.
1: Dit is het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten en riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug naar Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenacht en goedemorgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Dennis en ik die zijn er om de eerste of die laatste kilometer een beetje af te leggen. Dat was wel grappig, want er was net een beetje verwarring. Leon was ook opgekomen dagen, dus toen had ik gewoon de luxe om twee producers in de house te hebben. Oh, wat bijzonder zeg. Het is 21 augustus, vandaag precies 50 jaar geleden, dat het in Heerlen echt goed misging. Daar stond de Lange Jan, de schoorsteen van de Oranje Nassau-mijn. 135 meter. En iedereen in de stad kende hem. Maar de mijn was dicht, dus vanochtend zeg maar om 9 uur, maar dan 50 jaar geleden, werd hij opgeblazen. En hij viel de verkeerde kant op. Hij nam een hoogspanningsmast mee. En dus een deel van de Heerlen dat zonder stroom zat. En hij kwam terecht op een leegstand kantoorgebouw. En in dat gebouw zat dan vroeger het bureau voor mijnschade. Ja, dat is wel heel toevallig. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar de schade, ja, die was echt enorm. Heerlen hield daarna een nepbegrafenis voor de schoorsteen. Een carnavalsvereniging liep met 2.500 man en een kist van 9 meter door de stad. En het sloopbedrijf betaalde achteraf de maaltijd, ofwel de koffietafel, zoals ze dat daar schijnbaar noemen. Dus een bijzondere dag voor Heerlen. Ook een bijzondere dag vandaag hier op NPO Radio 2 met heel veel goede muziek. Zometeen namelijk Sam Fender en Olivia Dean. Maar we beginnen met Kim Carnes. Welkom bij Dag Nacht.

0: Shawn Mendes op je radio en treat you better.
1: De dag nachtplaat.
0: Ja, je kent het wel. Oh, en als je die kent, leg ik het even uit. Ik leg hier elke nacht twee platen naast elkaar. Eén dagplaat die je een beetje lekker wakker schudt. En een nachtplaat die je wat meer in slaap sust. Het is een kwestie van wat je nodig hebt op dit moment. En een beetje ook een kwestie van wat vind ik nou eigenlijk een leuke plaat. Nou, ik heb twee hele verschillende platen. En de eerste, ja, dat is wel een beetje een guilty pleasure, hoor. En hoe guilty? Nou, dat hoor je nu.
1: Dagplaat.
0: Menig vrouw heeft me hierom uitgelachen. Dat ze zeiden, wat vind jij dit een leuke plaat? Anita Meijer en White Tabby Why. Ik ga hem even heroverwegen of jij wel echt een leuke jongen bent. Maar ik vind het gewoon een heerlijke plaat. Ik kan er niks aan doen.
1: Nachtplaat.
0: Een hele afgestudeerde groep is dit. PhD en I Won't Let You Down. Ja, dat is ook wel heel erg lekker, hè? Ik word er meteen rustig van, hoor je dat? Maar goed, ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is. De bedoeling is dat je mij laat weten wat jouw voorkeur heeft. Dus de dagplaat of de nachtplaat. En dat kun je laten weten door dat te appen naar de studio. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app. Maar je kan natuurlijk ook gewoon nog even ouderwets bellen. Vinden wij wel gezellig. En Dennis vindt het ook heel gezellig, dat weet ik van hem. Ik weet heel veel over Dennis, dat jij nog niet weet. Nou, misschien komt er straks wat helderheid in. Wie is Dennis nou? Gaan we even ondervragen. Ondertussen kun je luisteren naar Tom Petty en A Face in the Crowd. Hier op NPO Radio 2.

0: Sam Fender. Samen met Olivia Dean en Rain Me In op NPO Radio 2. Wat heerlijk, hè?
1: De dag nachtplaat.
0: Zo'n lekkere plaat is dat. De dag nachtplaat. We hebben de vraag gesteld, welke plaat wil je horen? De dagplaat Why Tell Me Why van Anita Meijer. Of PhD en Let You Down als nachtplaat. En het is druk gestemd, Dennis. Heb je het een beetje bij kunnen houden?
2: Nou, bijna aan niet. Er komt zoveel binnen. Vincent die zegt dagplaat.
0: Wacht eventjes. Oh. Je gaat er meteen al voor starten.
2: Ja, ik ging er gelijk voor.
0: Ik had de mensen thuis beloofd.
2: Ja?
0: Even iets korts te vertellen over Dennis. Tenminste, je gaat het niet vertellen. Je mag zelf iets over jezelf vertellen.
2: Oh, dat mag iets over mezelf vertellen.
0: Wat is de meest gekke eigenschap die je hebt?
2: Oh, de meest gekke eigenschap?
0: Ja, ongebruikelijk. Wat je niet vaak hoort bij mensen.
2: Oh, ik ben heel ontzettend auditief ingesteld. Dus ik kan dingen die 20 jaar geleden op televisie zijn, kan ik bijna woordelijk weer terughalen.
0: Oh, wauw.
2: Bijvoorbeeld van de lama's of zo. Of uit en uit.
0: Nou ja, de lama's, dan noem je meteen weer een voorbeeld.
2: Ja, dat zit collectief in mijn geheugen. Echt, echt.
0: Zijn er de lama's weer teruggekomen ook?
2: Ja, ik hoorde het, ja. Ja, maar niet per se de lama's, maar wel een nieuw improvisatieprogramma met Patrick Lodiers.
0: Ja, nou, weet je dat ik eigenlijk eerlijk gezegd heel erg blij was dat dat weg was? Ik had al plaatsvervangende schaamte als ik dat zag op televisie. Ja, ik vond het echt vreselijk. En nu komt het dan weer terug. Dan denk ik, hoe dan? Hoezo komt dit terug?
2: Maar de classic lama's vond je...
0: Ja, ik vond het echt vreselijk. Ja, ik vond het zo gênant. Al dat, we gaan een beetje gek doen, leuk, improviseren. Ja, ik vond het echt geen reet aan. Ik vond het echt een beetje gênant. Maar goed, ik ben met improvisatie gewoon niet zo...
2: Nee,
0: dat is niet helemaal mijn ding. Maar goed, dus ik hoop dat de rest van Nederland er wel blij mee is.
2: Ja.
0: Maar dit is dus heel bijzonder wat jij dit vertelde. Jij hebt dus eigenlijk een soort van fotografisch geheugen, maar dan met audio.
2: Met geluid, ja.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja.
0: Nou, daar moeten we vaker gebruik van gaan maken. laten we even terug naar de orde van de dag. We weten nu iets over jou. Misschien de volgende keer dat je er bent, gaan we weer iets nieuws vertellen over jezelf. Dus denk er maar vast over na. Nu even de uitslag van de dag en de nachtplaat.
2: Ja, er komt inderdaad veel binnen. Vincent zei dagplaat. Lika zegt nachtplaat. Het is een beetje 50-50. André die zegt, nou, opstarten wil nog niet lukken. Ik gooi de nachtplaat. Gooi die er maar op. Slow-yo movie.
0: Dat is ook gek, hè? Opstarten wil niet lukken. De nachtplaat. Nee. En dan probeert hij nog even wakker te blijven, zegt hij. Dan moet je toch juist de dagplaat gebruiken, André?
2: Dat zou ik ook zeggen, ja. En Slow-yo movie zegt, ik wil Why Tell Me Why, omdat voor mij de dag begonnen is. Dus lekker de dagplaat deze keer. Ja, het is een beetje 50-50. Met een lichte voorkeur voor...
3: Anita Meijer.
0: Ja, wacht even, dat hoorden de mensen niet. Die stond veel te hard. Dus wie heeft er gewonnen en met hoeveel procent? Ik wil er nog een keer weten.
2: Anita Meijer en Why Tell Me Why met 54%.
0: Wat een gelukje voor mij, jongen, deze ochtend. Heerlijk.
4: I was young.

0: Radio 2.
1: Ja, Dennis die zei net iets en dat triggerde me een beetje. Ik dacht, hij vertelde namelijk, ik heb een soort fotografisch geheugen, maar dan voor audio.
2: Ja.
1: En dat lijkt me dus zo irritant. Nou ja, niet voor jou, maar meer voor je partner of zo.
2: Ja.
1: Want, ik bedoel, we hebben allemaal wel eens woorden en discussies. En dan valt er gewoon niks tegen jou in te brengen.
2: Ja.
1: Nee, toch? Want je kan die audio gewoon terugspoelen. Ja, en dan zeg je, nee, dat heb je helemaal niet gezegd. Want ik zei toen dat. Toen aarzelde je een beetje, ging je stem omhoog. En, toch?
2: Ja, zoiets. Maar dat is wel het grappige. Dat onthoud ik dus niet zo snel.
1: Oh, dat niet.
2: Maar wel bijvoorbeeld dingen die op tv zijn geweest. Of in het theater. Of ja, dat onthoud ik wel.
1: Dat onthoud je wel. Dus ja. Het is gelukkig niet overal van toepassing.
2: Nee. Gelukkig niet in discussies met mijn partner thuis. Dat ik zeg,
1: ja.
2: Maar jij zei echt dit.
1: Ja.
2: Ja, nee, ja, dat heb ik niet.
1: Maar ik heb ook wel eens relaties gehad waarin flinke discussies waren. En dan ging het altijd over, nee hoor, dat zei je helemaal niet. Ja, dat zei ik wel. En dan had ik gewenst dat ik het had kunnen opnemen. Maar ja, als je dan zo'n ingebouwde bandrecorder hebt, denk ik, ja, dat is voor jou dan heel fijn, maar voor je partner lijkt het me vreselijk. Nou goed, bijzonder. Allemaal vragen. Ook telefoonnummers, denk ik dan. Onthoud je dat dan ook meteen? Want je hoort iemand dan zijn telefoonnummer zeggen. En dan onthoud je dat dan misschien ook gewoon meteen, of niet? Of werkt het niet zo?
2: Nee.
1: Oh, dat niet.
2: Nee, dat zou heel fijn zijn als dat komt.
1: Ja.
2: Als iemand een telefoonnummer opnoemt of iets, dat ik dan denk, oh ja, dat zou ik kunnen onthouden.
1: Ja.
2: Dus het is ook wel gek, want het zijn dus de dingen die niet belangrijk zijn, die ik dan onthoud.
1: Ja, heel fijn. Ja. Ik heb dat ook met songteksten altijd. Dat ik echt denk, waarom weet ik dit gewoon? Weet je, dat is een hele songtekst op label. Nou goed, oké. Terug naar de orde van de dag. Vorig jaar september zakte Lola Young op het podium in elkaar. Tijdens een festival in New York. Ze stopte met alles om aan haar gezondheid te werken. Maandenlang helemaal niks. En eerder dit jaar stond ze op het Grammy-podium en won ze voor Messi. Nou, de dag daarna ging ze meteen de studio in, samen met James Blake. En dit is wat eruit kwam. Ze zegt er zelf over dat het volgende hoofdstuk is in haar verhaal, dat ze aan het herschrijven is, want het oude boek is saai geworden. Dames en heren, dit is de allernieuwste van Miss Lola Young. From Down Here hoor je nu op NPO Radio 2.

0: King en Years and Years op NPO Radio 2. Zo ben je wel even lekker wakker.
1: Pim pam plaat.
0: Nou, ik dacht even een klein beetje actie voor de mensen die wakker willen blijven. We gaan Pim pam plaat spelen. Een lekkere Omroep Max opwarmer, maar dan via Poont op NPO Radio 2. Regionale omroepen doen hem ook wel eens. Maar dan doen ze het heel makkelijk, weet je wel. Dan moet je een letter draaien. En dan mag het van alles zijn. Dan mag de titel met die letter beginnen, maar de artiest ook. Ja, dat is wel echt een beetje de bejaarde versie. Dat doen we niet aan natuurlijk hier, hè, bij NPO Radio 2. Nee. Ik heb een ratje meegenomen. En dan ga ik aan draaien. Er komen twee letters uit. En met die letters kan jij aan de slag. Even de galm erbij halen voor het ratje. En de eerste letter is de M van Marie, dames en heren. De M van Marie voor de artiest. We zoeken een artiest. Michael Jackson zou kunnen, ja. Ga ik draaien voor de tweede letter. En dat is de S van Superman. Of Sam. Ja, dat kan ook. Michael Jackson heeft hij een liedje gemaakt met een S. Even kijken. Weet jij dat, Dennis?
2: Nee, maar ik zat wel gelijk te denken. Madonna met Sorry.
0: Madonna en Sorry.
2: Ja, Maroon 5, Sugar.
0: Oké. Okay.
2: Zou wel kunnen.
0: Oké, okay. Ja, wacht even. Nee. Stop. Oh. Niet te veel gras voor de voeten van de mensen wegmaaien.
2: Nee.
0: Dat is niet leuk natuurlijk. Nee, het is namelijk aan jou nu om een oplossing in te dienen. Dat kan je doen via de NPO Luister-app. Of je kan het doen via 0800-1122. Mag je hem gewoon ook even lekker doorbellen. En dan zal het mij benieuwen wat we zo meteen gaan horen. Ik ben op zoek naar iets heel leuks en creatiefs. Dit is Billy Joel en My Life op NPO Radio 2. Goedemorgen.

Dit is NPO Radio 2 met Direct. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Direct optreden. Wil je hierbij zijn? Check NPO Radio 2.

0: Direct op NPO Radio 2 en 90s Kid. Pim Pam Plaat. Ik raak dan altijd een beetje in de war. Ben ik dan een 90s Kid? Ja, op zich was ik wel kind in de jaren 90. Maar ik ben geboren in de 80s. Maar ja, het meeste van wat ik nog weet was wel in de 90s, denk ik. Dus ik weet nou niet. Moet ik me nou wel of niet aangesproken voelen? Want waar hij over zingt, videobanden en zo, et cetera. Ja, dat heb ik natuurlijk allemaal meegemaakt. Ik weet het echt niet. Hoe zit het bij jou, Ewout? Was jij een 90s Kid?
1: Nee, ik was denk ik meer een 80s kid. Ik was laat 60, dus het was bij mij een beetje 80s.
0: Ja.
1: Dus disco en shit en zo.
0: Disco shit en zo. En had je dan ook zo'n mooi pak, met zo'n disco pak? En ging je als John Travolta de dansvloer over?
1: Nee, dat niet. Maar we waren wel netjes gekleed destijds.
0: Want, maar hoezo niet dan?
1: Nee, je komt zonder spijker, met een spijkerbroek kwam je er niet in.
0: Nee, maar ik bedoel, als je dus zo'n John Travolta-pak aan doet, weet je wel, met zoals Saturday Night Fever?
1: Dat was toch 70s.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik dacht... Ja. Ja. Oh ja. Ja. Ja, nee, ja. Omdat jij zei disco shit, maar jij bedoelt gewoon een discotheek.
1: Ja, in zoals disco muziek, ja. Toch. Ik ging naar een disco.
0: Jij ging naar een disco, ja. Ja, ik ook nog, hoor. En ik ben ook nog naar een bar dancing geweest. Dat zou ik bar dancing.
1: Ja, nu... Ja, nu
0: tegenwoordig is dat... Ik ga naar de club.
1: Ja, naar de club?
0: Naar de club, ja.
1: Ik ga naar de kroeg.
0: Ja, gewoon lekker naar de kroeg, toch? Ja, veel leuker. Ja, hey Ewout, ik hoorde net jou even praten met Dennis.
1: Ja.
0: En toen hoorde ik allemaal... Oh, ja? Oh! En ja. Want dat is het, jij werkt in een glasfabriek. Dat had ik meegekregen. Ja. Maar kennelijk zijn er allemaal geheimen over glas wat wij niet weten. Deel eens eventjes iets.
1: Oh, vertel. Ik weet niet wat het geheim is. Nou ja, ik zorg ervoor dat de bierflessen gemaakt worden. Of nou, niet ik. Onder andere ik. Ik ben onderdeel van.
0: Ja.
1: Het proces.
0: Maar ik hoorde namelijk eens van, oh, aan de onderkant van het glas. Oh, en, dus ik vroeg me af, waar gaat dit over? En wat zijn die...
1: Een lang verhaal.
0: Oh, was het een heel lang verhaal?
1: Nou, het gaat over een code die op een fles staat waardoor je kan herleiden waar die gemaakt is. En ik kijk altijd als ik in de kroeg ben of dat fles van mijn plant vandaan komt.
0: Oh, natuurlijk.
1: Zo, ja,
0: dat is wel leuk. En als die dan wel bij jou vandaan komt, ga je dan extra streng dat glaswerk zitten bekijken? Zo van, is
1: nee,
0: dat
1: helemaal niet. Ik drink eigenlijk geen flessen meer. Ik heb liever een tapje.
0: Oké. Ik wou zeggen Dennis, wat is er van die Ewout? Jij mag kiezen, Pim Pam Plaat. We hebben heel veel inzendingen gekregen. Michael Jackson is natuurlijk Smooth Criminal.
1: Ja.
0: Dat was ik even vergeten. Hoe kan je dat vergeten? Maar goed. Marvin Gaye, Sexual Healing heb ik ingestuurd gekregen. Metallica, Seek and Destroy. Even lekker wakker worden, zei Renzo.
1: Ja, ook.
0: Wat zeg je?
1: Maar die van mij ook. Ook even lekker
0: die van jou is ook wel lekker wakker worden. Ja, ik hoorde hem en ik dacht, oh...
1: Ja, ik kwam net met Anita Meijer. Ik denk, nou, daar kan ik bovenop.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, je kan, een beetje Muse kan ik ook wel waarderen, hoor.
1: Toch?
0: Ja hoor, zeker. Je mag hem aankondigen.
1: Oké, ga ik doen. Nou, ik had aangevraagd Muse, Supermassive Black Hole.

0: Michelle, ODB en Mia. Ghetto Superstar hoorde je op NPO Radio 2. Ik kreeg nog even een appje van Mieneke binnen. Ik denk, nou, die beantwoord ik gewoon met liefde op de radio. Want dat is misschien wel voor meer mensen relevant die op dit moment luisteren. We hoorden net een promo van Direct dat zij op de KWF-week er zijn. Hoe kom je daar? Moet je de kaartjes kopen? Nee, je hoeft helemaal geen kaartjes te kopen. Je kan er gewoon zomaar naartoe. Het RCN in Doorn is...
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien. Tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. In de loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

to be. I think it is Jack. Jack Johnson, Upside Down. Een hele goede morgen. Je luistert naar Dagnacht. Elke nacht hier van 4 tot 6 op NPO Radio 2. Het is vrijdag 21 augustus en dit is wat je een beetje te wachten staat vandaag. Terwijl jij nu achter het stuur zit of aan het einde van je dienst bent, liggen er in Biddinghuizen 10.000 mensen op de camping. Want Lowlands begint vandaag. En de camping was gisterochtend om 9 uur al open. Maar ze mochten pas maandagmiddag weer weg. Dus dat zijn 4 nachten in een tent. En in een van die tenten ligt onze eigen Jarno. Die ligt nu lekker te dromen. En een beetje scheetjes te laten in zijn slaap. Ik ben blij dat ik niet in die kleine tent zit bij hem. Nou ja, over de grens in Hasselt is Pukkelpop gisteren al begonnen. Dus half Nederland en half België slaapt dit weekend in een tentje op een veld. Maar dat betekent ook iets voor de weg. Want vanaf een uur of 10 staat het vast richting Flevoland door Lowlands. En tegelijkertijd zijn er nu lui op weg naar België. Maar vanuit België komen er ook weer mensen naar Lowlands. En er is een grote groep vakantiegangers die terugkomen uit Frankrijk en Duitsland. Ja, dus het wordt super druk vandaag. Ga je vandaag de weg op? Wees gewaarschuwd. Tja, festivals, ja, ik vind het wel leuk. Ik neem er af en toe. Af en toe pak ik er eentje mee. Maar ik ga echt niet meer kamperen op zo'n festival. Zeker niet zo'n mini-tent. Want ik heb het al gezien vorig jaar, hoor. Dan zie je al die tentjes, die liggen zo dicht op elkaar. Echt 50 centimeter ertussen of zo, weet je wel. Dan heb je ook nog van die luidruchtige buren. Daar kan je dan eigenlijk ook niet over klagen, want het is een festival. En dan een beetje regen, een beetje modder. Nee, ik slaap gewoon dit.

Sara Larsson hoor je met Midnight Sun. Ja, zijn nieuwe plaat. Lijkt spiksplinter nieuw van Sara Larsson. Ik heb even iets uitgezocht. Waar ik altijd zelf een beetje naar loop te gissen. Weet je wel, ik heb van die dingen, daar denk ik dan soms over na. Dan duik ik gewoon Google in. En dan ga ik dat uitzoeken. En dan denk ik, oh, dit is misschien wel leuk om ook even te delen. Waarom hoor je nou 's nachts dingen die er overdag niet zijn? Weet je wel, die snelweg, 3 kilometer verderop een trein, een kerkklok. Bij mij in de buurt heb je van die klikkers, weet je wel, op de verkeerslichten hoor je... Gelukkig hoeven er niet zoveel mensen over te steken 's nachts, dus anders gaat die weer... Weet je wel, zo. Maar goed, het makkelijk antwoord is natuurlijk ja, omdat het stiller is. En dat klopt ook. Maar dat is dus niet het hele verhaal. Overdag is de grond warm en de lucht daarboven is dan weer wat kouder. En geluid dat buigt dan naar boven weg de lucht in. En dat verdwijnt dan. En 's nachts dan draait het om. Dan is de grond koel en de lucht erboven blijft warmer. En dan buigt het geluid dus weer een soort van terug naar beneden. Ja, ik wist helemaal niet dat het zo werkte. Dus dat geluid loopt dan gewoon niet weg zoals overdag. Maar het wordt de hele tijd over de aarde een beetje vastgehouden, over kilometers heen. Dus dat geluid komt dan ook verder dan je denkt. En daarom hoor je dus 's nachts meer geluiden dan overdag. Ja, dat is een beetje Willem Wever shit, toch? Je hoort dit en denkt, oh god, heeft Telejak weer zendtijd gekregen? Nee. Dit soort dingen kom ik dan gewoon tegen. Denk ik, nou, dat is interessant. Weer wat geleerd en goede muziek. Dat is toch mooi, hè? Zo doen we dat gewoon bij NPO Radio 2. Gratis en voor niks. En dan hoef je het ook niet op te zoeken op Google. Het kost weer, bespaart weer allemaal energie en datacentra en zo. Want dat doe ik gewoon voor jou. At your service. Nu, Sweet. En Love is Like Oxygen op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Montreal samen met Nielsen. Een hoe. Zometeen hoor je meer nieuw Nederlands werk van Novastar. Maar eerst wil ik even dit bij je onder de aandacht brengen.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ja, stel je nou voor dat er iemand belde en zei... noem nou één ding wat wij voor jou kunnen regelen. Wat zou je dan zeggen? Denk er even over na, want over 10 dagen doen we dat hier echt. Van 31 augustus tot en met 4 september is het bij NPO Radio 2, de KWF Wensweek. En dan vervullen we wensen van mensen die met kanker te maken hebben gehad.

0: samen met Nielsen een Zometeen hoor je meer nieuw Nederlands werk van Novastar. Maar eerst wil ik even dit bij je onder de aandacht brengen.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ja, stel je nou voor dat er iemand belde en zei... noem nou één ding wat wij voor jou kunnen regelen. Wat zou je dan zeggen? Denk er even over na, want over 10 dagen doen we dat hier echt. Van 31 augustus tot en met 4 september is het bij NPO Radio 2, de KWF Wensweek. En dan vervullen we wensen van mensen die met kanker te maken hebben gehad, zelf, of via iemand die dichtbij staat. En ja,

0: Radio, Radio 2 Winsweek voor KWF.
1: Ja, stel je nou voor dat er iemand belde en zei... noem nou één ding wat wij voor jou kunnen regelen. Wat zou je dan zeggen? Denk er even over na, want over 10 dagen doen we dat hier echt. Van 31 augustus tot en met 4 september is het bij NPO Radio 2, de KWF Wensweek. En dan vervullen we wensen van mensen die met kanker te maken hebben gehad, zelf of via iemand die dichtbij staat. En je kan dus wensen opgeven. En die gaan wij dan proberen in vervulling te laten gaan. Het hoeft niks groots te zijn. Je kan bijvoorbeeld je ouders bedanken met een plaat. Dat is de simpelste vorm, denk ik. Maar werkt wel goed, denk ik. Ik denk, het is toch altijd fijn om even die waardering uit te spreken. Of bijvoorbeeld een keertje meekijken hier achter het glas. Of bijvoorbeeld je vader die er altijd voor je was... mee laten vliegen met een zweefvliegtuig. Het maakt echt helemaal niks uit. Niks is te gek. Denk even na over of er iemand is waar je een wens voor hebt... waarvan je denkt, nou, ik vind het een beetje lastig. Is dat wel nodig? Ja, dat is nodig. Geef het door via nporadio2.nl. Of pak de NPO Luister-app erbij, dan kan je ook je weg vinden daarheen. Als het goed is. Dan kunnen we er samen voor zorgen dat we iemand gaan verrassen die het nodig heeft. Of misschien juist als een bedankje. Weet je wel, voor de steun die er altijd was. Dus twijfel niet. Ga even naar nporadio2.nl en kijk daar even verder.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Novastar met Today.

When I'm Going Down. Love It in Elevator. Aerosmith hoor je bij NPO Radio 2. Vandaag wilde ik het even met je hebben over stemmen die niet van mensen zijn. Op talkradio.nl, dus een nieuwe radiozender tussen aanhalingstekens, worden er 24 uur per dag ANP-bulletins voorgelezen door AI. Ja, daar kun je wat van vinden, maar op zich kan ik daar nog wel mee leven. Een nieuwsbericht moet informatie overbrengen, toch? En het moet betrouwbaar zijn. Dat is het zo ongeveer wel. Dus kan. Maar op een ochtend zag ik dat mijn kinderen op Netflix naar een programma zaten te kijken. Dat heet Camp Crunch Labs. En dat is een serie over uitvinden. Het is best wel leuk. Het is gemaakt in het Engels. En de Nederlandse versie die klonk wel een beetje raar. Een beetje gekke zin af en toe. Dus ik denk, nou even uitzoeken, waarom klinkt dit nou zo gek? En wat blijkt, het is door AI vertaald naar het Nederlands en door AI ingesproken. Nou, mijn kinderen was het eigenlijk niet opgevallen. Die keken gewoon leuk in het programmaatje. Wat is het probleem dan, zou je denken? Nou, er zitten een paar dingen dwars. Want één, die zinnen die kloppen soms echt van geen kant. Dus ze leren eigenlijk een soort van incorrect Nederlands. En daarbij ligt ook de klemtoon verkeerd. De computer die doet dat gewoon niet goed of zo nog. En dat leert een kind ook, weet je. Dat is een soort van taalgevoel dat je dan daarmee ontwikkelt en opbouwt. Nou, mijn kinderen spreken natuurlijk best wel goed, maar ja, het past zich aan. Ik bedoel, ik weet nog wel dat ik een Surinaams vriendje had toen ik een jaar of 10 was. Nou, en op een gegeven moment begon ik ook steeds meer die uitspraak te gebruiken die hij had. Dus, ja, hè, dus het doet nog steeds iets. Ook al kunnen ze de taal best wel goed al in al een tijdje. Ze passen de taalgebruik toch aan. En twee, AI vertaalt letterlijk. Dus een Amerikaanse woordgrap over natuurkunde. Ja, wordt dat een Nederlandse zin die geen mens ooit zou zeggen hier in Nederland. En vroeger zat daar nog een dialoogregisseur tussen of zo die dat dan recht trok, maar dat is nu niet meer. En ik ben een beetje benieuwd, waar ligt nou bij jou de grens? De omroeper bij de NS, ja, dat kan dan weer wel, denk ik dan toch, of niet? En een vertaal-app misschien ook wel. Maar bijvoorbeeld de assistent bij de dokter die niet meer te woord staat, maar je krijgt een AI aan de lijn. Wat vind je van al die kunstmatige stemmen die op je afkomen op dit moment? Laat het even weten via de NPO Luister-app of pak de telefoon 0800-1122. Dan hoor je straks hoe de mensen erover denken. Misschien wel een AI-DJ als volgende station die een plaat aankondigt. Dit is Mark Ronson met Miley Cyrus. Nothing.

0: Rod Stewart. Zoals het hoort, hier op NPO Radio 2, Every Beat of My Heart. Ja, ik vroeg je net welke stem mag er vervangen worden en wat niet door een computer. Ik zag dat mijn kinderen een televisieprogramma aan het kijken waren op Netflix. Zeg ik tegen, dat noem ik nu ook wel televisieprogramma, grappig hè? Ja, goed, ze waren dus iets aan het kijken op Netflix en dat was, dat klonk een beetje gek. Verkeerd Nederlands ook. Dingen letterlijk vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. En dan ook heel raar ingesproken, gekke klemtonen. En ik dacht, oh, dit is niet helemaal goed. Maar ja, het is ook wel handig of zo, weet je. Want de dokterspraktijken, die zijn super druk. En er zijn tekorten in de zorg. Dus ja, als je dan AI de telefoon op kan laten nemen en simpele dingen kan laten doen, dan scheelt dat toch weer een beetje. Marco die zegt, hoi Sam, ik hoor toch liever een echte stem op de radio. Op de radio dan, ja. Het is toch een beetje eng dat het straks wordt overgenomen door AI. Nou, ik weet niet of... Ja, er is dus ook een nieuwe radiozender. Dat heet dan Talk Radio. En dat speelt alleen maar nieuws af de hele dag. En dat zijn ANP, nieuwsberichten. Die worden dan vanzelf opgelezen door een computer. Klinkt op zich nog best goed of zo. Maar je hoort wel dat het AI is. En dat is misschien ook wel fijn. Misschien doen ze dat een beetje met opzet. Ik weet niet. Ik denk nog... Ik heb nog niks gehoord, Marco, dat ik vervangen ga worden door een AI-DJ. Dennis, wat zijn jouw ervaringen met kunstmatige stemmen?
1: Nou, dus, ja, je merkt sowieso dat het wel steeds beter wordt. Dus zolang er gewoon menselijk werk aan de achterkant zit en die laat het dan omzetten naar een stem, dan krijg je nog wel oké resultaten.
0: Ja.
1: Maar het is nog niet wat het moet zijn.
0: Nee.
1: Ik had van de week weg met mijn auto.
0: Ja.
1: En toen belde ik via de Wegenwacht-app, kun je dan een melding doorgeven, maar er was iets fout gegaan. Dus ja. Ik bel met de ANWB, maar dan krijg je dus eerst de AI-assistent aan de telefoon. En dan moet je vertellen waarvoor je belt.
0: Maar die zegt dus van, ik ben AI.
1: Ja, dan zeg je, hallo, ik ben de kunstmatige chatbot, of weet ik veel, ja. De telefoonbot van de ANWB. Zeg waar u voor belt.
0: Oh,
1: en dan
0: ja.
1: Zei ik dat, en toen konden ze het niet goed verstaan. Een beetje,
0: oh, zo.
1: Toen had je zo'n ding op de radio en dan zei, zei u Lelystad? Nee, ik zei Almere. Ik heb gehoord Lelystad. Klopt
0: ja,
1: dat? Ja, het zou dat de hele tijd. En toen op een gegeven moment, u wordt doorverbonden met de medewerker. Dacht ik, ja, daar bel ik op zich ook voor.
0: Ja, maar het was niet dat die medewerker dan AI was.
1: Nee, want die mevrouw, super. Dan was ik heel blij met dat ik gewoon een echt mens aan de telefoon kreeg. Want die was gewoon binnen 2 seconden en het was geregeld.
0: Maar je krijgt dus nu steeds meer ook dat je dus een gesprek hebt met een robot.
1: Ja.
0: Dus je zegt, hoi, met Dennis. En dan zegt, hoi Dennis, hoe gaat het? Waar bel je voor? Dat het gewoon een natuurlijke gesprek wordt. En dus daar gaat het heen.
1: Ja.
0: En daarbij vraag ik me af. Want wat jij hebt, is gewoon zo'n inspreekrobot.
1: Ja, maar
0: dat vind ik nog oké.
1: Wat je met inderdaad ChatGPT kan, heeft al zo'n live functie. Hè?
0: Ja, dan kan je gewoon. Die doet gewoon als, met ademhaling ook. Hè? Dat je denkt, hè, je bent een computer.
1: Maar het is wel allemaal een beetje zo'n Amerikaanse stemmen. Ik weet niet of jij dat...
0: Nou, ik weet niet. Je moet maar naar dat nieuwe radiostation luisteren. Dan zal je verbaasd zijn hoe goed dat klinkt. Jan die zegt, goedemorgen. Wat mij betreft is AI niet te vertrouwen. Zoals je zegt, er is geen controle meer. Dus daarom per definitie onbetrouwbaar. Ik kreeg ook nog een berichtje van Anka binnen.
2: Als je nou gewoon via ChatGPT een fotootje laat photoshoppen of dat soort dingen. Nou, dat vind ik wat dat betreft prima. Maar alsjeblieft, niet elke keer die AI die dit vervangt en dat vervangt.
0: Ja.
2: Want we zijn toch met z'n allen mensen. En we willen met mensen onder elkaar zijn.
0: Ja.
2: En
0: helemaal
2: laten
0: met je eens.
2: We dat in ieder geval eerst nog de aantal 10 jaar, 20 jaar nog zo houden alsjeblieft.
0: Ja, nou ja, maar goed, dan hebben onze kinderen dat probleem straks. Ja, ik weet niet of je het helemaal moet willen. Maar ja, ze zegt het goed, hè. Dit vervangen, dat vervangen. Ik ben een beetje bang dat het... Steeds meer gaat worden. Dingetjes die vervangen gaan worden. En dat kan erg handig zijn. En soms is het een uitkomst, hè, zoals in de zorg, dat er tekorten zijn. En dan kun je toch zorg blijven verlenen. Ook met minder mensen. Dus dat is wel heel handig. Maar goed, wat betreft dat Netflix. Ja, ik vind dat toch wel een beetje gek. Dat ze dan. Het voelt een beetje alsof Netflix loopt te bezuinigen ten koste van mijn kinderen. Maar ja, daar ben ik gewoon heel simpel in. Dan zeg ik, nou jongens, dit mogen jullie niet meer kijken. Want. Je leert hier geen goed Nederlands van. Verkeerd Nederlands, fout Nederlands. Is niet goed. Nou, niet dat ik het zo goed kan. Maar goed. Beter dan...

Pete, Perfect Day uit 1972. Wat wel grappig is, is dat dit liedje... Ja, gaat eigenlijk over sangria in het park drinken en zo. Maar ja, totdat die film van Danny Boyle in 96, Trainspotting... daar een heel ander beeld van maakte. Ja, overdosis denk ik nu aan bij dit liedje. Maar goed. Hey, ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier met Daniel en Roelof. Die zijn al op. Ik spreek je woensdag weer voor een nieuwe dag-nacht.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Christian. En goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Wijnand Zwaan.
4: Goedemorgen Roelof en Daniel.
2: Ja.
4: Ja, in de vroege ochtend of vrijdag. Ja, daar staan natuurlijk geen files. Dat weten jullie inmiddels ook wel. Dus ja, en het is voor veel mensen nog steeds zomervakantie. Dus er gaat vanmorgen gelukkig niet al te veel gebeuren op de weg. Het is wel zo dat het in Noord-Holland over het algemeen ietsje drukker is, omdat daar de zomervakantie wel voorbij is. Nou, mochten er vanmorgen nog files ontstaan, dan is dat vooral door grenscontroles.
2: En wil je nog een kleine voorspelling doen voor vanmiddag? Hebben we dan wel gewoon weer een vrijdagmiddagspits?
4: Of? Ja, vrijdagmiddag is het een heel ander verhaal, want dan ja, het beetje woon-werkverkeer dat er dan onderweg is, in combinatie met recreatieverkeer veroorzaakt dan wel files. En ja, zo vanaf 12:00 wordt het wat drukker op de weg. Dus, en dat merk je dan vooral in het midden van het land. Er zijn natuurlijk ook wat mensen die terugkeren van vakantie. Dus ja, dat zit er ook nog tussen.
2: Nou, dankjewel Wijnand. En misschien tot straks.
4: Ja hoor, tot later.
2: Hoi. 2 woorden en een plaat erbij kun je ons doorsturen via NPO Luister. Bijvoorbeeld, geen file. Kan je sturen, yeah. Dat doe je dan.
3: Ja, Zandvoort en Racen.
2: Oh ja, dat is een hele goeie, ja.
3: Biddinghuizen en Lam.
2: Maar wat, ja. Ja, oh, misschien ga je wel om een hele andere reden. Hè. Biddinghuizen en achtbanen. Kan,
3: ja,
2: natuurlijk ook.
3: Biddinghuizen en aanbidding. Yeah.
2: En doe er een mooie plaat bij en wie weet draaien we hem zo meteen.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: www.nl/business.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Michael Jackson. Dirty Diana. Mooie plaats aan het begin van de dag.
1: Lekker hoor.
0: Ja, is toch heerlijk wakker worden? Over heerlijk wakker worden gesproken. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow. Het is 21 augustus.

0: 21 augustus dus, de dag dat Maarten van der Weijden weer helemaal in de gloria is. Want over 20 minuten vertrekt hij uit Schoonhoven voor het volgende deel van zijn zwemroute. Het is alweer de 5e etappe.
1: Ja, ik zag hier niet spannend, dat vond ik wel spannend. Ja. High five! Yay!
0: Ja, vandaag is het trouwens ook 55 jaar geleden dat de McDonald's haar eerste vestiging in Nederland opende. En in dit uur hebben we straks frietkoning Mark van der Molen aan de lijn. Hij is tevens collega radio-dj en hij gaat met ons een beetje terugblikken op die afgelopen 55 jaar. En vandaag is ook de eerste echte dag van Lowlands. Iedereen is gisteren al aangekomen op de camping. Maar vandaag is het aan New Wave om het hoofdpodium van de

0: we hebben het nog zo gezegd, hè? En verder met ons, kijk toch niet in de zon bij die eclipse. Nou, toch werd gisteren bekend dat 18 mensen oogschade opliepen tijdens die zonsverduistering van vorige week. Het gaat om 5 kinderen en 13 volwassenen. De meest gehoorde klacht is zwarte vlekken in de ogen. Ja, Ilko Boesje die vertelde ons vorige week vlak voor die eclipse wat er gebeurt als je je ogen verbrandt door de zon.
1: Je hebt geen pijn in je ogen. En meestal hebben mensen er dan recht in gekeken en zien dan een vlekje. En dat begint niet direct, maar vaak na 1 tot 4 uur. En dat kan toenemen in de tijd van uren. En dat kan blijvende schade opleveren. Dus het kan dus zijn dat je zo'n vlekje krijgt als je daarin kijkt en dat je daar nooit meer vanaf komt.
2: Ja. En dan als burgemeester kun je natuurlijk de regels opstellen voor je eigen stad in zekere mate. En als je dan wordt aangereden door een elektrische fiets in het centrum van jouw eigen stad, wat doe je dan? Ja, dan verbied je natuurlijk alle fietsen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, vanaf september gaat er een nieuwe regel in het Italiaanse stadje Como. De inwoners zijn het er totaal niet mee eens, maar de burgemeester die is daar dus aangereden en die had gelijk zoiets van, nou ja, weet je wat? Fietsverbod.
0: Alleen elektrisch of alles?
2: Hij heeft gewoon alle fietsen in één keer heeft hij verboden. Ja, en het is niet ideaal, want hierdoor is er bijvoorbeeld geen goedkoop en milieuvriendelijk alternatief meer om naar het Como-meer af te reizen. En mensen vinden het ook gek dat de burgemeester van zijn probleem nu een probleem van de hele stad maakt. Maar ja, daar kan de burgemeester zich dan ook wel weer in vinden. Alleen wil hij zijn wet niet aanpassen.
0: Ik snap de ophef.
2: Hij zegt, mensen handelen op basis van hun eigen ervaringen. Ik weet hoe het is om door zo'n monster te worden aangereden.
0: Ja, het is wel optimaal gebruik van je macht te maken. Ja,
2: maar ook mooi dat hij dus wel zegt, van ja, ik snap jullie allemaal. En het is misschien ook niet zo heel reëel, maar ik ga het toch gewoon doen.
0: Toch doen?
2: Ja.
0: Ja. Niemand denkt.
3: Twee vandaag.
2: Fatbike en aangereden zou je bijvoorbeeld kunnen sturen. Of wat de dag je gaat brengen. Onderweg Lowlands.
0: Komen om meer lopen, ja. Handige Harry, hotte totte tententoonstelling in Wordfeud bijvoorbeeld.
2: Nou ja, stuur jouw twee woorden en je favoriete plaat daarbij door. En wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn en draai.

0: dan is het tijd voor twee woorden en een plaat erbij.
1: Twee vandaag.
0: Je kan ons iedere dag jouw twee woorden opsturen via de NPO Luister-app. En op basis daarvan gaan we bepalen wie we gaan terugbellen. En of we die plaat dan ook daadwerkelijk gaan draaien. Slecht geslapen, zie ik hier.
2: Ach.
0: Kijk, zie jij nog meer bijzondere woorden?
2: Ja, ik zie hier schilderen in opa.
0: Vroeg beginnen.
2: Sleutelhangers. En sleutelhanger in vakantie.
0: Sleutelhanger vakantie. Ja, ik heb ook eentje die met sleutel te maken heeft. Namelijk sleutel inleveren. Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Daniel.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Vertel, welk verhaal hoort er bij sleutel inleveren?
3: Nou ja, we zijn de afgelopen weken bezig geweest met het ontruimen van het huis van mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder die is begin dit jaar opgenomen in een verpleeghuis met vasculaire dementie. En ze gaat heel hard achteruit. En de afgelopen weken dus heel hard bezig geweest om het huis te ontruimen. En tussendoor hebben we ook nog even de bruiloft van mijn dochter gevierd vorige week.
0: Zo.
3: Dus we zaten een beetje in een emotionele rollercoaster.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Als je dan zeg maar die tragiek en zoveel blijdschap zo dicht op elkaar hebt zitten. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, hoe ga je daarmee om? Gewoon blijven doorademen, denk ik maar.
0: Ja,
3: ja, het is je weet af en toe ook niet waar je al die kracht vandaan haalt. Het is echt, maar het gaat. En vandaag natuurlijk toch weer een heel emotioneel moment.
0: Ja, want het huis is inmiddels dus leeg en nu gaan jullie vandaag dan de sleutel inleveren.
3: Yep.
0: Ja. Nou, veel sterkte daarmee, Bart.
3: Dankjewel.
0: Ja, en welke plaat hoort erbij?
3: Nou, in maart heeft Snelle een single uitgebracht die heel mooi aansluit bij dit onderwerp. En dat nummer heet Laat het licht aan.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Speciaal voor Bart, laat het licht aan van Snelle en ook voor al die andere mensen die te maken hebben met dementie. Vandaag is het voor iedereen prijs qua buien gepaard met onweer. Maar tussen de buien door gaat de zon zich ook af en toe even laten zien. Net als gisteren wordt het 18 tot 21 graden. En bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Goedemorgen, Wijnand. Oh nee, geen verkeersinformatie. Oh, nou, dat is lekker. Dan rijdt het overal in Nederland lekker door en hebben wij onze invalnieuws lezen, want Carmen die gaat richting het circuit vandaag. En dus is hier Michel Koenen. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen, Daniel en Roelof. De politie die heeft op het stationsplein in Sittard een man van 34 neergeschoten bij een verdachte situatie. Wat dat was, dat zegt de politie niet. De man die werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. En omdat er is geschoten door de politie, wordt er een onderzoek ingesteld. Dat is een standaardprocedure. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen zoals de zomerkermis in Almere. Gemeenten die roepen de hulp in van de stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen na bijvoorbeeld een vechtpartij of als iemand onder de 16 toch stiekem alcohol drinkt. En wie zich er niet aan houdt, die krijgt van de handhavers in Almere de keuze: mee naar Halt of een boete. Nou, als je voor zo'n halttraject kiest, dan voorkom je in ieder geval een aantekening op je strafblad.
2: Zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: Ja, veel jongeren die kiezen daar dan ook voor. Er is een ander groot vliegdekschip aangekomen in het Midden-Oosten om de uitgeputte bemanning van de Amerikaanse Abraham Lincoln af te lossen. Ze zitten daar al 9 maanden op dat schip en de situatie aan boord is dramatisch schijnt. Er is bedorven voedsel en slechte hygiëne. Er zijn ook heel veel filmpjes van gemaakt, die gaan viral op sociale media. De bemanning zou er ook mentaal slecht aan toe zijn en uit wanhoop was er al iemand overboord gesprongen die daarna moest worden gered. En volgens familieleden van de bemanning zijn ze nu op weg naar huis. En Ajax heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland werd met 4-2 gewonnen van Sion met een hoofdrol voor invaller Tolu.
3: Via penalty wisten de Zwitsers wel langs zij te komen, maar daarna was er die grote spits uit Lagos, Nigeria, Tolu. Hij viel in, hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league fase van de Conference League.
1: Het wordt een heel ander verhaal voor FC Twente, want dat moet volgende week

0: nog aan de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen FC Karabach. De Tukkers die moeten dus winnen om Europees actief te blijven.
1: Fijne feit.
2: Ja, ik heb er weer een bij me, hoor. Een heerlijk feitje. Het is 21 augustus en dat is de verjaardag van Usain Bolt uit Jamaica.
3: Oh, gefeliciteerd.
2: 40 jaar geworden. Ja, van harte namens heel BNNVARA en Radio 2 en de NOS. Ook kan ik me zo voorstellen,
3: zeker,
2: Michel.
3: Zeker.
2: Hij is nog steeds de houder van het wereldrecord 100 meter sprint. 9,58. Dus 9 seconden, 58 honderdste. Het staat al sinds 2009. Nou, hoeveel rek zit er nog op dat wereldrecord, denken jullie? Ik bedoel, je weet, de 100 meter, dat zal nooit, die wordt net in 2 seconden gelopen.
3: Nee, dat kan niet.
2: Nee,
0: maar dus we hebben onderzoek gedaan, hè, wat de maximum tijd zou kunnen zijn.
2: Ja, heb je een enig idee? Het is nu 9,58.
3: Maar dit is puur theoretisch, wat wetenschappers zeggen dan.
2: Ja.
3: Wat valt hij? 8 seconden of zo?
0: Nee, net boven de 9.
2: Het is, bij 9,40 zou het kunnen, waarschijnlijk mogelijk voor een uitzonderlijk individu, ooit, een once in a generation
0: talent.
2: Dus dan zit je maar 18 onderste eronder. 9,30 is eigenlijk al aan de rand van wat we ons fysiologisch kunnen voorstellen. Het kan gewoon niet sneller, bijna. Als je nog daaronder wilt, 8 seconden is echt ondenkbaar.
3: Okay.
2: Daaronder is echt wachten op evolutie van ons. Want ja, daar hebben we een ander lichaam nodig.
3: Daar hield ik wel rekening mee.
2: Ja,
3: dat we allemaal heel fors zouden worden.
2: Daar natuurlijk. Heb je zo snel nodig, dan scheur je pezen en spieren af.
3: Oh, ja,
2: en het is uit stilstand. Het kan eigenlijk niet. Dus feitje van de dag. De 100 meter in 9,58 is supersnel. Maar dat is het dan ook zo'n beetje wel.
1: Daniel en Roelof.
3: Met zometeen Ruben Hillen. 20 seconds ga je hier horen. En dit is muziek van Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.

0: en 20 seconds. We hadden het hier laatst al even over de grote gele M in de uitzending. En toen kon jij, verbaasde jij je er enorm over, Roelof, dat sommige mensen het echt een uitje vinden in het buitenland om te kijken hoe de McDonald's daar anders is dan in Nederland.
1: Ja, vond ik wel raar. Ik ben zelf wel ooit in de meest noordelijke McDonald's ter wereld geweest. Was toen, is inmiddels volgens mij is er eentje noordelijker, maar dat was toen in Lapland, in Rovaniemi. Nou, dat was ook al, was gewoon een McDonald's. En dan denk ik, ja, waarom zou je dat allemaal gaan doen?
0: Nou, sommige mensen zijn echt obsessief bezig met die fastfoodketen. En ze hebben een verjaardag te vieren, want vandaag precies 55 jaar in Nederland. En dus bellen we snack-expert Mark van der Molen, die volgens mij iedere Mac in Nederland wel een keer bezocht heeft.
1: Echt?
0: Hoe dat zit hoor je naar Chris Isaac, Wicked King.

0: Winehouse in Rehab. In de ochtendshow, de grote gele M, de Mackie, de gouden bogen. Het gaat natuurlijk over de McDonald's. En die bestaat in Nederland 55 jaar precies vandaag. En voor ons reden genoeg om het te hebben over de snacks en de grote gele M specifiek. Aan de telefoon is Mark van der Molen, radiocollega en beter bekend als Frietkoning. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen. Ja, en van het YouTube-kanaal Gezouten Mening.
0: Hè? Ja, natuurlijk. Gezouten Mening.
1: Ik heb afgesproken, dat moet er even 13 keer genoemd worden de komende 4 minuten.
0: Ja, waar jij in je auto snacks zit te testen. En is het nou waar dat jij ook alle Macs in Nederland van binnen hebt gezien?
1: Nou, ik heb ze wel heel veel van binnen gezien. Niet allemaal. Ik denk dat er een paar misschien in Overijssel zijn die nog een beetje vreemd voor me zijn. Maar dat ga ik natuurlijk wel allemaal nog eventjes van het lijstje afchecken.
2: Maar Mark, volgens mij is het unique selling point van het bedrijf dat de burgers overal precies hetzelfde zijn.
1: Ja, dat is ook zo. Maar er zitten natuurlijk ook, mensen achter, hè? Roelof, er zitten ook mensen achter.
0: Jij merkt echt veel verschil, begrijpen we.
1: Het grappige is, je hebt wel eens gewoon van die vestigingen waarvan je... Ik heb ooit in... kijk me daar niet gek voor aan. Ik heb ooit 6 jaar in Zoetermeer gewoond. En daar hing altijd bij de McDonald's buiten, hing er altijd zo'n bord. Dat zij dan de beste waren in de interne competities. En dan denk ik, nou, wat vind ik dan? Er zitten dan dus echt wel mensen die dan intern blijkbaar een bokaal hebben voor het snelst frituren van een huis.
0: Hey Mark, als we nou even terugkijken op die afgelopen 55 jaar. Jij hebt de restaurants van binnen zien veranderen. Daar heb je ook wel een mening over, of niet?
1: Ja, ik denk dat iedereen die de afgelopen 30 jaar in zo'n restaurant is geweest van de grote gele M, die heeft natuurlijk gezien hoe dat van rood en wit is veranderd naar groen en geel. Het was natuurlijk vroeger ook veel meer gefocust op kinderen. Hè? Als je nadenkt over de Happy Meals van vroeger. Ja, ik heb daar zelf nog hele warme herinneringen aan. Ik heb ze ook niet meer bewaard. Dat vind ik erg jammer. Maar als je denkt aan bijvoorbeeld de Happy Meals van Aladdin. Of van The Lion King. Of noem het maar op. Zo natuurlijk echt zo'n deal met Disney ook vroeger. Ronald McDonald aan de muur. Je had die paarse blob. Je had de Hamburglar. Dat was dan die boef die dan de hamburgers ging jatten.
2: Is dat allemaal niet meer?
1: Dat is allemaal, is dat niet meer. Het is natuurlijk nu, op een gegeven moment bleek dat mensen dat allemaal te kinderachtig vonden. En te nostalgisch en te oud en te stoffig. En toen is er natuurlijk een soort Starbucks kwam in Nederland net op. En eigenlijk wilde ieder restaurant ineens die strakke minimalistische uitstraling van Starbucks. Je had in de Zero's had je ook die documentaire Super Size Me. Waarbij één iemand zei, nou ik ga de komende half jaar... ga ik iedere dag McDonald's eten en kijken wat er gebeurt. Nou, 10 jaar later bleek ook dat hij een alcoholprobleem had... en dat daarom zijn lijf ook zo slecht was. Maar door die documentaire moest ook ineens alles gezond. Dus de kleur rood werd ineens de kleur groen. Dus ze hebben dat natuurlijk allemaal best wel wat strakker en moderner gemaakt.
0: En
1: in mijn optiek.
0: Die gore ballenbak is er ook uitgegaan, hè Mark?
1: Ja, nee, dat is waar. Ik bedoel, wie heeft er niet geplast in de ballenbak?
0: Nou, ik...
1: Nee, dat geloof ik niet. Dat weet jij dan gewoon. Dat vraag maar eens aan je ouders. Die hebben gewoon in die ballenbak gezeten.
0: En even iets heel anders. Want als we het dan hebben over de snacks. Ik zie jou af en toe op social media dan weer naar dat restaurant toe reizen. Omdat ze weer een tijdelijke snack hebben. Wat was voor jou de meest memorabele tijdelijke snack van de afgelopen 55 jaar? Die nu niet meer te krijgen is.
1: Nou, zij hadden ooit, en dat is er eentje die heb ik denk misschien 1 keer op. Dit was nog zeg maar in de tijd dat ik echt afhankelijk was van iemand anders met een rijbewijs of van mijn ouders om daarheen te gaan. Maar ze hadden ooit de Mac Chicken Saté. En bedoel, wanneer heb je nou voor het laatst een satésaus op bij de McDonald's? Dat was echt een legendarische burger in mijn ogen. En ze hebben recentelijk de Chicken Sensation voor het eerst in volgens mij 10 jaar weer teruggebracht tijdelijk. En toen kwam er meteen heel veel mensen die zeiden, breng die Chicken Saté terug, doe dat alsjeblieft. Maar toen bleef het toch echt angstvallig stil. Dus die vond ik echt fantastisch.
2: Ik zie hier in de app ook pleidooien om de McRib terug te brengen. Dat is ook een favorietje volgens mij.
1: Ja, dat is er eentje die is... Ik heb dus ooit gedacht dat mensen zeiden allemaal van ja, de McRib was ooit in Nederland. En toen heb ik in een video geroepen, dat is een fabeltje. Dat klopt niet. Die is nooit in Nederland geweest. En toen heeft iemand is in een soort van zijn archieven gedoken en die heeft toen uit een magazine een oude advertentie geknipt van de McRib in Nederland en naar mij opgestuurd. Dus het is wel echt zo. Maar dat was denk ik echt rond 2003, 2004. En dat was ook heel kort. Maar in Duitsland kan je hem gewoon krijgen. Dus voor iedereen die een beetje aan de tweede
0: Ja, het is een beetje zo'n berenklauw. Ja, ik vind het ook een beetje overrated allemaal. Maar,
1: het is een beetje overdreven inderdaad, ja.
0: Nou ja, goed. Mark, toch dank dat jij met ons even terug wilde blikken op 55 jaar McDonald's in Nederland. En ik begrijp dat je alweer onderweg bent, hè?
1: Nou, ik zit nog in mijn onderbroek, maar ik ga stellen wat sok aan het trekken.
0: ik wil graag inhaken op het appje van Minou. Die zegt, ja, als jullie het hier over hebben, dan kunnen jullie maar één plaat draaien. Freed from Desire.

0: leuke tip van Minou na het gesprek over 55 jaar Mac. Freed from Desire.
1: Mooi hoor.
0: En veel mensen die nog doorgaan over die McRib. En Marcel die zegt, ik woon 10 minuten van de Duitse Mac. Daar hebben ze inderdaad nog de McRib. En dan kan je zoveel burgers op je burger doen als je maar wil. Mijn record is 4.
2: Oh.
3: Ja, ik rij al.
0: Ja.
3: Is het een vogel?
2: Nee.
3: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
3: Het is sowieso...
2: Michel met een raadsel.
0: Goedemorgen.
4: Zeker, mijn eerste. Dus,
0: ja...
4: Het moet niet
1: van
4: te makkelijk zijn. Ja, dankjewel. Het is
1: ook
4: weer een mijlpaal op mijn cv. Het raadsel. Nou, raad er maar.
0: Kom er maar in.
4: Waarom laat ik dit horen?
5: Ja, daar hangt ze dan zo'n 9000 kilometer van huis.
0: Zijn vrouw is ruimtevaarder.
4: Dat klinkt heel stellig.
0: Ik ben
4: benieuwd naar wat nadere toelichting daar.
0: Ze is Amerikaanse en ze is met SpaceX de lucht ingeschoten. En ze komt binnenkort komt ze terug.
4: Is nog niet eens lauwe koffie.
1: Okay. Sterke opening trouwens. Sterke eerste wil ik toch even zeggen.
4: Dank.
1: Ja, ik denk dat toch ook een hemellichaam. Nieuw ontdekte planeet. Of een 9000 kilometer. Nee, dat is veel te dichtbij. Zo'n pijltje dat je wegschiet met zo'n pijp.
4: Nee, is nog niet een beetje warmer.
0: Ja.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: We hebben ook een broodje in de aanbieding. Heb je interesse?
4: Salami?
7: Ster.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de
10: nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
13: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
14: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Let's go!
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
22: Ik mag graag tuinieren.
23: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
24: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
25: Ik niet.
21: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
26: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
21: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
28: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
27: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
0: over 7. Hartelijk goedemorgen. Dit is Daniel Roelof. We zijn al op Lenny Kravitz. It ain't over till it's over, hoor je zo. Na het nieuws met Michel Koenen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nederland veroordeelt samen met andere Europese landen het illegale bouwplan van Israël op de westelijke Jordaanoever. Het land zet dat door, ondanks felle kritiek. Israël zoekt al aannemers voor het bouwen van 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. En door die bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt. En dat maakt een Palestijnse staat nog moeilijker. En dat is precies wat Israël wil. En onder meer Nederland en Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk spreken zich daar dus fel tegen uit. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is overal onder controle. Dat zegt de gouverneur van Luik, waar de brand woedt. Een grote storm met veel regen die heeft het blussen gisteren geholpen. De brandweer houdt de situatie in het gebied nog wel goed in de gaten, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: De brandweer is het vuur meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
4: Bij de brand is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, een gebied ongeveer zo groot als Vlieland. Inwoners van Zandeweer en omgeving in Groningen zijn vanmorgen vroeg letterlijk wakker geschud door een aardbeving. Die was ruim een uur geleden en had een kracht van 2,8. Bij RTV Noord kwamen meteen al 50 meldingen binnen. Iemand zegt dat er eerst een knal was en dat het huis wel een paar seconden aan het schudden was. En het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd en daarom is het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis geweest. Het doek hangt nu in Osaka in Japan. En het schilderij is erg populair, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. En dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers. Dus moet je je voorstellen, dat is bijna 1 op de 100 Japanners.
4: Ja, het zijn er nogal wat. 2 maanden is het meisje met de parel dus weg. En vanaf 5 oktober hangt ze weer gewoon in Den Haag.
0: Maar hier zat de hij zei het ook daadwerkelijk. Van daarboven, de 8000 kilometer, daar was ik naar op zoek.
4: Ja, nee, klopt. En ik heb dit is een beetje raar. Ik heb een andere quote ineens in mijn pakje staan.
3: Ja. Begin je nu op dag 1 met vals spelen?
1: Nee.
3: Broodje salami? Wat valt me dat van je tegen?
4: Salami met kaas wel.
0: Ja, oké. Nou, doe maar het weer.
4: Ja, de omniwegen zijn ondergrondelijk. Het weer dan nog, een wisselvallig. Dag is het vandaag, met vanochtend vooral in de kustprovincies buien. Vanmiddag ook in de rest van het land. Het wordt 18 tot 21 graden. En in het weekend iets minder buien en wat vaker zon.
0: Dankjewel, Michel.
5: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
26: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof

0: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Daniel en Roelof zijn al op.

0: It ain't over till it's over. Lenny Kravitz, de schoonvader van Harry Styles op dit moment. Hè? Want
1: dat
0: zijn dochter
1: is ook zo.
0: Ja, dat is toch, dat is een gezellige kerst wordt dat.
2: Je

0: 21 augustus 2026. Zonder partner, spaarpot of dikke erfenis is de woningmarkt erg krap en een kwestie van kijken, kijken en zeker niet kopen. Als je een modaal inkomen hebt, hè, wat in principe echt niet verkeerd is, dan kom je op dit moment van de 85.000 woningen die te koop staan, maar in aanmerking voor ongeveer 1000 van die woningen.
1: Oh, qua hypotheek, ja.
0: Ja, en dat zijn echt hele kleine appartementjes over het algemeen. Dan hebben we het niet over vrijstaande villa's met zwembad. En dat maakt het hartstikke lastig voor Jan Modaal om een huis te kunnen kopen. In Eichelshoven en in Kerkrade, daar kan je nog de meeste vierkante meters krijgen voor je euro's. Dus op naar Limburg.
2: We hebben in Nederland momenteel een grote woningnood. In Amsterdam, het is waanzin. Ik heb vrienden, die zijn zo wanhopig. Twee daarvan, die zijn nu naar de escape room gegaan. En die weigeren de puzzel op te lossen. Die wonen daar nu al 3 maanden. Zo groot is de woningnood.
1: Ja. Van Limburg gaan we naar Zwolle, want daar is onrust. De horeca daar is woedend. Mensen nemen namelijk hun eigen drank mee naar de gratis festivals daar in het centrum. En die optredens die worden betaald door de gezamenlijke horeca. En dat kan natuurlijk alleen bekostigd worden als de mensen daar genoeg bestellen aan de bar. En dat gebeurt dus te weinig. Er zijn er zelfs mensen met bolderkarren en winkelwagens vol drank naar het plein komen. Maar ja, vanaf nu gaat dat niet meer. We gaan extra maatregelen nemen. Iedereen wordt bij de ingang gecontroleerd of ze geen kratten bier bij zich hebben of rugzakken vol drank. Ze zeggen zelf, ja, we doen het ook om te voorkomen dat artiesten flesjes naar hun hoofd gegooid krijgen. Want ze hebben daar van die plastic glazen, zetten ze dan in, dat veel veiliger om mee te gooien.
0: Ja, ik kwam er zelfs achter dat die kleine drankjes, die flugels, die heb je tegenwoordig ook in plastic variant, speciaal voor festivals.
1: Voor de gooiers,
0: ja, ons. Nou ja, voor als het uit de hand dreigt te lopen.
1: Voor rijk.
0: En dan nieuws waar mijn gamehart toch wel sneller van gaat kloppen. Hiervoor moeten we naar Amerika. Het Amerikaanse leger geeft militairen namelijk mogelijk 4 dagen vrij om de nieuwe Grand Theft Auto 6, GTA 6, te gaan spelen. Wat moet je daarvoor doen? Nou, dan moet je eigenlijk beloven dat je langer bij het leger blijft. Dus als je zegt, nou, ik ben bereid om nog wel 2 jaar bij het leger te blijven, dan geven ze je 4 dagen vrij. En die 4 dagen die vallen precies samen met de launch van deze super lang verwachte game.
1: Dat is wel sluw, hè?
0: Ja, het is erg sluw natuurlijk. Het is een beetje flauw. Maar er zijn militairen die dit graag willen doen, want die waren sowieso al van plan om vrij te nemen. En nu krijg je dus gratis 4 vrije dagen. Gratis tussen aanhalingstekens. Je moet er namelijk wel weer 2 jaar van je leven voor opofferen. Maar er zijn meer mensen die dit doen. Er wordt verwacht dat rondom de release van deze game, eind dit jaar, dat heel veel mensen zich ziek gaan melden. Ja. Of misschien vrij gaan vragen. Om dan,
1: sluiten zich op?
0: Ja, die willen dit gewoon spelen, ja. En die hebben dan geen zin om afgeleid te worden door triviale zaken als werk.
1: Jij bent ook wel een game-liefhebber, volgens mij.
0: Ik heb dit wel eens gedaan, ja. Ik heb wel eens voor de release van een nieuwe game een week vrijgenomen.
1: Mario Bros. 3?
0: Nee, dit was Diablo was dit. Monsters afmaken. ja, en ik had er toen heel veel zin in. Ja, nu ik het zo vertel, schaam ik me er bijna een beetje voor. Maar aan de andere kant ook weer niet.
1: Maar was het waard? Dacht je na die week van, voelde je vies en smerig? Of dacht je, nee, dit was het echt waard?
0: Ik was de tweede week aan het overwegen wel. En toen bracht dat mij een beetje aan het denken van joh, misschien zijn er meer mensen die voor aparte dingen vrij hebben genomen. Mm-hmm. Weet je wel, dus dat je dacht, ja, er komt een bepaalde game uit. Of er is een film die ik heel graag in de bioscoop wil zien. En die wil ik bijvoorbeeld in Londen op een ultra groot scherm zien. En daar neem ik vrij voor.
1: Vrij genomen over spijbelen, hè? Vroeger, ik ben wel eens naar de dag spijbeld om naar de megafestatie te gaan, bijvoorbeeld.
0: Dat was
1: een groot evenement.
0: Ja. Vroeger als radioliefhebber ben ik ook nog wel eens, heb ik een dagje gespijbeld om te gaan kijken bij het Glazen Huis.
1: Oh ja.
0: Meuden in Utrecht toen nog. Nou ja, dat is eigenlijk de vraag. Heb je wel eens gespijbeld of vrijgevraagd voor iets waarvan andere mensen dachten, hè? Hoezo vraag je daar vrij voor? Bijvoorbeeld een bepaalde voorstelling of iets wat je graag wilde zien. Of een bijzonder, nou misschien wel om een eclipse te gaan bekijken. Dat je denkt, ik skip school even. Want ik moet met die eclipsebril moet ik om 12 uur 's middags moet ik daar gaan staan.
1: Of een boek dat uitkwam bijvoorbeeld, hè? Harry Potter of zo.
0: Dat je dacht, ik moet gaan lezen.
1: Ja.
0: Heb je wel eens vrijgevraagd of gespijbeld voor iets bijzonders? Laat het ons weten, stuur een berichtje via NPO Luister. Komt het hier zo in de studio terecht? We zijn benieuwd. Wat zijn bijzondere dingen waar jij ooit voor dacht? Nou, werk kan wel even wachten.
1: Audio-appjes zijn wel dol op, hè?
0: Ja, dat vinden we even een berichtje inspreken en dan kunnen wij het zo uitzenden. Sienna Spyro, Material Lover, hoor je naar Phil Collins. Dit is Susudio.

0: Spyro. Een material lover bij NPO Radio 2 in de ochtendshow. Wij vroegen ons af, zijn er bijzondere dingen waar je wel eens voor hebt gespijbeld, dan wel vrij voor hebt gevraagd? Zoals bijvoorbeeld het bekijken van het Noorderlicht of het spelen van een bepaalde game. Er komen veel berichtjes binnen. Sanne die zegt, mijn moeder die heeft ervoor gezorgd dat ik een week buiten de schoolvakanties vrij was om op vakantie te gaan. Ik werd in die zomer geopereerd aan mijn rug, dus dan zouden we niet weg kunnen. En ik was gewoon lekker een weekje op vakantie, terwijl de klasgenoten op school zaten.
1: Martin zegt, ik vraag vrij voor trekker-trek wedstrijden.
0: Kijk, dat is een goeie. Lieke die zegt, ik heb vrij gevraagd om de finale aflevering van Stranger Things te kunnen kijken.
1: Ja, dat was wel een goede aflevering ook. Antoinette, dat is ook leuk. Goedemorgen mannen. Ik heb dus vrijgenomen om naar het Top 2000 Café te komen. En dat tijdens topdrukte bij de zorgverzekering. Ja, dat is natuurlijk einde van het jaar. Dus voor de overstappers.
0: Wietse die heeft zich 2 keer ziek gemeld voor Coldplay in Amsterdam. En het was het waard.
1: Dan zie ik de autorij, meerdere mensen. 11 stedentochten van vroeger, ook meerdere mensen. En Valkeria, die zegt, ik heb vrijgevraagd toen Dans Macabre openging in de Efteling. Ja, dat is natuurlijk ook een eventje.
0: René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar vraag jij vrij voor?
2: Om te figureren bij reclames en bij series, films.
0: Oké, en waar kunnen we jou dan in zien?
2: Goede tijden, slechte tijden, bovensloters wat momenteel op NPO loopt. Wraak, een heleboel series al.
0: Nou, GTST, ik denk dat iedereen dat wel kent. Wat speel jij dan, of wat figureer jij dan?
2: Nou, ik was laatst wielrenner. Dat komt nog uit. Ja. Ik ben Duitse toerist geweest. Ik heb met een van die hoofdrolspelers gesport. En dan loop ik met mijn sporttas eruit. Ja, het is gewoon leuk.
0: En is het dan toch iedere keer dat je voor de tv gaat zitten dat je denkt, oh, vanavond komt mijn scène voorbij?
2: Ja, ga ik altijd even kijken en dan licht ik even de familie in van, ja, vanavond ben ik er weer. En mijn collega's zeggen al, wanneer komt die rode loper? Wanneer mag ik met jou over de rode loper?
0: Is dat ook de droom om uiteindelijk een grote rol te krijgen?
2: Nee, dit is gewoon echt leuk, gewoon hobby.
0: Ja, nou goed verhaal René, dankjewel. En dan maken we er een mooie dag van vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, eerst volgende keer dat je op tv bent?
2: Rond kerst, met goede tijden, slechte tijden.
0: Nou, we gaan kijken.
1: Zet het in de agenda, hoor.
0: Ja. Dankjewel. Wendy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt wel een bijzonder verhaal, want waar heb jij vrij voor gevraagd?
3: Ik heb vrij gevraagd voor de online meekijken van de memorial van Lisa Marie Presley.
0: Lisa Marie Presley, die werd begraven, of gecremeerd, een van de twee. En dat werd dan live uitgezonden?
3: Ja, dat werd live uitgezonden op internet. En dan kon je meekijken met het hele memorial tribute, zeg maar. Iedereen een beursland en iedereen ging meepraten en zingen. En alle zangers kwamen en dat allemaal.
0: Maar ben je vooral fan van haar vader, Elvis? Of was je echt van Lisa Marie zelf?
3: Echt van Lisa zelf.
0: En hoe was het? Was het de moeite waard om dit helemaal van begin tot eind te kunnen volgen?
3: Ja, dat was zeker de moeite waard. Dat was wel een dagje vrijvragen. Nee, dat was echt mooi om te zien hoe iedereen het tribute daarna deed.
0: En dan maken we er een mooie dag van vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: Eerst volgende keer dat je op tv bent?
2: Rond kerst, met goede tijden, slechte tijden.
0: Nou, we gaan kijken.
1: Zet het in de agenda, hoor.
0: Ja. Dankjewel. Wendy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt wel een bijzonder verhaal, want waar heb jij vrij voor gevraagd?
4: Ik heb vrij gevraagd voor de online meekijken van de memorial van Lisa Marie Presley.
0: Lisa Marie Presley, die werd begraven, of gecremeerd, een van de twee. En dat werd dan live uitgezonden?
4: Ja, dat werd live uitgezonden op internet. En dan kon je meekijken met het hele memorial tribute, zeg maar. Iedereen een beursland en iedereen ging meepraten en zingen. En alle zangers kwamen en dat allemaal.
0: Maar ben je vooral fan van haar vader, Elvis? Of was je echt van Lisa Marie zelf?
4: Echt van Lisa zelf.
0: En hoe was het? Was het de moeite waard om dit helemaal van begin tot eind te kunnen volgen?
4: Ja, dat was zeker de moeite waard. Dat was wel een dagje vrijvragen. Nee, dat was echt mooi om te zien hoe iedereen het tribute daarna deed. En ook de bepaalde nummers, de kinderen die je dan ziet. En dat is

0: in een basement en iedereen ging meepraten en zingen en alle zangers kwamen en dat allemaal.
1: Maar ben je vooral fan van haar vader, Elvis, of was je echt van Lisa Marie zelf?
0: Echt van Lisa zelf.
2: En hoe was het? Was het de moeite waard om dit helemaal van begin tot eind te kunnen volgen?
0: Ja, dat was zeker de moeite waard. Dat was wel een dagje vrij vragen. Nee, dat was echt mooi om te zien hoe iedereen het tribute daarna deed. En ook de bepaalde nummers, de kinderen die je dan ziet. En ja, het was gewoon een mooi moment om mee te kijken. Want ja, je kunt er niet echt snel heen natuurlijk. Dus dat was gek om te zeggen, maar het was mooi om mee te kijken.
1: En was jij vooral fan van de zangeres Lisa Marie Presley? Want ze heeft zelf ook werk uitgebracht.
0: Ja, nee, ik was vooral fan van Lisa zelf. En ja, Elvis heeft ook al mooie nummers gemaakt, daar niet van. Maar het was vooral de manier hoe Lisa zong, dat ze zelf ook een carrière wil maken. En ik ben een beetje fan van muzikanten die hun ervaring in het leven, zeg maar, de negatieve, positieve dingen, dat ze die meebrengen in de muziek. Nou, dat is Lisa, is daar een hele goede voorbeeld van.
2: Ja, nou ja, dankjewel Wendy dat je dit even met ons wilde delen. En ook jij maakt er een mooie dag van.
0: Dankjewel, jij
2: ook.
0: Doei.
2: Komt nog een appje binnen van Kelly. Die zegt, ik heb toevallig vrijgenomen om de hele dag taarten te bakken voor de verjaardagen van onze zoontjes die we mogen vieren. Elk jaar zo leuk om 2 taarten volledig in thema te maken met botercreme. En dit jaar is het thema voetbal. Ik ben er de hele dag mee bezig. Leuk. Kelly, veel plezier. Maak er wat moois van. En dit is

0: hè? Yvonne van Gennep werd gehuldigd, iemand hier. En Ajax Gremio, de wereldbekerfinale, weet ik ook nog wel. Ja.
1: Het weer voor vandaag, het is wisselvallig. Er valt veel regen, soms zelfs met een klap onweer. Maar tussendoor laat de zon zich dan af en toe ook nog wel even zien. Het wordt 18 tot 21. En bij de ANWB houdt Wijnand Zwaan alles in de gaten. Goedemorgen, Wijnand.
2: Ja, goedemorgen. Nou, in ieder geval voor wat betreft het verkeer. En ik zie dat het op de meeste plaatsen prima doorrijdt vanmorgen. Op de N9, daar zien we nu een uitzondering. De weg Alkmaar-Den Helder. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Er is daar een ongeluk gebeurd met twee personenwagens. Het verkeer wordt er via een parallelweg langs geleid.
1: Dankjewel. En Michel Koenen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is in Trouw voorzichtig optimistisch door de regen die er deze week valt en al is gevallen. Doordat het ook in Duitsland en Zwitserland regent, komt er meer water via de grote rivieren ons land binnen. Maar nog lang niet genoeg. En we hebben een natte herfst en winter nodig om het tekort aan water enigszins te compenseren, zegt Rijkswaterstaat. Het is een druk festivalweekend met Pukkelpop in België en Lowlands in Nederland. In Biddinghuizen staan onder meer Major Lazer en S10. Maar daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor andere dingen op Lowlands. Zoals yoga hebben we even opgezocht, wetenschapsdingen en ook maatschappelijke gesprekken. Vandaag gaat het op Lowlands over femicide, oftewel vrouwenmoord. De programmamaker die legt uit waarom ze het op festivals over dit soort thema's wil hebben.
4: We willen ook dat mensen naar huis gaan met het idee dat ze niet wanhopig zijn, dat ze nog iets kunnen doen. En de omstander kan in het geval van femicide echt veel betekenen bij geweld tegen vrouwen. Wat we eigenlijk aan mensen willen laten zien in de zaal vandaag is, je kunt nog ingrijpen. Je hebt de kans, als je de rode vlaggen, de signalen herkent, dan kun je de vrouwen helpen.
3: Het blijft de komende weken file rijden op de A50 bij Wolfhezen. Nou, de reden? Overhangende takken over de snelweg. Ze mogen pas worden gesnoeid als er een ecoloog naar heeft gekeken. Dat zijn de regels. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Nou, tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Nou, door de afsluiting staan er ondanks de vakantieperiode nog altijd in sommige delen van het land dagelijks files bij Wolfhezen. En een DJ-studio in Alkmaar, waar mensen een ruimte kunnen huren om gebruik te maken van de professionele apparatuur, is deze week op klaarlichte dag leeggeroofd. Er is flink wat kostbare apparatuur gestolen om te mixen.
5: Hier stonden twee CDJ-3000X met een A9-mixer. Die hebben ze in een poep en een scheet meegenomen. Het is zo dat DJ's hier ook de ruimte kunnen huren. Dan krijgen ze een tijdslot om de deur open te maken. Dat hebben ze gedaan. Toen zijn ze eigenlijk gewoon binnengekomen onder valse naam, valse bankrekeningnummer, et cetera.
3: Ja, de eigenaresse van de DJ-studio heeft de bewakingsbeelden van de diefstal gedeeld op sociale media. Wordt heel veel naar gekeken, maar de gouden tip die wijst naar de dader is er helaas nog niet bij.
1: Michel, dankjewel. Ja, normaal gesproken op dit tijdstip deden we altijd een plaat voor. Die gaan we over een uurtje doen, want Roelof had het zo mooi verwoord toen wij net begonnen met dit radioprogramma. De meubels schuiven af en toe nog een beetje in deze huiskamer.
6: Dit kastje wordt verplaatst naar het volgende uur.
1: Ja, en we vonden het dit uur al zo gezellig dat we denken, nou, we doen die plaat voor, die doen we lekker om 8:30. Dus dat straks.
7: Daniel en Roelof.
1: En zo meteen hier Fleetwood Mac Everywhere. Nieuwe muziek van Jet Rebel. En dit is Teddy Swims. Hij is een Mr. Know-It-All.

0: Komen nog veel bijzondere verhalen binnen van luisteraars die voor gekke dingen vrij hebben genomen. Voor game releases, zegt Lucy bijvoorbeeld. Sander, die vraagt vrij voor drone racen. Dat doet hij. Moet hij af en toe een beetje met de vrouw overleggen. Wat zag ik hier nou nog meer voorbij komen? Dit is langer geleden. Maar om de Elfstedentocht bij te wonen, gespijbeld.
1: Ja, sowieso veel sport

0: Everywhere. Fleetwood Mac. Het is bijna 7:15. 7:42 om precies te zijn. En je luistert naar de ochtendshow waar we zo meteen slimmer dan de sterren spelen. Jij kan het opnemen tegen een BN'er. Jij bent natuurlijk de echte ster. Maar wie is dan die BN'er van vandaag? Nou, het is een presentator.
1: De jacht is geopend. Wie is de mol?
0: Ja, en wie is onze BN'er?
2: Is het Splinter Chabot?
0: Zou zomaar kunnen.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Jack Rebel met Sorry Mama.

0: You had to see that.
1: En Roelof.
2: Ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld.
3: NPO Radio 2.

0: ABBA. S.O.S.
1: Slimmer dan de sterren.
0: Rond dit tijdstip kun jij het opnemen tegen een BN'er. Maar jij bent natuurlijk de echte ster van vandaag. Van de dag. En onze echte ster van vandaag is niemand minder dan...
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga jij dit weekend doen?
2: Nou, ik heb samen met mijn vriendin een nieuw huis gekocht. Dus wij gaan druk bezig met het uitzoeken van meubels.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: En wat is een beetje de... Het ding aan het huis waar jij het meest blij mee bent? Is het een bepaalde kamer? Is het het feit dat je een carport hebt? Of is het gewoon een mooie voordeur? Wat heb je waarvan je denkt, ja, dat is wel echt mooi aan het huis?
2: Nou, wat ons uiteindelijk over de streep heeft getrokken is dat er achter op de tuin staat een overkapping.
0: Ja.
2: En daar hebben ze een bar in gebouwd, de vorige eigenaren. Ik denk dat mijn favoriete plek wordt in het nieuwe huis.
0: Ik wil net zeggen, dat trok ons over de streep, zeg je. Maar ik heb zo vermoeden dat het misschien vooral jou over de streep trok.
2: Ja, ons allebei uiteindelijk wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, gefeliciteerd. Maak er een mooie woonplek van. Jij gaat het vandaag opnemen tegen de volgende ster.
3: Hallo, ik ben Art. Zin in deze quiz, zin zoals ik in bijna elke quiz of kennisspelletje heb. Dus kom maar op.
0: Ja, er is natuurlijk maar één bekende Art in Nederland.
4: Ja, Art Deco. Nee, Art Rooyakkers, tv-presentator, programmamaker. Hij won en presenteerde Wie is de Mol, zo getalenteerd is hij. En leuk, vanaf begin september gaat hij een nieuwe spelshow doen bij SBS. Dit weet jij niet? Vraagteken. Ja, leuk.
0: Kan je hem hebben?
2: Ja, dat was... ik denk dat hij wel een en ander weet, maar... Kom erop.
0: Ik denk ook wel dat hij een sterke kandidaat is. Maar we gaan het meemaken. Je krijgt 5 vragen in onze 5 categorieën. Je hebt 5 seconden om te antwoorden. Beantwoord je evenveel of meer vragen goed dan Art Rooyakkers, dan win je de Sterrenprojector. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Komt-ie.
1: Entertainment.
4: Wie speelde de hoofdrol in de film Forrest Gump?
2: Pas. Nee, kom ik op.
5: Run, Forrest, run.
1: Sport.
4: Hoeveel volleybalspelers staan er per team op het veld?
2: 6.
1: Muziek.
4: Wie vertegenwoordigde Nederland in 2013 op het Songfestival met het nummer Birds?
2: Is dat Ilse de Lange?
1: Geschiedenis.
4: Welke beroemde Nederlandse zeevaarder ontdekte in 1642 Tasmanië en Nieuw-Zeeland?
2: Abel Tasman.
1: Eten en drinken.
4: De Pink Lady is een bekend merk van welke fruitsoort?
2: Dat is een appel.
0: Gaan we eens kijken hoe Art het er vanaf heeft gebracht. Die eerste vraag was de hoofdrol in de film Forrest Gump. Run, Forrest, run, riep ik nog. Jij moest hem helaas passen. Art?
3: Ik wist niet dat hij alweer uit 1994 was. Maar de hoofdrolspeler is Tom Hanks.
0: Ja, Tom Hanks is daar de hoofdrolspeler van. Daarmee scoort Art een puntje. Hoeveel volleybalspelers per team? Jij zei 6. Art?
3: Oeh, in het volleybalteam is minder dan bij voetbal natuurlijk. Volgens mij staan er 3 achter. 3 van 6.
0: En daarmee hebben jullie allebei een puntje gescoord. Wie ging er in 2013 voor Nederland naar het Songfestival met het nummer Birds? Ilse de Lange zeg jij, maar Art die zegt...
3: Anouk natuurlijk.
0: Ja, het was Anouk. Kan je dat nog herinneren?
2: Ja, toen ik het zei, bij de volgende vraag dacht ik, dat was Anouk.
0: Ja, ze deed ook wel echt waanzinnig goed hoor. Daarmee staat het 3-1 voor Art. Vervolgens die bekende Nederlandse zeevaarder die Tasmanië en Nieuw-Zeeland ontdekte. Abel Tasman, zeg jij. Wat zegt Art?
3: Dat weet ik wie dat was, want ik heb familie in Nieuw-Zeeland. Dus ik ben ook in het park geweest dat zijn naam is gekregen. Abel Tasman.
0: Ja, Tasman, Tasmanië is wat dat betreft een makkelijk ezelsbruggetje. En tot slot die Pink Lady. Jij denkt dat het een appel is. Weet Art dat ook?
3: Die is favoriet hier in huis bij mijn dochters. Want een beetje zoet. Een appel.
0: Jazeker. En daarmee heeft Art 5 vragen goed beantwoord. Het is ook echt een geduchte tegenstander, hoor. Maar je krijgt wel een mooi certificaat waarop staat dat Art Rooyakkers slimmer is dan jij.
4: Ja, en dan zet je glow in the dark sterren om aan je plafond te plakken. Dat is toch ook leuk?
2: Kan mooi in de nieuwe kroeg.
0: Ja, helemaal. Ja, gelijk heb je. En je hebt ook nog een persoonlijke boodschap van Art.
3: Dit was een taaie strijd, maar ik heb je volgens mij toch verslagen. Dus ik ga nu juichend door mijn woonkamer heen. Ik hoop dat de spandoeken worden opgehangen. Want ik voel me toch een klein beetje toch wel de winnaar van vandaag. Bedankt voor deze strijd.
0: Ja, en ik heb laten vertellen dat Art helemaal geen bar heeft. Dus wat dat betreft win jij sowieso. Hey, maak er een mooie dag en een mooi huis van.
2: Yes, dankjewel. Komt goed.
0: Hoi, hoi.
2: Hey, hoi.
4: Hey Daniel,
0: ja?
4: Wij zeggen toch, we zeiden, in ons nieuwe huis verplaatsen we nog wel eens een kastje.
0: Ja?
4: Denk je dat dit kastje nog terug kan naar de winkel, dat we een nieuw kastje...
0: Ik ga even bij de kringloop informeren. En ik wil ook gewoon kijken of we een bar kunnen krijgen.

0: sunshine.
1: Daar is hij weer.
2: Is het een vogel?
3: Nee.
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien.
2: Het is sowieso...
3: Michel met de raadsel.
4: Ja, en ik beloof je deze keer dat je hem zo meteen ook echt weer terug hoort.
5: Ja, eerlijk. Vertrouwen je. Kom
4: heel
5: maar in.
4: Eerlijk, heel eerlijk. Waarom laat ik dit horen?
6: Met zo'n lang transport met alle beperkingen, dat is niet langzaam.
5: Zo'n lang transport met alle beperkingen is niet langzaam. Hè? Je zou toch juist denken, als allerlei beperkingen zijn en het is heel moeilijk, dan is het...
1: Ja, dus het is iets wat ze snel hebben gefixt, ondanks dat het moeilijk is.
5: Ja, en het gaat over het transporteren van een windmolenwiek.
1: Oh, ik zeg meer een hele grote, zo'n brugdeel. Dat is ook altijd heel ingewikkeld. Ja,
4: ga door.
1: Een brug, een hele brug misschien wel zelfs. Of,
4: een brug. Denk aan de wiek.
5: Een windmolenpaal ding.
4: Wat heeft nog meer?
5: Een molen.
4: Iets, de propeller.
1: Een vliegtuig. Een
4: enorm
1: vliegtuig.
4: Ja, nu ga ik hem zelf een beetje. Bijna. Bijna.
5: Ik snij gewoon een broodje door twee. Dan krijgen jullie allebei een.
4: Ja, we gaan gewoon een derde. Ja, iedere derde.
5: Goed idee.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Ster. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
15: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
18: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Het is 1 minuut over 8. Goedemorgen, je luistert naar Daniel Roelof. We zijn al op. En als je een slechte dag hebt, hoor je zo meteen Daniel Pouter en Bad Day. Na het NOS-journaal met Michel Koenen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, die kunnen dan gelijk worden doorgestuurd. Als ze kiezen voor een straf bij HALT in plaats van een boete, dan krijgen ze geen aantekening op hun strafblad. Al is dat nog niet bij iedereen bekend, blijkt op de kermis in Almere.
0: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, halt is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
20: Als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening bij strafblad.
0: Oh. Ja, dat is wel ietsjes minder. Dan is halt wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee. Ik weet niet, ik vind het sowieso een beetje... Kijk, ik snap dat je niet wil dat jongeren drinken.
4: Ja.
0: Maar dan moet je toch degene aanpakken die het verkocht heeft. En niet per se degene die ermee rondloopt. Ik vind dat je dus een strafblad kan krijgen omdat je voor een kwajongens... Ja, ik weet niet.
4: Klopt, dat wordt ook geprobeerd natuurlijk om de oorzaak aan te pakken. Hè, want, maar er zijn natuurlijk allerlei manieren om dat te omzeilen. Jongeren laten oudere dranken kopen.
0: Ja, maar dus, om daar nou een strafblad voor te krijgen... Nou goed, ik heb daar een mening over.
4: Ja, nou ja, het is de regels helaas. Ja. De politie die is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre in Brabant. Twee zwaar bewapende arrestatieteams die vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Agenten van de dienst speciale interventies die droegen gasmaskers en ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. FC Twente heeft in de play-offs voor de Conference League met 1-0 verloren van Karabach uit Azerbeidzjan. Spits Wout Weghorst die speelde opnieuw een matige wedstrijd en werd na een uur al gewisseld, gebeurde onder luid gejuich van de fans van Twente. De trainer Van der Brom die zei achteraf dat Weghorst er weinig aan kon doen, omdat hij gewoon te weinig wordt aangespeeld.
21: Wout blijft gewoon een hele goede spits die gevaarlijk is rondom die 16. Dus heeft Wout aanvoer nodig en dat is wat ik bedoel. We krijgen de bal in die laatste fase niet bij Wout.
4: En voor Ajax wordt het bereiken van de Conference League wel een stuk makkelijker. De uitwedstrijd tegen Sion in Zwitserland werd met 4-2 gewonnen. En dan de Dakota die jarenlang werd gebruikt in de musical Soldaat van Oranje. Nou, die is weer terug bij het Aviodroom in Lelystad.
6: Het waren om 6 uur hier, dus dat ging best snel. Ja, met zo'n lang transport met alle beperkingen, dat is niet langzaam.
4: Ja, het was een behoorlijke ding wat vervoerd moest worden. En Soldaat van Oranje is, geloof het of niet, nu toch echt gestopt. En het decor is helemaal afgebroken. De Dakota die is dus weer terug. En dat is dus spannend, want bij de eerste Dakota die gebruikt werd voor de musical ging het vervoer naar de set nog fout.
22: En dat had ermee te maken dat de breedte van het transport niet goed ingemeten was. En dat betekent dat ergens op een brug dat ding met 80 km per uur tegen dat brughoofd is geknald.
4: En die kon dus niet meer worden gebruikt. Het vervoer van de tweede Dakota ging dus wel goed, 2 keer heen en terug. Het toestel zou er eigenlijk 2 jaar staan, maar vanwege elke keer weer die verlenging van Soldaat van Oranje werd dat dus een slordige 16 jaar.
0: Ja, en ik voel de bijl weer hangen hoor. Soldaat van Oranje 2.0.
4: Ja, ik heb hem nog steeds niet gezien, dus ik verwacht toch dat ze doorgaan. Het weer wisselvallig met vanochtend vooral in de kustprovincies buien. Vanmiddag ook in de rest van het land. Het wordt 18 tot 21 graden. En het weekend iets minder buien en dan wat vaker zon.
0: Dankjewel, Michel. En Wijnand Zwaan houdt het wegennet in de gaten. Wat kan je melden, Wijnand?
23: Ja, in ieder geval dat er gelukkig weinig aan de hand is op de Nederlandse wegen. Op een enkele uitzondering na de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom is nu dicht bij de Heinenoordtunnel. Daar staat een te hoge vrachtwagen stil. Verder is de N9, de weg Alkmaar-Den Helder, in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Daar botsten vanmorgen 3 personenwagens op elkaar. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Waarschijnlijk gaat het nog tot 1 uur of 9 duren.
0: Dankjewel, Wijnand. Niet alleen Soldaat van Oranje stopt, maar ook is aankomend weekend het laatste weekend van de Formule 1 in Nederland. Zometeen gaan we even vooruitblikken op dat slotweekend.
24: Voel mij zo free.
25: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
15: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
18: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Leren mediteren. Zen.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrg.nl.
6: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
5: Al iets gevonden?
6: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
5: Doet NRV dat dan ook?
6: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
5: Weet jij waar mijn laptop ligt?
6: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 30 augustus 2026. Er wordt een noodklok geluid, en wel door Veilig Verkeer Nederland. Die zeggen, leer je kind zo snel mogelijk fietsen. Ouders doen het slecht, in de zin dat ze steeds vaker hun kind met de auto of met de bakfiets naar school brengen. En dat terwijl de meeste ouders op minder dan 2 kilometer van de school wonen. Ja, en dan zou je dus gewoon met je kind moeten fietsen en je kind op de eigen fiets moeten laten gaan. Want nu merken ze dus dat veel kinderen zelfs zakken voor het verkeersexamen, omdat ze eigenlijk geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. En dat brengt kinderen op latere leeftijd in gevaar. Als ze dan in één keer wel gaan fietsen, dan kunnen ze bijvoorbeeld de snelheid van een e-bike niet inschatten. En dus worden ze sneller geschept.
1: Oh ja, het is auto of de bakfiets vaak tegenwoordig.
0: Ja.
1: Hoe doe jij dat?
0: Wij wonen op meer dan 2 kilometer van de school.
1: Dan kom je goed weg. Vandaag verschijnt het nooit eerder uitgebrachte album Live in Concert Benidorm van André Hazes senior op vinyl en CD. Het zijn opnames van het concert dat Hazes op 4 augustus 1998 gaf in de Plaza de Toros, een stierenvechtersarena in Benidorm. Dat moest een hoogtepunt in zijn carrière worden, maar de verkoop van de kaarten, dat was dramatisch. 1 concert werd helemaal afgelast, bij dat andere waren maar 600 mensen. In die enorme arena konden 10.000 mensen in, maar het kreeg later toch, door de documentaire, zij gelooft in mij, daar zit het allemaal in, een soort mythische status. En nu, bijna 30 jaar later, zijn die opnames bij toeval teruggevonden met nooit eerder vertoonde live versies van Geef me je angst, Zeg maar niets meer, Een beetje verliefd, De vliegen alle toppertjes hoor. Ja, soms heeft een concert gewoon even de tijd nodig om legendary te worden.

gaat dus nu op vinyl uitkomen. En dan is het vandaag natuurlijk de start van het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort. Op het programma staan vandaag de eerste training en de sprintkwalificatie. Zometeen gaan we even verder praten met de oprichter van de GoMax fanclub. Dat is Bas van Bodegraaf en hij was er alle weekenden.

0: Zomerse vrolijkheid van de Nederlandse jongens van Another en 54 Ultra. You're the talk to you in de ochtendshow. Het is de allerlaatste editie dit weekend. Want 6 jaar lang was Zandvoort het decor voor snelheid, spektakel. En ook een hoop oranje. En ook van die oranje rookkanonnen. En dat soort dingen. Alles oranje. Maar nu moeten we afscheid gaan nemen van de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort. Wij hebben iemand aan de lijn die niet alleen fan is van het eerste uur, maar ook nog eens oprichter van de Go Max fanclub en alle 6e edities heeft bijgewoond. Nu dus ook alweer een week op Zandvoort aanwezig is. Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent dus oprichter van die Go Max fanclub. Je zit er nu ook alweer bij. Ja. Hoe opgelucht ben je dat Max heeft bijgetekend voor een nieuw seizoen?
1: Nou, dat is wel fijn, want wij hebben van onze hobby ons beroep kunnen maken. Dus wij kunnen ook nog een paar jaar door.
0: Ja, precies. Of tenminste, ik zeg een nieuw seizoen, maar een nieuwe stint bij Red Bull, moet ik eigenlijk zeggen. Hè?
1: Want
0: hij,
1: ja, maar, mooi gezegd.
0: Ja, laatst in de media dat hij dus heeft overwogen van, nou ja, het is of ik ga door bij Red Bull of ik ga stoppen. Was het dan nog even billen knijpen?
1: Eerlijk gezegd, heeft hij inderdaad wel gezegd. Maar ik had nooit serieus gedacht dat hij zou stoppen. Want er hangt zoveel vanaf. Het is niet alleen Max, het is... Er zijn heel veel mensen die bij het bedrijf Verstappen werken. Ja. En als hij stopt, is dat ook klaar. En ik denk niet dat Max is zo sociaal, die zou niet alleen zomaar stoppen, zeg maar. Dus,
0: Oké. Max gaat door, maar Zandvoort is wel dit weekend echt de laatste keer. Wat doet het met jou?
1: Ja, er blijven maar 2 dingen over eigenlijk. Heel veel herinneringen en een heel klein beetje hoop dat het toch nog eens een keer terugkomt.
0: Nou, ken je, heel erg. Ja, dat kan me goed voorstellen. Je bent al die edities erbij geweest. Dan ken je dat circuit ook echt hartstikke goed. Waar ga je dan zitten aankomend weekend? Wat is wat jou betreft de beste plek?
1: Goede vraag. Tarzan in. Daar is de laatste bocht. Ja. Er zijn dure plekken. Maar toen bekend werd dat het de laatste keer zou zijn, heb ik 2 weken gehuild van de prijzen. Maar toen hebben we 2 tickets gekocht. Voor Tarzan in. En daar gebeurt het. Dat is de eerste bocht. Als er ingehaald wordt, als er gecrashed wordt, als ze uit de pitch komen, dan gebeurt het allemaal daar.
0: Ja, dus dat is echt de plek waar je moet zijn. Nou heb ik me laten vertellen dat jij in al die jaren, ik bedoel, je hebt nu veel geld moeten uittrekken, maar je hebt een keer nog meer geld uitgetrokken. Of hoe heb je het voor elkaar gekregen dat jij een keer in die paddock ook rondliep?
1: Ja, daar heeft wel een emotionele kant. En een van mijn beste vrienden had niet meer zo lang te leven. En toen hebben we met een vriendengroep en volgers hebben we geld bij elkaar gelegd. En hebben we voor hem een paddockclub kaart gekocht. En ik zelf ook. En toen hebben we een hele dag in de paddockclub doorgebracht. En dat was fantastisch. Dat was een dag die ik nooit meer zal vergeten. Dat was echt heel mooi.
2: Hey, hoe groot is de kans dat deze voorlopig laatste Nederlandse Grand Prix wordt gewonnen door een Nederlander?
1: Ja, ik ben alles behalve objectief. Maar ik denk dat je hem zelfs 2 keer gaat winnen dit weekend.
2: De sprintrace en de gewone race.
1: Ja, dat denk ik echt.
0: En is dat dan gewoon vanwege zijn kennis van het circuit? Want op dit moment, ja, we kunnen er wel eerlijk over zijn dat hij niet de allerbeste auto heeft nu, toch?
1: Nee, maar Max heeft al meerdere dingen laten zien. En het regent hier soms als een gek. Ik heb gisteren heb ik een livestream aan het circuit bij de ingang. En ik heb daar toevallig net een video van opgezet. Nou, er is een storm geweest, dat wil je niet weten. En dan kijk maar op YouTube. Bas van Molengraven, die video kun je zien. We waaien gewoon weg in de regen en de wind.
0: Ja, en Bas,
1: is Max gewoon het beste.
0: Ja, hoe slechter het weer, hoe beter onze Max natuurlijk. Dus wat dat betreft kan het inderdaad nog wel een spannend weekend worden. Tot slot wil ik alleen nog van jou weten, even los van al het racen, los van alles wat er op die baan gebeurt. Welke herinnering blijft jou het meeste bij van buiten de baan? Van alles wat daar omheen gebeurt? Want wij hebben zeeën van oranje springende mensen en weet ik veel wat allemaal gezien. Uiteraard natuurlijk je ervaring in de paddock, maar wat nog meer?
1: Een goede vraag en heel simpel. De mensen van Zandvoort, die zijn geweldig. Wij blijven ook gewoon komen. Wij zijn hier, het is ons tweede huis geworden.
0: Ja, nou heel veel plezier. Maak er een mooi weekend van in je tweede huis. En toch stiekem een klein beetje hoop dat uiteindelijk Zandvoort gewoon weer op de kalender komt over een paar jaar.
1: Stiekem? Ik lig er bijna van wakker.
3: Radio 2, Topsong.
4: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2, Topsong.

0: Evelyn. En nog even terugkomend, we hadden natuurlijk, het was een vrij verkeersheavy blokje met de Formule 1. Dat is heel snel verkeer. Maar daarvoor hadden we het ook over kinderen die steeds slechter kunnen fietsen, omdat ze door hun ouders met de auto naar school worden gebracht of met een grote bakfiets. En Edwin wilde daar even op reageren. Die zegt, een waarschuwing voor deze ouders. Ik als rijinstructeur merk duidelijk verschil. Als deze kinderen bij ons in de lesauto stappen, dan weten ze echt helemaal niks. En daardoor moeten we ze qua verkeer dus gaan opvoeden. Veel meer rijlessen, veel meer gezakten voor theorie en ook veel meer gezakten voor de praktijkexamens. En dat kost gewoon veel meer geld voor de ouders en ook voor het kind zelf.
1: Het werkt helemaal door.
0: Kortom, ga gewoon lekker met je kind op de fiets naar school. Ik heb het even uitgezocht trouwens. Voor mij is het 4,1 kilometer.
1: Jij zit goed. Je mag.
0: Dan is het een wisselvallige dag met soms felle buien. Tussendoor af en toe zon en het wordt 18 tot 21 graden. En dan de verkeersinformatie, want toch geen Wijnand Zwaan. Het rijdt overal lekker door in Nederland. En dus kunnen we naar het nieuws met Michel Koenen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Die was bij het dorp Zandeweer. Deze mensen die werden er wakker door.
3: Het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar.
4: Je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. Dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg.
2: Ja, dat kan wel kloppen, want het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, zegt het KNMI. Dus kregen ze bij de regionale omroep RTV Noord flink wat meldingen binnen.
5: Op Tienalder kunnen mensen aangeven, wij voelen een aardbeving en die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn er natuurlijk heel wat. En veel van die meldingen geven ook aan dat het om een zware aardbeving gaat.
2: En die is veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld. Voor de landing ging het fout en stortte het toestel dus neer. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers, vermoedelijk militairen. In Sittard heeft een agent een man neergeschoten. Dat gebeurde vlak voor het politiebureau bij het station. Er was volgens de politie sprake van een verdachte situatie 's nachts. Wat precies zeggen ze niet. De man van 34 uit Nijmegen die werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.
0: En dan

0: Iedere dag rond dit tijdstip kiezen we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat, Michel.
1: Een plaat voor een Zwitserse toerist op Bali in Indonesië. Want die had zijn frustraties niet helemaal op orde. Op de dag van de stilte, dat is een hindoeïstische feestdag, meestal ergens rond maart, is het de bedoeling dat iedereen binnen blijft en weinig geluid maakt. Niet alleen als je hindoe bent, maar ook als je een andere religie aanhangt of dat je geen religie hebt. Maar ja, die Zwitser van 26, die was het er niet mee eens. Verliet de villa, ondanks waarschuwingen, en liep naar buiten. Hij riep al scheldend dat het onzin was en hij filmde dat.
2: I made it to the beach. They didn't catch me. It's completely dark. Nobody out here.
1: Dat schelden ging nog even door, zette de beelden op sociale media. Niet slim, want hij werd al snel opgepakt en is nu veroordeeld tot een jaar cel. Na het verweer van de Zwitser, ik had honger en ik wist niet hoe serieus ze de feestdag namen op Bali. Nou,
0: kortom,
1: best serieus dus.
0: Oké, nou dus een plaat over juist lawaai, maar misschien kan je ook voor stilte gaan. Sound of Silence ligt voor de hand natuurlijk, hè, maar is iets te. Dus dan ga ik voor Will.i.am en Britney Spears, Scream and Shout.
1: Oh, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ik zat toch meer te denken aan ingekropte woede en zo. Miss Montreal heeft daar een heel mooi liedje over gemaakt, Schreeuwen.
3: Oh. Ja, ik denk vooral het wordt hier een beetje minder weer. Bali. Weezer, Island in the Sun. Gewoon en dan mijn mond houden. Daar, ja.
0: Heb jij een suggestie voor een plaat voor deze toerist die zich dus niet aan het stiltegebod ging houden? Dan kun je die plaat insturen via NPO Luister. En wie mag graag kiezen vandaag?
3: Ja, ik.
0: Nou, lekker.
4: Daniel en Roelof.
0: Platen die te maken hebben met stilte of juist heel veel geluid. Stuur ze in via NPO Luister. Roelof kiest de beste zometeen. En Harry Styles hoor je nu.
5: This is Harry Styles, en is maar 1 NPO Radio 2.

0: En we zoeken wederom
1: een plaat voor.
0: Ja, en vandaag is die plaat voor een Zwitserse toerist op Bali. Die had zijn frustraties niet helemaal op orde. Want het is daar de dag van de stilte. En dan is het de bedoeling dat je gewoon stilletjes in je bungalow blijft. Of als je dan toch wil zwemmen, dat je dat in stilte doet. En hij liep al schreeuwend en scheldend over straat. En nu is hij veroordeeld tot een jaar cel. Niet slim dus om te doen.
2: Oei, oei, oei.
0: En vandaar waren wij op zoek naar platen die iets te maken hebben met het thema stilte. Of misschien juist enorme luidruchtigheid. Komt heel veel binnen. Lekker Harry Undercover of The Night van de Stones.
2: Enjoy the Silence. Meerdere malen langskwam. Onder andere van Miriam.
0: It's Also Quiet van Björk.
2: Oh ja. Een
0: keer van Rosanna natuurlijk. Ja.
2: Dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Killing in the Name van Rage Against the Machine. Omdat ze vaak zingen Fuck You, I Won't Do What You Tell Me.
0: Ja. Tears for Fears. Shout. Let It All Out.
2: Maar wij gaan. Ik ga. Want ik mag het zeggen vandaag.
0: Zeker.
2: Voor de suggestie van Marcel. En hij zei Cooler Shaker. Hush.

0: was dus wel mijn moeder thuis. Mm-hmm. En die zei, je moet die Elvin Bishop eens draaien. Fooled Around and Fell in Love.
1: Leuk.
0: Wat voor je plaats dat?
1: Ja, ik ken het. Ik draai het best vaak. Het stond op een van die soundtracks van The Guardians of the Galaxy van Marvel.
0: Kijk!
1: Ja.
0: Nou ja, zo zie je. Tijdloze classic.
2: De bitterballenbanger.
0: Op vrijdag gaf ik in de middag altijd bitterballen weg. En toen waren er heel veel luisteraars die zeiden, ga je dat in de ochtend ook doen? En toen dacht hij, ja, bruin fruit om de dag mee te beginnen.
1: Ja, op de vrijdag natuurlijk, voor
0: waarom
1: de vrijmibo.
0: Zeker ja. Is het, zeker zo is het. Dus dat gaan we ook vandaag weer doen. Wij hebben een huiszanger.
1: Ja,
0: hij heet Rupert.
1: Ja, hij is amateur kleinkunstenaar en hij vertaalt bangers, hitjes, naar het kleinkunstgenre.
0: Ja, en hij klinkt een beetje als Herman van Veen. Ja. Hij heeft er iets van weg. Je hoort dat, nou, dat ze goed naar elkaar geluisterd hebben. Ik denk Herman vooral naar Rupert in dit geval. En nou, de opgave van vandaag klinkt zo. Welke plaat moet dit voorstellen?
3: Met een smaak van je lippen ben ik op een rit. Je bent giftig en ik glijd weg met een smaak van een vergiftig paradijs. Ben ik verslaafd aan jou, weet je niet dat je giftig bent? Weet je niet dat je giftig bent? Flap, flap, vliezie, flap, flap, floepie, flappie, flap.
0: Oké, weet jij welke plaat dit... Weet je niet dat je giftig bent?
1: Ja. Het is vertaald, denk ik.
0: Het is vertaald, ja. Volgens mij is het origineel is Engels. Als je weet wat het origineel is, stuur dan jouw antwoord via...

0: Walking on Sunshine in de ochtendshow. Daniel en Rolof zijn al op.
1: De bitterballenbanger.
0: Ja, de bitterballenbanger. We dachten, weet je wat we gaan doen? Iedere vrijdagochtend geven we een schaal bitterballen weg.
2: Lekker.
0: En dat doen we met hulp van kleinkunstenaar Rupert. Die heeft een grote hit vertaald naar het Nederlands en geheel naar zijn eigen hand gezet. Rienke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij zat ook te luisteren.
3: Zeker.
0: Vind je dat hij een beetje talent heeft?
3: Zeker. Ja, erg leuk.
0: Ja. Vonden wij dus ook. Dus we zijn blij dat we hem een podium hebben kunnen
4: doorgeven.
0: Er waren heel veel luisteraars die dachten dat de opgave misschien moest leiden naar Alice Cooper en Poison. We gaan nog even één keer luisteren.
5: Met een smaak van je lippen ben ik op een rit. Je bent giftig en ik leid weg. Met een smaak van een vergiftig paradijs. Ben ik verslaafd aan jou, weet je niet dat je giftig bent.
0: Weet je niet dat je giftig bent? Ja, en toen dacht jij, wat moet het dan zijn?
3: Toxic van Britney Spears.
0: Ja, Britney Spears en Toxic is het goede antwoord. Je krijgt een schaal bitterballen.
3: Lekker.
0: Blijf even hangen. Met wie ga je ze delen vandaag?
3: Met mijn gezin natuurlijk.
0: Nou, maak er een mooi begin van het weekend van.
3: Gaan we doen, dankjewel.

0: Toxic van Britney Spears aan het einde van deze editie van Daniel en Roelof. We zijn al op en ook aan het einde van week 3, hè?
1: Jazeker.
0: Jazeker. En we geven hem ook aan het einde van week 3 gewoon weer door aan the one, the only...
1: Sergei Rachbartinov.
2: Ja, dat vind ik ook wel mooi.
0: Ja, daar doe je het ook weer voor.
2: Prachtig.
0: Wat fijn. Mooi, jij hebt weer plaats voor ons, Bart.
3: Ja, dat is deze.

0: hebt, hoe jij switcht van DJ naar pianist, dat doet me denken aan een dier waar ik even niet op kom, maar dat vind ik fenomenaal.
1: Ja, het is ook, het komt en het gaat en het is, nou ja, goed, het is echt, echt prachtig.
2: Ja, goed.
1: Heb jij ook een idee welke plaat dit moet voorstellen? Dan kun je een audioberichtje opnemen voor Bart en op die manier de show openen. Bart, veel plezier en alvast een fijn weekend.
2: En jullie nu al een fijn weekend.
3: Doei!
4: Is NPO Radio 2.
5: Ster.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
18: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
19: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
20: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel... De perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Klaar voor de vrijdageditie van Aan de Slag met de ontknoping van het 60 seconden spel. De nieuwe topsong bekendmaking, maar eerst het NOS Journaal. Gelezen door Michel Koenen. Michel, goedemorgen.
24: Goedemorgen Bart. Inwoners van Zandeweer en omgeving zijn vanochtend wakker geschrokken door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. Bij RTV Noord kwamen gelijk tientallen meldingen binnen. Volgens het KNMI is de beving in Groningen een direct gevolg van de gaswinning die in het gebied was. Over schade in Zandeweer en omgeving is nog niks bekend. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever toch door te zetten. Door de bouw van zeker 1200 huizen wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Israël is niet onder de indruk van die veroordeling, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
0: De minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk had een dag eerder al een verklaring afgegeven waarin ze zeggen dat ze deze plannen onacceptabel vinden en dat ze wel aan maatregelen gaan denken, dat ze daarna gaan kijken de komende weken. Nou ja, in plaats van dat dat hier dan afschrikt, heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken op X juist gezegd dat hij dat een absurde verklaring vindt. Dus ik denk dat dat heel tekenend is voor hoe ze met dit soort veroordelingen hier in Israël omgaan.
24: De politie in Australië heeft een man aangehouden die informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij dacht dat hij zaken deed met Russische geheimagenten, maar het waren waarschijnlijk Australische undercoveragenten. En voor de laatste keer verzamelen racefans zich dit weekend in en rond Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Voor de burgemeester van de badplaats is dit het drukste weekend van het jaar, maar dus wel voor de laatste keer. En dat vindt hij toch wel jammer.
1: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt. Mensen zijn heel blij dat het evenement hier plaatsvindt. Dat verbindt ook echt de mensen samen.
24: En het levert natuurlijk flink wat geld op. Vanmiddag dan begint het Formule 1-circus allemaal op het circuit van Zandvoort met een vrije training en de sprintkwalificatie. Het weer nog, wat buien, soms met onweer, tussendoor ook zon. Het is vrij fris met een graad of 20. Ook morgen wat buien, vanaf zondag droog met steeds meer zon en weer iets warmer.
2: Verkeersinformatie niet gemeld, dus je kunt overal in Nederland lekker doorrijden. En even luisteren wat luisteraars denken van de eerste plaat. Wat speelde ik net op de piano? Dit is Daniel.
3: Kama,
2: die leeft zich hier nog net op.
3: New come and go. New come and go.
2: En dan hebben we hier ook nog Corine.
5: Come a chameleon. You come and go. You come and go.
2: Ja, voor de rest is het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie Olifant.
25: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
26: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
27: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
28: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
27: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
29: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
30: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
31: Leren mediteren? Zen.nl.
30: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept.
14: Nu jij nog. Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
2: Aan de slag.

Coldplay en Talk in aan de slag. Dan nu. Prince and the most beautiful girl in the world. En het zou kunnen dat het jezelf al lang een keer opgevallen is. Maar toen ik dit verhaal 10 jaar geleden voor het laatst vertelde op de radio, reageerden er heel veel luisteraars met: huh? Ik ken het nummer al zo lang, maar ik heb dit nog nooit gehoord. Dus daarom vertel ik het nog een keertje. Er zitten namelijk allemaal geluiden in verstopt die kloppen bij de tekst van het couplet. Hij heeft het over het eind der tijden aan het begin. Je hoort dan heel zachtjes een ontploffing op de achtergrond. Hij heeft het over de nacht. Je hoort dan allemaal krekeltjes. Hij heeft het over tears of joy. Je hoort dan wat druppeltjes op de achtergrond. Je hoort een klok, je hoort wind. Maar je moet wel even goed

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest. Die was bij het dorp Zandeweer en had een kracht van 2,8. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na bijvoorbeeld een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen dan de keuze mee naar een pop-up loket van het bureau of een boete. Zwaar bewapende arrestatieteams van de politie zijn een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Volgens Omroep Brabant waren er bij de inval agenten betrokken die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. En fietsers zijn niet langer welkom in het oude centrum van de Italiaanse stad Como. Volgens de gemeente is dat om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. Maar waarschijnlijk speelt het ook wel mee dat de burgemeester van Como een tijd geleden werd aangereden door een e-bike. Daarom is er ook heel veel protest tegen de maatregelen. Het weer nog, wat buien, soms met onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is nog altijd vrij fris met een graad of 20.
0: Dankjewel. Ik heb wat lekkers op een rijtje gezet. Ik dacht aan Alanis Morissette, Ironic, Billy Ocean, Get Out.

Aniek met Smoke. Ja, ze is hartstikke jong. En dit is een nummer dat je niet zomaar eventjes aantrekt op jonge leeftijd. Dit past er heel goed. Maar wat een grootste stem heeft. Wauw, Aniek Smoke op de radio. En dit is Dua Lipa. In aan de slag voor de vrijdagochtend.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Into Wanoa, 7 Into the Sea. In aanslag op NPO Radio 2. Ja, die scores van het 60 seconden spel... die zijn de hele tijd 12 goed band voor de vraag geweest. Evelien de Rutger hadden dat maandag en dinsdag. Toen hadden we Serena op woensdag 6 punten. Dat ging hard omlaag, 2 keer zo weinig zelfs. En gisteren ineens Karin die Evelien de Rutger wegspeelt... met 14 goed band voor de vraag in het 60 seconden spel. Aan de finale spelen we zometeen en de selectievraag... vertel ik zometeen na het nieuws. Dus let goed op.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Het is 10 uur, zometeen meer aanslag op je radiootje. Oh, ik heb zo zin om de nieuwe topsong-eigenaar of eigenaresse te bellen. Dat doen we straks. En de finale van het 60 seconden spel na het NOS Journaal van 10 uur. Michel, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Boeren die vorige week maandag met een trekker op de A31 reden in Friesland na een protestactie tegen het stikstofbeleid, krijgen toch geen bekeuring. Eerder zei de politie dat wel te doen. En ook zou worden achterhaald van wie de trekkers waren waarvan kentekens waren afgeplakt. En waarom er dan toch geen actie wordt ondernomen, dat wil de politie niet zeggen tegen het ANP. Ze zeggen alleen dat de basis ontbreekt om achteraf bekeuringen uit te schrijven. Het aardbevingsgebied in Groningen is vanochtend opgeschrikt door een aardbeving. Die was bij Zandeweer en had een kracht van 2,8. Het was de zwaarste beving sinds maart. Al snel kwamen er tientallen meldingen binnen bij RTV Noord.
20: Het gaat dan wel naar de 3 toe. En ja, we horen ook van mensen dat ze het overal gevoeld hebben. Dus ja, dat is toch wel even een momentje van ja, we zijn er nog lang niet klaar mee. En dit blijft gewoon komen. Is ook wel voorspeld, hè? Dat is ook de verwachting. Maar iedere keer toch wel weer boom.
19: Over schade is nog niks bekend. Oekraïne kan zich al weken niet meer goed verdedigen tegen de Russische raketaanvallen. Ze hebben bijna geen afweerraketten meer. Dagelijks vallen er doden en gewonden. En het gebrek aan afweergeschut begint ook nu gevolgen te krijgen voor de voedselvoorziening, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
17: In Kiev zijn er bij verschillende supermarktketens nu problemen met de bevoorrading van groenten, vlees en zuivel. Maar ook met de aanvoer van allerlei basispeulvruchten bijvoorbeeld. Gapende gaten in schappen zijn het resultaat. Vernietigd door de Russen, staat het te lezen hier en daar.
19: En lange rijen in een museum in Osaka in Japan, want daar hangt het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel van Vermeer. Het uitstapje naar Japan is mogelijk omdat het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd de komende 2 maanden. Het doek is in Japan erg populair, zegt correspondent Anoma van der Veren.
21: Ja, daar hangt ze dan zo'n 9000 kilometer van huis. En de laatste keer dat ze hier in Japan op bezoek was, kwamen er ruim 1,2 miljoen mensen op af. Nou, dat is bijna 1 op de 100 Japanners. En ook deze keer is ze weer razend populair. Dus ja, als je nu op bezoek wil komen, moet je geluk hebben.
19: 5 oktober hangt het Meisje met de parel weer gewoon in het verbouwde Mauritshuis in Den Haag. Het weer nog, wat buien, soms met onweer. Tussendoor schijnt gelukkig ook de zon. Het is vrij fris met een graad of 20. Ook morgen weer wat buien. Vanaf zondag dan wordt het droger met steeds meer zon en weer iets warmer.
18: Dankjewel. Nederland was eventjes filevrij, maar er ontstaat weer wat. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen Bart. Ja, inderdaad, op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Daar staat een te hoge vrachtwagen stil voor de Heinenoordtunnel. En daardoor is de weg nu dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Vaanplein. En je bent er nu een kwartier langer onderweg.
18: Dankjewel. Ik ga zo meteen Green Day draaien en ik lees een stukje van de tekst voor. Moet jij even raden welke titel hierbij hoort? Voor de duidelijkheid, dit is de selectievraag voor de finale van het 60 seconden spel. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Welke track van Green Day is dat? Als je het weet, app het via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen met het 60 seconden spel.

0: Leverin vuurwerken, .nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus

0: What a feeling, Irene Cara, Flashdance op NPO Radio 2. Goedemorgen, dit is Aan de Slag en ik heb er zin in. Het 60 seconden spel wordt zometeen gespeeld. Hebben wij al een leuke kandidaat, Liedeke, te pakken?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Oké, kun je daar iets meer over vertellen al?
1: Winschoten.
0: Winschoten?

0: tafel afruimen. Hatsee! Anastasia en I'm Out of Love.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Kandidaat van gisteren was Karin, 40 jaar uit Bennekom. Maar inmiddels is het Karin, 41 jaar uit Bennekom. Goedemorgen, Karin.
2: Goedemorgen.
0: Jarig vandaag.
2: Ja, jarig vandaag.
0: Gefeliciteerd. Oh, wat zou die taart er goed uitkomen, hè?
2: Ja, het komt heel goed uit.
0: Of,
2: ja.
0: Of had jij dat gisteren al gepland toen je meespeelde?
2: Nee, ja, je doet mee, maar je weet niet of je wordt gebeld. Dus plannen is sowieso...
0: Nee, een beetje lastig plannen. Maar je maakt er kans op. Je bent op dit moment de eigenaresse van de highscore. Maar ja, we hebben ook nog die nare Wouter aan de telefoon. Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Jij kan de verjaardag compleet verruineren, Wouter. Voel je dat?
3: Ja, ik heb het in de gaten. Ja. Er ligt gewoon druk op mijn schouders.
0: Blijf hangen, Karin. Ik ga met jou het spel spelen, Wouter. Jij hebt de tijd voor een spel en hebt de eerste vraag ook al goed beantwoord via de NPO Radio 2-app. Welk liedje van Green Day was dat? Die Do You Have the Time to Listen to Me Whine About Nothing and Everything All at Once?
3: Ja, dat was Basket
0: Case. Basket Case, is helemaal goed. Hier komen de rest van de vragen. Zet je schap. Waar heb je te diep ingekeken als je dronken bent?
3: Het glaasje.
0: Wat voor weersituatie past er bij het woord pijpen stelen?
3: Regen.
0: Welk woord wordt het vaakst gezongen in No Limit van Too Limited?
3: No.
0: Spel het woord hamer.
3: H-A-M-E-R.
0: Wat is 95 plus 20?
3: 115.
0: In welk land liggen Galway en Dublin?
3: Verenigd Koninkrijk.
0: Hoeveel jaar doe je normaal gesproken over een VWO-diploma?
3: VWO?
0: Ja.
3: 5 jaar.
0: Ligt het Belgische knokken dichter bij Zeeland of Limburg?
3: Pas.
0: Welke Michael scoorde hits met Everything and Haven't Met You Yet?
3: Michael Bublé.
0: En welke groente past er achter krop, ijsberg en romijn?
3: Sla.
0: En wanneer vallen spreekwoordelijk de mussen van het dak?
3: Als het heel heet is.
0: Staat Sinead O'Connor in de top 2000 met Roy of Troy?
3: Roy.
0: Aan de slag duurt van 9 tot 12. Hoeveel minuten is dat?
3: 180.
0: En van welke band is Barry Hay de frontman? Dat was al de tijd. Hey. De tijd is
3: jammer.
0: Voorbij! Ja, en als je dan bedenkt dat je vraag 15 niet hebt kunnen beantwoorden... Dan heb je er maar 14 die je dan allemaal goed zou moeten hebben. En dat is niet helemaal gelukt. Vraag 1 tot en met 6 was foutloos. Je ging hartstikke lekker. Galway en Dublin liggen in Ierland.
3: Ja, ik bedacht hem in één keer.
0: Ja. En hoeveel jaar doe je normaal gesproken over een VWO-diploma? 6 jaar zijn dat. En Belgische knokken ligt dichter bij Zeeland. Ja, dus eigenlijk bij een multiple-choice-vraag is het altijd handig om iets te roepen. Dan is er een kans dat het goed is, maar jij past helaas daar. Ja, en Sinead O'Connor staat in de top 2000 met Troy en niet Roy. Die heb je wel gehokt, maar die was dan precies verkeerd.
3: Ik ken haar nummers niet.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Je bent best ver gekomen, Wouter. Je hebt 10 vragen goed. Dat is op zich een prima score. Alleen niet voldoende voor die taart vandaag.
3: Nee. Nou, Karin, van harte gefeliciteerd en geniet van je taart.
2: Dankjewel.
0: Kijk, heel goed. Wouter, dankjewel voor het meespelen.
3: Hey, fijne dag, jongens.
0: En met wie ga je hem opeten allemaal, Karin? Wie komen er allemaal langs vandaag?
2: Nou, vandaag komt er niet zoveel visite, dus mijn man en kinderen. Maar zondag de visite, die zal er wel van kunnen genieten, denk ik.
0: Kijk, nou, die gaat gewoon lekker de koelkast in. Enjoy, je verjaardag en een heel fijn weekend.
2: Dankjewel.
0: Doei!

0: Afraid of the Dark. Het is 10:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Michel Koenen.
1: Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over een snelweg in Friesland reden, krijgen toch geen boete. De politie zegt dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven, maar dat gebeurt nu dus wel. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar beveiligde arrestatieteams die vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. En Meghan, de vrouw van de Britse voormalige prins Harry, gaat mogelijk weer acteren. Dat meldt de BBC. Gisteren werd bekend dat het paar vertrekt uit Californië en weer terugkeert naar Engeland. En Meghan brak door in de advocatenserie Suits en ze stopte tijdelijk met acteren toen ze 8 jaar geleden trouwde met Harry. Het weer nog wat buien, die kunnen pittig zijn, kan ook onweer bijzitten. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het is vrij fris met een graad of 20.
0: Dankjewel, verkeersinformatie dan. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
2: Nou, over het algemeen zijn er weinig problemen onderweg. Maar toch staan een paar files nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en De Meren. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Elders op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en De Grens nu een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de Afrit Doenen ook een kwartier oponthoud in 5 kilometer file. En verder veroorzaken grenscontroles nogal wat oponthoud op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer stilstaand verkeer met bijna een half uur extra reistijd.
0: Dankjewel.

0: Human League. En Don't You Want Me maakt het 11:15. Vrijdagochtend, dus tijd voor de bekendmaking van de nieuwe NPO Radio 2 topsong voor de komende week. Welk liedje is in een kleine burenruzie en een gehoorbeschadiging waard volgens de Radio 2-DJ? Welke plaat ga je heel vaak en heel hard horen op deze radiozender? Nou, dat weten wij, dat hebben we gisteren overlegd met alle DJ's bij elkaar. En nu is het moment om het bekend te maken. De artiest die ik nu ga bellen, die weet dat hij een interviewtje heeft. En we hebben ook gezegd, zet de radio alvast even uit, want anders gaat het rondzingen. Dus die persoon hoort dit ook niet. Dat is wel lekker. En dan zometeen maar die verrassing aan hem vertellen. Het is in hem.
1: Oh, hallo, met Lenny.
0: Lenny Montsoe, goedemorgen. Met Bart Arendt, Radio 2 spreek je.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik introduceer het even als volgt. Je bent geboren en getogen in een muzikale familie. Op je 15e deed je al iets wat nog nooit iemand op die leeftijd had gedaan. Je werd de jongste student ooit die toegelaten werd tot de Herman Brood Academie. Je studeerde af met een 10. En dan, het lijkt mij dat de druk best wel hoog is. Je denkt, ja, als het nu niet gaat gebeuren, dan ligt het ook echt wel aan mezelf.
1: Nou, weet je, ik kom uit een hele muzikale familie. En mijn ouders zijn muzikant. Ik ben ook altijd best wel een beetje geholpen met hoe ik songs moet schrijven, hoe ik moet produceren. Ja. En ja, die druk, degene die het meest oplegt, ben ik toch echt zelf.
0: Mm.
1: En ik heb ook genoeg mensen om me heen die me kunnen helpen, die me kunnen sturen. En er zijn best wel veel dingen gebeurd al. Zoals ik heb best wel toffe festivals mogen staan.
0: Ja.
1: Concert at Sea, Eurosonic, ook internationaal.
0: Appelpop. Ja.
1: Appelpop. Supporttours mogen doen. Maar druk is alleen maar goed eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
0: En dat nieuwe nummer heet Wrecking Ball. Waar gaat het hier over?
1: Eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een nummer over hoe ontzettend verliefd ik op iemand ben.
0: En dat je er als een sloopkogel in gaat, zou ik maar zeggen.
1: Precies.
0: Ja. Miley Cyrus heeft ook een liedje met de titel Wrecking Ball. Maar ik heb jou nog niet naakt op een sloopkogel gezien.
1: Nee, die hebben we eruit gelaten. Ja. Dat gaan we niet doen.
0: Heel goed. Ja, ik heb eigenlijk alles wel een beetje doorgenomen. Ik zit ook op je Wikipedia-pagina te kijken. Daar mist nog iets trouwens. Daar staat iets niet op, viel mij op. Daar staat niet op dat jij vandaag de NPO Radio 2 topsong bent geworden met je nieuwe single.
1: Wat?
0: Ja, dat is echt, ja. Dat meen ik. Dit is niet zomaar een interviewtje. Nee, als ik om 11:15 bel, dan heeft er dan gelden er hele andere dingen. Je bent topsong de komende week. We gaan jouw nieuwe single het meest draaien van alle liedjes op Radio 2.
1: Oh mijn god, wauw. Dankjewel.
0: Hoe voelt dat? Wat wat ervaar jij nu los van wat je zegt?
1: Oh, dit is echt een droom.
0: Ja.
1: Jezus, ik word er ook echt een beetje ontroerd van. Wauw, dankjewel zeg.
0: Ja, dat mag man. Je hebt er keihard voor gewerkt. Keihard voor gewerkt.
1: Wow.
0: Je eerste topsong is een feit.
1: Yes, fucking hell.
0: Ga dat lekker vieren man.
1: Ja, dankjewel. Ik zeker doen.
0: Gefeliciteerd. Zeker doen. En sterker nog, dat draaien van die plaat begint nu.
2: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
13: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Oké, Figures, wie willen meespelen zometeen met de Top 2000 Shuffle? Als je dat graag wil, laat het even weten. App je naam via de NPO Luisterapp. En dan ga je meespelen zometeen. Dit is het nieuws. Van 11 uur, Michel Koenen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over een snelweg in Friesland reden, krijgen toch geen boete. De politie zegt dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat wel te doen. En ook zou worden achterhaald van wie de trekkers waren, waarvan kentekens waren afgeplakt. De trekkers die reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. En dat gebeurde vorige week op meerdere plekken. De politie in Australië heeft een man opgepakt die informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland 2 maanden lang een militaire training hebben gevolgd.
20: In October 2024, the man traveled to Russia and allegedly undertook military-style training before returning to Australia in December 2024.
19: De man zou informatie over onder meer Oekraïnse troepen en locaties hebben proberen door te geven aan Rusland. Nou, of dat ook is gelukt, dat is niet bekendgemaakt door de Australische politie. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash die gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust van de Amerikaanse staat. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het leger. Een luitenant-generaal zegt dat zeker 2 inzittenden ingenieurs waren van het leger. En een bierbrouwer uit Lieshout in Brabant gaat alcoholvrije wijn brouwen en verkopen in blik. In het laboratorium werd maandenlang gewerkt om een alcoholvrije wijn te maken die echt naar wijn smaakt. Dat is nogal het probleem vaak. Een flinke uitdaging volgens de brouwer, maar deze proefpersonen zijn enthousiast.
21: Smaakt niet slecht. Nee, dat is eigenlijk best wel lekker.
22: Wel een beetje zoet.
21: Erg lekker.
23: Het smaakt wel gewoon naar wijn. Ik zou niet merken dat het zonder alcohol is of zo.
21: Ja. Hij heeft gewoon een lekker smaakje. Als het warm weer is, 0.0.
22: Als je naar huis wil rijden, dan kun je beter zorgen dat er geen alcohol in zit.
23: Mocht dit uw wijntje?
22: Nou, misschien dat je het vaker geprobeerd hebt, dat misschien iets gaat worden.
19: En de kritiek op alcoholvrije wijn is meestal dat het meer naar druivensap smaakt dan naar wijn.
18: Ja, een beetje die Jupianneke champagne van de EMA.
19: Inderdaad, toch? Die je met de oud en nieuw lekker aan je kinderen kan geven. Ja,
18: precies, lekker appelsmaakje. Maar ik vind het wel typisch dat ze het dan nu in blikjes gaan doen. Dan denk ik al, als je dan, het is al een stap om dan die alcoholvrije wijn te drinken.
19: Ja.
18: En uit blik, dat is nog minder sexy dan wat jij net al zei.
19: Ja, je hebt natuurlijk van die pakken wijn die ze ook verkopen. Als schijnt, zeggen de experts, dat toch echt best oké te zijn voor de smaak.
18: Ja, maar sexy en romantisch?
19: Nee, hè?
18: Nee. Voor je open haard, hier heb ik een pak wijn. Kijk, lekker. Jij nog een mok.
19: Lekker bewaren naast het pak melk in de koelkast.
18: Ja.
19: Het weer dan maar. Veel regen, kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Morgen eerst buien, later wordt het dan droger bij ongeveer 19 graden. Vrij fris, maar vanaf zondag meer zon en iets warmer.
18: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
24: Goedemorgen Bart. Nou, het is snel drukker geworden onderweg. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. Daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Hogeveen en de Wijk nu een half uur vertraging in 7 kilometer stilstaand verkeer. Daar is maar 1 rijstrook open. Op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaakt een spoedreparatie file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meern. Daar is het oponthoud 1 kwartier. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen over 11 kilometer. En je bent er bijna 20 minuten langer onderweg.
18: Dankjewel.
25: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
26: Een vreemde vraag.
25: Wel nee. Voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
26: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
25: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
26: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
25: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
27: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
30: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
29: En met de online huiscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
18: Aan de slag.

0: Lonnie ervoor en Denise. Het is 13 minuten over 11. Gaan we lekker onderweg, die laatste dag van de werkweek. Maar wel even drinken hoor.
1: Een kopje koffie of een kopje thee. Cappuccino, espresso, macchiato of café.
0: Ja, of hou je glas even 3 minuten buiten. Joop,
1: zeg maar wat je wilt en ik neem het voor je mee.
0: Even wat HVO vangen.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. En die fijne, soulvolle Bruno Mars zat daarvoor. Irene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Afkomstig uit Hazenswoude Rijndijk. En je bent helemaal klaar voor de Top 2000 Shuffle.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja. Jij hebt nog even vakantie?
1: Ja, ik heb nog deze week vakantie en volgende week nog. En dan moet ik weer aan de slag.
0: Ja, je werkt in het onderwijs, dus je hebt nog eventjes even rustig aan. En jij luistert normaal gesproken altijd met je man naar de Top 2000 Shuffle. En dan zeggen jullie, ik zou die kiezen, ik zou dat kiezen.
1: Ja, dat klopt.
0: En is je man ook nog in de buurt of is hij inmiddels weer aan het werk?
1: Nee, die staat beneden taart te bakken. Morgen komen onze kids lekker taart eten. Dus die staat beneden en ik zit lekker boven.
0: Oh, oké. En je hebt ook nu echt zoiets van, nu bepaal ik het.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik ga nu gewoon kiezen. Ik vind kiezen altijd heel moeilijk.
0: Ja.
1: Maar vandaag kies ik.
0: Oké. Hij heeft er even niks mee van doen.
1: Nee.
0: Maar hij luistert wel mee, denk ik.
1: Ja, hij luistert zeker mee. Ja, en ik denk onze zoon zo, want die, moet ik zeggen, luistert ook meestal wel Radio 2.
0: Nou, wat gezellig.
1: Ja.
0: Ik ga op een knop drukken. Ik heb begrepen dat jij nooit namen van artiesten en titels weet en dat soort dingen.
1: Nee, maar zelden.
0: Zeg maar gewoon, dit ding wil ik aan dan.
1: Ja, dat is goed.
2: 1536.
1: Oh nee.
0: Nee? Waarom niet?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja, dit doen ze altijd bij ons na die stem. Dus daar zit zo'n associatie aan. Ik denk, oh nee, alsjeblieft niet.
0: Dat is niet leuk. Nee, zeker. Doe het niet.
2: 1429.
0: Dit is Level 42, Lessons in Love.
1: Nostalgie.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar leuk nostalgie. Genoeg ook?
1: Nee, net niet leuk genoeg. Mm. Nee, niet leuk genoeg.
0: Oké, dus ze gaat uit.
1: Ja, die gaat uit.
0: Deal.
2: 741.
0: Taylor Swift stelt zich netjes voor. Anti-hero, wat ga je ermee doen?
1: Nee, doe maar niet Taylor Swift. Daar ben ik ook geen fan van.
0: Hmm.
1: Nee.
0: Wat had je man nu al geroepen, denk je, van deze drie?
1: Ik denk ook alle drie de keren nee. De eerste sowieso.
0: Nee, ja.
1: Nee, die had ook nog geen ja geroepen. Okay. Nee, we hadden nu heel erg eensgezind gezegd.
0: Oh, kijk op.
1: Ja.
0: Let op, dit is je vierde.
2: 620.
0: Weet je wat dit is?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Editors met Smokers Outside the Hospital Doors.
1: Ja, nou dan snap je het vast wel. Dit wordt de vijfde.
0: Ja. Oh, ja. Wat hoop ik voor je dat die dan wel raak is. Ja.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: En waar houdt je man van qua muziek?
1: Nou, die heeft ook een hele brede muzieksmaak. Maar die houdt wel van Muse en van een beetje stevig ook.
0: Ja.
1: Dus,
0: en jij vindt het allerlekkerst, dubbele punt?
1: Nou, ik ben heel gek van Agda en de Munnik.
0: Ja.
1: En dat soort muziek, dat vind ik echt het leukste. En van een stevige hard rock, dat vind ik ook leuk.
0: Oké. Nou, dan weten we wat jullie leuk vinden. Dan weten we eigenlijk bij het horen van een uw volgende plaat een beetje wat raakst of niet.
2: 1329.
1: Ja, die is goed.
0: Maar wat betekent goed?
1: Ja, dat precies wat het zegt. Het betekent goed. Het is niet wauw.
0: Nee.
1: Maar het moet... Geen van vijf heb ik een wauw gevoel.
0: Nee, dus het is een beetje 6,5 of zo.
1: Ja, het is 7 min. Laten we dat ervan maken. Ik kom altijd naar boven.
0: Wat denk je dat je man ervan vindt als je naar beneden loopt zo?
1: Die is ook geen fan hiervan. Ik denk dat hij het ook wel mooi vindt.
0: Krijg je een taart in je gezicht of niet? Of heb je het goed gedaan?
1: Nee, dat niet. Nee, we gaan ook taart eten. Nee, het is wel goed.
0: Oké, heel goed. Fijne vrijdag.
1: Oké, doei.

en heren. De nu volgende plaat komt het best tot z'n recht op volumestandje 11... terwijl u keihard meezingt en uw duurste luchtgitaar ter hand neemt. Bart Arendt en zijn radioprogramma was en niet...

0: Ja, je moet van dit geluid houden. Sommige mensen noemen hem ook voor de zingende staafmixer. Ik hou ervan van Guns N' Roses' Sweet Child of Mine, de albumversie op NPO Radio 2. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Bij een brand in een restaurant in het oosten van Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 daarvan zijn zwaar gewond. Ook worden er nog 5 mensen vermist. Door de brand stortte het trappenhuis van het restaurant in. Het minderheidskabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak is voor de Prinsjesdagbegroting. Dat zegt minister Heijnen van Financiën. En voor volgende week vrijdag hoopt hij genoeg steun te krijgen voor alle plannen. De Mexicaanse kustwacht heeft 2 vissers gered. 5 dagen geleden kwamen ze in de problemen nadat hun boot zonk in de Stille Oceaan. De kustwacht die zag uiteindelijk een grote koelbox op zee drijven en daarin zaten de 2 vissers. Ze waren zo'n 240 kilometer uit de kust gedreven. En Max Verstappen begint aan het laatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun die verwacht dat alle ogen op hem gericht zullen zijn.
2: Gaal, dat is nieuw in Zandvoort, nog een keertje dus extra. En dan zondag sprintrace is morgen al, dat is nieuw in Zandvoort, nog een keertje dus extra. En dan zondag de echte Grand Prix. En hij was in Hongarije al goed met een 2e plaats. Dus wie weet hoe goed die auto gaat zijn in Zandvoort.
1: En over een uur is de enige vrije training in Zandvoort. Zou zomaar kunnen dat hij een beetje in het water valt. En aan het einde van de middag is dan de kwalificatie voor die sprintrace. Het weer nog, veel regen dus en kans op onweer. Het wordt een graad of 20.
0: Dankjewel. Hoe goed gaat het race op de Nederlandse snelwegen, Wijnand?
3: Nou, je kunt ze niet overal even goed doorrijden, want er staat al behoorlijk wat file. In totaal zo'n 130 kilometer. Wel heel typerend voor de vrijdag dat het zo rond het middaguur echt snel drukker wordt op de weg. Daarbij vallen ook nog wat buien. Die maken de files hier en daar nog wat langer. De meeste staan in het midden en zuiden van het land. Nou, wat valt er echt op? In ieder geval die op de

0: A28 van Groningen naar Zwolle, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Hogeveen en de wijk nu 7 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. De weg is net wel weer vrijgegeven. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern. Een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58... van Vlissingen naar Bergen op Zoom, daar gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Tussen Capelle en de afrit Kruiningen een half uur vertraging in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.
1: Dankjewel, zometeen die hele verslavende ex-topsong. Feline Mel, Remember Us. Maar eerst de hechting.

Het is Duran Duran op de radio met de Reflex. Feline en Mel daarvoor en Remember Us op NPO Radio 2. Het is inmiddels een weekje of 3,5, 4 geleden of zo, denk ik, dat ik samen met Daniel Lippens naar Tomorrowland ben gegaan. Dat was gewoon lekker in onze vrije tijd. In het weekend dachten we, weet je wat, we gaan even naar een gaaf dancefestival. Dat vindt plaats in België. Het is een mega groot dancefestival en het is ja mega idyllisch. Het is een beetje alsof de Efteling ermee gecombineerd is. Het is echt zo, die mainstage, dat hoofdpodium daar, ziet er fantastisch uit. En overal waar je ook maar kijkt, is het mooi aangericht. Zoals de prullenbakken hebben ze mooi versierd. En op een gegeven moment, we waren een beetje bezig met een rondtochtje, overal een beetje kijken. En op een gegeven moment staan we ergens bij een stage. Ik zeg, hé, dit is wel lekkere muziek, dus we staan er even te dansen. Wie zijn dit eigenlijk? Het stond er groot boven, Chocolate Puma. En ik ben met een andere gast ben ik aan het overleggen. Van, ja, dat waren toch ook die jongens van The Good Man, van Give It Up en zo. En precies op het moment dat we dat tegen elkaar zeggen,

Somber, nou, The Good Man, de house classic van vandaag. Iedere vrijdag natuurlijk in het radioprogramma. Give it up was dat. Ik ga uitklokken hier. Het is bijna 12 uur. Aan de slag mag niet langer duren. Het staat gewoon in de gids, hè. Maar ons keurig aan de regeltjes. Zometeen de lunch op Radio 2. Graag tot Manic Monday.

0: Disco Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lievert, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Vrijdag, einde van de week en wat een week. Straks Caro Emerald en Stone Temple Pilots. Maar eerst naar het nieuws van 12 uur met Lieselot Thomassen.
5: Een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad is dood aangetroffen in de buurt van Zeewolde. Hij is niet door een misdrijf overleden. Zaterdag werd het lichaam van de vrouw gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. Politieonderzoek leidde naar de man en daarom werd woensdag een opsporingsbericht met foto's van hem gedeeld. Nederland veroordeelt het besluit van Israël om een nieuw bouwproject te beginnen op de westelijke Jordaanoever. Het gaat om bezet Palestijns gebied van zo'n 12 vierkante kilometer ten oosten van Jeruzalem. Israël wil daar 3400 huizen bouwen en projectontwikkelaars kunnen nu voorstellen indienen. Buitenlandminister Berendsen sluit zich aan bij meerdere landen die dat plan veroordelen.
6: Ja, dat is voor ons onacceptabel. Die illegale nederzettingen zijn tegen het internationaal recht. We maken ook een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk. Dit kabinet staat voor een twee-staten-oplossing. En die uitspraken van minister Smotrich, ook hij is niet voor niets persona non grata in Nederland. Dit zijn extreme ministers die extreme uitspraken doen die voor ons onacceptabel zijn.
5: De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in het Brabantse Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd woonwagens binnen. Er waren agenten bij die worden ingezet bij het opruimen van drugslabs, zegt de politie.
7: Naar aanleiding van een drugsonderzoek gisteravond zijn we daar naar binnen gegaan rond 11 uur. Dat heeft geleid dat we in een aantal schuren en loodsen daar op het terrein drugsgerelateerde goederen hebben aangetroffen. Die zijn allemaal in beslag genomen en dat wordt deze ochtend allemaal nog afgerond. En er zijn geen aanhoudingen verricht.
5: Agenten droegen uit voorzorg gasmaskers bij de inval. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. Ze worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. Maar de burgemeester krijgt veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze.
8: Het is ook wel grappig dat als de burgemeester dat doet, dat het opeens verandert.
5: Ja.
8: Toch? Als er een burgemeester iets gebeurt, dan passen ze het aan.
5: Ja, hij wordt aangereden. Nou,
8: nou
5: moet het veranderen. Het weer wisselvallig met buien, soms met onweer bij ongeveer 20 graden. Morgenochtend ook nog wat buien, later droog en wat zon.
8: Dankjewel, Lieselot.
4: En bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
9: Ja, het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Alles bij elkaar een kleine 200 kilometer. Nou, de files die opvallen staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren, een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen langzaam rijden over 18 kilometer. En daar ben je een half uur langer onderweg.
4: Dankjewel, Wijnand. Het is vrijdag. Dat betekent alle 13. Stuur jouw idee door naar de NPO Radio 2 app, de NPO Luister app. Want dan gaan we kijken, ja, waar gaan we allemaal nummers, op basis van welk thema gaan we nummers zoeken? Laat het me weten.
10: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
24: 30 augustus start de week tegen kanker.
25: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
26: Jij waarschijnlijk ook.
27: Iemand die je dierbaar is.
28: Of was.
27: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
28: en de beste zorg.
27: Voor wie geef jij?
29: Doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
32: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
31: Beren goed, thanks Bo.
32: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: En actie Olifant.
29: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
27: Doneer op kwf.nl.
30: KWF, tegen kanker voor het leven.
32: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
33: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
34: Annemiekes A-lunch.

0: Jumbo Pilots en Plush. En Caro Emerald, A Night Like This, een heel goede middag. Lunch op 21 augustus en dat is een bijzondere dag. Op meerdere vlakken. Want 21 augustus 2026.
1: Is.
0: Ja, op deze dag in 1971 opende het eerste McDonald's restaurant in Nederland.
1: En toen ging het allemaal mis.
0: Toen is het allemaal fout gegaan. Ja. Ik weet het nog goed, 1971, een prachtige dag. Het festival Lowlands begint vandaag in Biddinghuizen van 21 tot met 23 augustus. Pijn in je hart, Nat, dat je er niet bij bent?
1: Ik heb eigenlijk altijd wel een beetje FOMO.
0: Ja, hè? Ja, ik kom er ook niet onderuit.
1: Nee.
0: Maar dat komt nu ook met die stomme sociale media.
1: Ja.
0: Dan krijg je dat toch allemaal in je tijdlijn geflikkerd. Hoe iedereen het allemaal naar zijn zin heeft. Terwijl je weet dat ze ook aan het verzuipen zijn in de regen.
1: Precies, want gisteren zag ik de regen tegen de raam aanklappen. En ik zat binnen, dacht ik, nou.
0: Ik zit hier eigenlijk wel goed.
1: Ja,
0: lekker onweertje. We zitten er ook trouwens nog midden in het EK-turnen.
1: Oh, leuk.
0: Ja, en in verschillende Nederlandse steden zijn om 11:30 fietstochten tegen onveiligheid. De Dolomina's roepen deelnemers op om met een felverlichte fiets en veel geluid aandacht te vragen voordat de nacht veilig moet zijn voor iedereen. De nacht is ook van ons, aldus Dolomina.
1: Hoi.
0: Het is Hawaiian Shirt Day.
1: Ah, vergeten.
0: Waar is hij? Ja, dat zou ik ook echt niks voor jou vinden. En het is vrijdag, dus je weet het. Alle 13. Als je een leuk idee hebt voor alle 13, laat het me weten via de NPO Luister-app. Alle 13, ja, doe maar wat.
1: Ja,
0: doe maar wat. Doe maar wat. Laat maar weten.
1: Op.
0: Laat maar weten.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: live loft, live loft. Hey, hey, hey, dat doen we dan. Een heel lekker nummer. I Love Life, Bakermat en Rani. En daarvoor Joe Cocker, Unchain My Heart. Ja, het is tijd voor een plaatje waarvan ik denk van, kennen we deze nog? Nog. Wicked Soul van Cub. Wicked Soul komt van het debuutalbum Mother uit 2001 van de Britse band. En volgens Harry, de leadzanger, een seksueel getint nummer. Ja, nou, daar hadden we het deze week eerder al over.
1: Zeker.
0: Daar zijn er veel van.
1: Ja.
0: Het lijkt toch alsof mensen hun frustraties, seksuele frustraties of behoeftes toch vaak in een nummer stoppen. Hij zei hierover, it's just about casting off your inhibitions and fucking the brains out of your missus.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is duidelijk.
0: Duidelijke taal, ja. Wicked Soul.
1: Dat is 2005 trouwens.
0: 2005. Ah, Mother uit... Het debuutalbum heet Mother.
1: Ja.
0: Ja, en het komt uit 2005. Ja, dit is alvast een blundertje van mij.

0: Wicked Soul Cub hier op NPO Radio 2. En bij de ANWB hebben we Edwin Gerritsen.
1: Dag Rolien.
0: Hi.
1: Het is alweer vroeg druk op de weg met bijna 200 kilometer. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files op de A12 Den Haag richting Utrecht voor de meren 10 minuten oponthoud. Een spoedreparatie, 1 rijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven een kwartier. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afschaarsbergen 20 minuten extra reistijd. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort een half uur vertraging.
0: Dankjewel. En het nieuws van 12:30 met Lieselot Thomassen.
2: Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Omdat het een minderheidskabinet is, moet er steun worden gevonden bij de oppositie. Pro, JA21 en de SGP zeiden gisteren opnieuw dat het kabinet moet kiezen tussen steun aan de linker...
0: Wicked Soul Cub hier op NPO Radio 2. En bij de ANWB hebben we Edwin Gerritsen.
1: Dag Rolien.
0: Hi.
1: Het is alweer vroeg druk op de weg met bijna 200 kilometer. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files op de A12 Den Haag richting Utrecht voor de meren 10 minuten oponthoud. Een spoedreparatie, 1 rijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven een kwartier. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afschaarsbergen 20 minuten extra reistijd. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort een half uur vertraging.
0: Dankjewel. En het nieuws van 12:30 met Lieselot Thomassen.
2: Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Omdat het een minderheidskabinet is, moet er steun worden gevonden bij de oppositie. Pro, JA21 en de SGP zeiden gisteren opnieuw dat het kabinet moet kiezen tussen steun aan de linker- of rechterkant van de Kamer. De politie

0: met Lieselot Thomassen.
1: Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Omdat het een minderheidskabinet is, moet er steun worden gevonden bij de oppositie. Pro, JA21 en de SGP zeiden gisteren opnieuw dat het kabinet moet kiezen tussen steun aan de linker- of rechterkant van de Kamer. De politie heeft nog eens 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totaal aantal arrestaties op 7. En na een brand in een restaurant in het oosten van Zwitserland worden 5 mensen vermist. 8 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer. Wisselvallig met buien, soms met onweer. Wordt een graad of 20 vanmiddag. Morgenochtend nog wat buien, maar later droog en wat zon.
2: Dankjewel.

0: Photogenic Shoot.
1: Texas Hold'em, Beyoncé en daarvoor Eros Ramazzotti en Tina Turner, Cosa della Vita. Hey! Ik heb een hernieuwde liefde voor Eros Ramazzotti.
2: Wat fijn.
1: Ja, ik schaam me er ook niet voor. Nou. Ik vind dat geen blunder.
2: Nee, dat is zeker geen blunder.
1: Dat is zeker geen blunder. Wat wel een blunder is, dat vraag ik eigenlijk aan jullie, want het is vrijdag.
2: Ja.
1: Het is een mooi moment om alles waar we ons een beetje voor schamen, om het achter ons te laten en fris dat weekend in te gaan en te denken, ik ben vergeven van mijn zonde, van mijn geblunder. Nou, dan heb jij een blunder gemaakt, ja, deze week?
2: Ik reed deze week met mijn meisje naar huis toe, vanaf Hilversum. En we reden over een rotonde. En mijn vriendin, mevrouw, die wilde iets pakken. En toen zat de gordel, die zat klem. En toen dacht zij, komt het nou omdat we over een rotonde rijden, dat die dan automatisch die gordel vastzet? Dus, ik zeg, dan komt nog een rotonde aan, dan gaan we dat even testen. Dus wij met z'n tweeën de rotonde, en dan zaten we met z'n tweeën naast elkaar, dus van voor naar achter te bewegen, heel snel, om te kijken of die gordel... Maar er stond een hele groep fietsers naast. En die zien ons als twee compleet idioten naast elkaar.
1: En denken, oh, deze mensen moeten hun pilletjes innemen. Waarom zijn die aan het autorijden?
2: Ja, precies. Maar goed, het uitkomst is een nee.
1: Goh, nou dat had ik je van tevoren ook kunnen zeggen. Maar bedankt dat je dit even hebt onderzocht en ondervonden. Liesel, heb jij een blunder gemaakt?
3: Ja, die heb ik al meteen begin deze week bij jullie gemaakt. Want nou ja, ik verspreek me wel eens in een bulletin. Maar om 1 uur zei ik dit.
4: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK atletiek.
2: Ja,
1: ik heb daar zo van genoten.
3: Ja, dat weet ik. Maar dat was ook niet het laatste hoor, in dat bulletin. Het hek was wel van de dam, want in het weerbericht ging het toen weer mis.
4: Het weer wisselend bewolkt en zon, hier en daar een klein buitje. Het wordt ongeveer 21 graden.
1: Ja, ik hou daar heel erg van. Weet je? Ja, precies. En juist ook de dingen waarvan je hoopt dat je ze niet zegt, zeg je dan.
3: Zeker.
1: Zo gaat het altijd. Nou, lieve mensen, ik had deze week werd er aangebeld en ik had mijn kind op de arm. En er stond een voor mij totaal onbekende man voor de deur in een shirtje met haar op een of ander merk. En hij kijkt me aan en zegt, ik wil graag even in de meterkast kijken. Want we hebben hier een glasvezel aangelegd en ik moet even kijken of dat gelukt is. En ik kijk hem aan en ik zeg, sorry, maar jij denkt toch niet dat ik jou mijn huis binnenlaat? Ja. Zij zo, hoezo niet? Ik zo, ik weet niet wie jij bent, jij identificeert je niet, we hebben geen afspraak. Ik zeg, wat denk jij? Ik heb hier een kind. Ik zeg, ja, ik wil je best op je blauwe ogen geloven dat jij oké bent. Maar nee, absoluut niet. Maar gewoon best wel aanvallend. Ik zo, en volgens mij dat bedrijf waar jij dat shirt van hebt, ja, volgens mij bestaat dat helemaal niet. Heb ik ook nog nooit van gehoord. Ik loop de volgende dag door de Kinkerstraat in Amsterdam. Zo'n groot pand van dat bedrijf. Met allemaal mensen met die bloesjes aan. Oh, ik had hem zo aangevallen.
2: Oh jee.
1: Ja, was echt een beetje naar.
2: Misschien kom je nog een keertje tegen. Dan kun je
1: ik wil eigenlijk mijn excuses aanbieden. Ja. Maar het is ook een soort, als je dus net een kind hebt, word je heel tijgerig.
3: Ja, zeker.
1: Je gaat heel erg van je. Ik dacht echt, wat denkt deze gast?
2: Ja, precies. Dat is ook best een pittige week, hoor, voor ons allemaal.
1: Oh, het is om meerdere zoveel redenen zo fijn dat Annemieke terug is. Maar, sorry jongens, mijn excuses. Welgemene excuses. Extreme, zodat zij over mij kunnen zeggen. Wholehearted en daarna Madness, One Step Beyond.

0: Ja, alle 13 is vrijdag, dat is altijd een feest. Ja, toch? Ik vind het zo leuk.
1: Ik heb er zin in.
0: We vroegen aan jou, wat wordt het thema van deze alle 13 op deze prachtige vrijdag? Frans, die zei alle 13 zwemmen. Oh, ja. Vanwege de mooie actie van Maart van der Weijden. Bijvoorbeeld, genoeg te verzinnen. Ik ga voor Find the River van R.E.M. bijvoorbeeld. Nou, heel goed.
1: Mooi. Rob Faber die zegt alle 13 Pieter, want ik moet nog 9 kilometer Pieterpad.
0: Dat zou ik moeilijk vinden.
1: Dat denk ik ook inderdaad.
0: Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja. Alle 13 Pieter, ik zou niet eens één weten. Ja, Pieter André.
1: Oh, zo.
0: Ja, ja zoiets zou kunnen. Nou, ja. In ieder geval, die is het niet geworden, want Marleen, een heel goede middag.
2: Ja, een hele goede middag.
0: Jij kwam met een hele alle 13 waar we allemaal heel enthousiast van werden. Welke alle 13 wil jij?
2: Alle 13 planeten.
0: Yes, en wat ben je op dit moment aan het doen? Ik hoor dat je aan het rijden bent.
2: Ja, nou, ik rij zelf niet, ik zit ernaast. Maar wij rijden met de camper richting Zeeland.
0: Wat leuk. En wat gaan jullie daar doen, vakantie vieren?
2: Wij hebben het hele jaar door vakantie. Wij wonen in de camper en wij zijn nu onderweg naar onze dochter.
0: Wat heerlijk. En jullie doen dat met z'n tweetjes?
2: Ja, we doen dat met z'n tweetjes.
0: En dat bevalt goed? De hele tijd zo dicht op elkaars lip in zo'n camper?
2: Ja, we hebben nog geen ruzie gehad, dus dat gaat heel erg goed. En we doen het nu al vanaf januari. Dus,
0: dat belooft heel veel goed. Marleen, we gaan alle 13 planeten doen. Maar heb je dan toevallig ook een goede eerste die je zou willen opperen?
2: Nou, we willen graag Venus horen.
0: Venus, die ga ik draaien. Veel plezier onderweg naar Zeeland. Liefst aan de dochter. En fijne dag.
2: Zelfde, veel plezier. Dag.
0: En ik draai, zoals al de hele week, Rianne, voormalig The Indian Funeral, hier op NPO Radio 2. Wat een trek.

AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.

0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Het is vrijdag, dus alle 13. En dit keer is het alle 13 planeten. Laat me weten via de NPO Luisterapp wat het wordt. Maar eerst het nieuws met Lieselot Thomassen.
13: In het dorp Zandeweer in Groningen is vanmiddag een inloopbijeenkomst voor inwoners na de aardbeving van vannacht. Daarbij is ook onder meer de burgemeester aanwezig en de regeringscommissaris voor het aardbevingsgebied Nijboer. De beving van 2,8 was de zwaarste in het gebied sinds maart dit jaar. Deze bewoner van een dorpje vlakbij Zandeweer voelde hem ook.
14: Dan denk je meteen weer, ja, daar is er weer een. Ik heb vaak aardbevingen meegemaakt, gehoord. Maar dit was toch wel in de categorie, ja, die stond bovenaan, hoor. Dus dit was wel pittig. En dat zie je en dat lees je dus nu ook wel op de socials.
13: Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. In een bos bij Berlijn is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten om aanslagen mee te plegen in Duitsland. De ontdekking was vorig jaar al, toen lagen er 2 vuurwapens in. Veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime diensten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Mogelijk omdat de betrokkenen wisten dat ze in de gaten werden gehouden. In Hongkong zijn 2 leiders van de inmiddels verboden pro-democratische beweging schuldig bevonden aan opruiing. Ze kunnen 10 jaar cel krijgen. Ze wilden een herdenkingsbijeenkomst organiseren voor de slachtoffers van de protesten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1989. Die studentenprotesten werden destijds bloedig neergeslagen. En je ziet het steeds vaker in de supermarkt, producten met de teksten extra vezels of bron van vezels. Maar volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dat soort claims om hun producten gezonder te laten lijken. De bond onderzocht allerlei zogenaamde vezelrijke boodschappen.
15: Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim, maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in. Dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
13: Van 100 producten zegt de Consumentenbond dat ze een te rooskleurig beeld geven over hoe vezelrijk ze zijn. Het weer wisselvallig met buien, soms met onweer bij ongeveer 20 graden. Morgenochtend ook nog wat buien, maar later droog en wat zon.
12: En bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
16: Het is al vroeg druk op de weg met 170 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Voor Knoop de Hocht is de vertraging 5 minuten. 1 rijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, 20 minuten oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg, een half uur extra reistijd, daar is de spitsstrook dicht. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elden en Westervoort, 3 kwartier vertraging.
12: Dankjewel.
17: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Hands van voordeel.
23: Aldi.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
27: Zijn we al?
26: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
29: Vanavond op NPO 1, een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
30: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
31: Ik mag graag tuinieren.
32: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
33: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
34: Ik niet.
30: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
35: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
30: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
36: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
37: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug
36: Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Annemiekes A-lunch.

0: Drops of Jupiter, tell me, terrain.
1: Alle 13
0: planeten. Ja, daar kom je dan wel snel uit, toch? Ja, bij Drops of Jupiter. En ja, aan de telefoon, een heel goedemiddag, Mark.
2: Goedemiddag, Caroline.
0: Goedemiddag. Weer een Mark. Jij kwam met twee opties eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Ik moest meteen aan iets intergalactisch denken. En, ja. ook aan de maan natuurlijk.
0: Ja, en welke nummers? Ja, intergalactisch, dat laat zich wel raden ongeveer.
2: Inderdaad.
0: Intergalactic.
2: Precies, ja, klopt.
0: En wat had je dan met maan?
2: Ja, naar de maan. En ook weer terug.
0: Ah, maan en de jeugd van tegenwoordig.
2: Precies, inderdaad.
0: Nou, je hebt twee fantastische aangevraagd. Kijk, je hebt ook geluk, want dat doen we normaal gesproken niet. Maar dit keer mag jij er gewoon twee. Dus ik draai de Beastie Boys en dan draai ik wat later in het programma draai ik nog naar de maan.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Betekent dat jij wel lekker moet blijven luisteren?
2: Zal ik doen.
0: Oké, Mark. Fijne dag.
2: Doei.

0: Deze werd door niet zo heel veel mensen aangevraagd, Nathan.
1: Nee, pa maar. Ja, zal ik een kleine bloemlezing doen?
0: Ja, doe maar.
1: Anne, Aart, Bram, Monique, Joost, Ruben, Ilko, Marlies, Petra.
2: Alle 13.
0: Ja, planeten. Heel veel mensen vroegen dit aan. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Een heel goede middag, Edwien.
3: Hoi.
0: Hallo. Jij had een heel lekker plaatje, heb je aangevraagd.
3: Nou, dank je.
0: Vertel.
3: Empire of the Sun, dacht ik. En met Walking on a Dream.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
3: Nee, dat niet. Maar volgens mij is het vrij kleurrijk.
0: Het is kleurrijk en het is dansbaar. Dus ik hoop dat jij dat nu ook gaat doen. Lidwien, ben je in je woonkamer?
3: Nee, ik ben nog even boven, maar dadelijk ga ik weer naar beneden. Dus dat zal wel lukken dan.
0: Dansend de trap af, zal ik zeggen.
3: Helemaal goed.
0: Fijne dag.
3: Fijne dag.
0: Doei. En laat mij weten, alle 13 planeten. Laat het me weten.

0: En daar zit Edwin Gerritsen.
1: Dag Carien. Het is vroeg druk op de weg met 200 kilometer file nu in totaal. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. Wat opvalt zijn de files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen 20 minuten oponthoud. Daar is de spitsstrook dicht. De A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging.
0: En het nieuws van 2:30 met Lieselot.
2: Daar is die. Bij de inval op een woonwagenkamp in Waalre heeft de politie spullen voor de productie van drugs gevonden. Zwaar bewapende agenten van het arrestatieteam doorzochten meerdere loodsen en schuren op het terrein. Daarbij werden ook vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totaal aantal arrestaties op 7. De 6 mannen en een vrouw worden verdacht van het plaatsen van bedreigende berichten bij beelden van het politieoptreden tegen die anti-AZC-rellen. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door nog onbekende oorzaak in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. En het is groot nieuws, de Britse prins Harry.
1: 20 minuten oponthoud, daar is de spitsstrook dicht. De A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging.
0: En het nieuws van 2:30 met Lieselot.
2: Daar is die. Bij de inval op een woonwagenkamp in Waalre heeft de politie spullen voor de productie van drugs gevonden. Zwaar bewapende agenten van het arrestatieteam doorzochten meerdere loodsen en schuren op het terrein. Daarbij werden ook vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totaal aantal arrestaties op 7. De 6 mannen en een vrouw worden verdacht van het plaatsen van bedreigende berichten bij beelden van het politieoptreden tegen die anti-AZC-rellen. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door nog onbekende oorzaak in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. En het is groot nieuws. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan vanuit Amerika terug naar het Verenigd Koninkrijk. En het was beeld.

0: aantal arrestaties op 7. De 6 mannen en een vrouw worden verdacht van het plaatsen van bedreigende berichten bij beelden van het politieoptreden tegen die anti-AZC-rellen. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door nog onbekende oorzaak in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. En het is groot nieuws. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan vanuit Amerika terug naar het Verenigd Koninkrijk. En het Wassen Beeldenmuseum Madame Tussauds in Londen haakt daarop in. De wassen beelden van Harry en Meghan hebben een andere plek gekregen in het museum. En hintend op die verhuizing zijn er een paar koffers bijgezet.
1: Jammer dat we een goede kop niet doen vandaag. Het was een heerlijk berichtje daarvoor geweest.
0: Het weer wisselvallig met buien, soms met onweer bij ongeveer 20 graden. Morgenochtend ook nog wat buien, maar later droog en wat zon.
1: Ja, we zitten midden in alle 13 planeten. En wat kwam er binnen vooral? Nou, heel veel Life on Mars, maar ook heel veel Major Tom.
2: Zeker.
1: En die gaan we draaien.

0: Peter Schilling en Major Tom, völlig losgelöst. En Bruno Mars en Moonshine.
1: Alle 13.
0: En die werd aangevraagd door Riet. Die zegt, ja, twee vliegen in één klap. Moonshine, Bruno Mars.
2: Zeker.
0: Ben ik het helemaal mee eens. We krijgen een beetje gedoe over die zon, hè?
2: Zon en de maan, die vinden mensen lastig.
0: Ja, snap ik.
2: Maar kijk, je moet en kiezen voor een leuke plaat. Het moet een leuke lijst worden. En de planeten draaien toch echt om de zon heen.
0: Ja, dat is ook waar.
2: En sommige planeten hebben manen.
0: Ja.
2: Want bijvoorbeeld Pluto is ook weer geen planeet. Dan zou die ook niet
0: kunnen. Die is uitgedoofd.
2: Ja. Nee, dat is een planetoïde geworden.
0: Ja, planetoïde.
2: Maar wij gaan niet met een varlijntje eromheen trekken. We willen gewoon een lekkere lijst hebben.
0: Precies.
2: Ja?
0: Dus jongens, hou even je kritiek een beetje bij je. We doen ons best, jongens. Een heel goedemiddag, Jaco.
3: Goedemiddag.
0: Ah ja, hier gaan mensen dan natuurlijk ook weer overvallen.
3: Nou, ja, dat weet ik niet. Voor mij ligt heel erg voor de hand. Dus misschien had ik nu wel ook wel verwacht dat die ingekocht zou worden.
0: Ja, ik vind het ook nog eens een heel lekker nummer. Vertel eens welke je aan hebt gevraagd.
3: Ik heb aangevraagd de Asteroids Galaxy Tour met Golden Age.
0: Ja, heb je al lang niets meer van gehoord. Maar wat een fantastische band is dat.
3: Ja, hij leek mij niet meer dan logisch in dit rijtje. Eigenlijk een muzikale reis door de galaxy.
0: Ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik ga hem voor je draaien.
3: Dank je.
0: Doei.
3: Doei.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Hebben we ze nou eigenlijk allemaal gehad, Nathan? Alle planeten? Moeten we eventjes, moet je even gaan bedenken.
1: Alle 13
0: planeten. Ja, alle 13 planeten. Heel goedemiddag, Judith.
2: Hallo.
0: Ja, we, één planeet hebben we in ieder geval nog niet gehad.
2: Nee.
0: Welke?
2: De aarde. Ja. Er ook één.
0: Inderdaad. En je hebt Mother Earth van Within Temptation aangevraagd. Maar daar heb je ook wel een bijzonder verhaal bij.
2: Ja, wij zingen dit nummer met mijn koor.
0: Is dat niet ontzettend moeilijk?
2: Nee, het is vooral heel gaaf.
0: Ja, dat kan ik me eigenlijk ook voorstellen. En dat is dan een rockkoor, toch?
2: Ja, we zingen uitsluitend rockmuziek.
0: Wat vet. Met hoeveel mensen is het koor? Bestaat het koor? Uit hoeveel mensen?
2: Ongeveer een stuk of 80, dacht ik op het moment.
3: Oh, heel
0: wow.
3: Cool.
0: Wow, ik wil dit een keer horen, Judith.
2: Kom naar ons optreden.
0: Ja, rockkoor Nijmegen is het toch?
2: Ja.
0: Wow, ik ga het opzoeken en misschien rij ik een keer naar Nijmegen. Ik vind dat echt heel vet. Nou, ga lekker jouw stemmetje meezingen.
2: En
0: ik wens je een fijne dag.
2: Dankjewel, jullie ook.

0: within temptation, Mother Earth.
1: Alle 13.
0: But they the Shocking Blue, Venus, Train, Drops of Jupiter, Beastie Boys, Intergalactic, David Bowie, Life on Mars, Empire of the Sun, Walking on a Dream, Maan featuring de jeugd van tegenwoordig naar de maan, Peter Schilling, Major Tom, Willig Lusgelöst, en Bruno Mars, Moonshine, Asteroid Galaxy Tour, Golden Age, Freddie Mercury, Living on My Own, Within Temptation, Mother Earth. En zo direct is er nog één die we gaan draaien.
2: Ja, zeker. Kleine bubbeling onder.
0: Ja, zeker.
2: Ja, wat vaak binnenkwam natuurlijk België van het goede doel. Ja. Is een leven op Pluto.
0: Ja, die hadden we niet gehad.
2: Nee, en Mark had een mooi lijntje. Die had de Neptunes met Lapdance. The Church onder de Milky Way. Het zonnestelsel zit in de onderdeel van de Milky Way. En voor de bubbeling onder had hij nog wat bijgezet. Venga Boys of Benga Boys. Rocket to Uranus.
0: Rocket to Uranus. Ja, en Agnes had de laatste aangevraagd. Mars Needs Woman van Nova Star.
2: Mooi.
0: En toevallig is Nova Star bij mij te gast morgen in Muziekcafé.
2: Vet.
0: 4 tot 6. Luisteren, want het wordt echt prachtig hier op NPO Radio 2. Oh, en bedankt hè.
2: Ja, jij ook
0: vond
2: bedankt.
0: Hartstikke leuk deze afgelopen 2 weken.
2: Ontzettend leuk.

0: Back to the loop.
1: Leverie Fuberkin.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
13: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Leren presenteren, dat gaat zo.
2: Het is 1 over 2. Zometeen. Michael Jackson en de Dire Straits. Dire Straits komen eraan. Maar eerst laatste nieuws. Lieselotte Thomassen, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting. Dat zegt minister Heijnen van Financiën.
4: Dit gaat stap voor stap. En ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen. En dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
3: Ja, maar het gebeurt wel. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. Na bijna 3 weken is de grote natuurbrand bij Venray echt helemaal uit. De regen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De noodverordening wordt opgeheven, maar het gebied blijft voorlopig wel verboden terrein. De brand brak op 3 augustus uit en heeft zo'n 100 hectare natuur verwoest. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur leidde daarna meerdere keren op. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen vooral uit Azië. En in Ulft, in de Achterhoek, hebben ze dit weekend een primeur. Daar kun je op Huntenpop losgaan in de discodome. Het is een splinternieuwe constructie met een koepel van 25 meter breed. En die trekt niet alleen dansende festivalgangers.
5: Festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
6: Als je dat zegt, dan moet je al lachen. Beetje trots wel, of niet?
5: Ja, stiekem wel. Het zijn van die unieke dingen die anders, net anders zijn dan anders. En dat maakt het ook wel weer leuk.
3: Deze nieuwe dome zou eerst op Tomorrowland zijn debuut maken, maar dat ging niet door. In de Achterhoek zijn ze er dus wel blij mee, want die krijgen dus nu de eer. Het weer wisselvallig met buien, soms met onweer. Het is een graad of 20 vanmiddag. Morgenochtend ook nog wat buien, maar later droog en wat zon.
2: Dankjewel. Mijn naam is Edwin Gerritsen. Waar staat de files, Edwin?
7: Nou, die staan vooral in Gelderland en Noord-Brabant. Er staat al ruim 200 kilometer bij elkaar. De langste files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven een kwartier oponthoud. De A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Loenen, 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. A73 Venlo-Nijmegen bij Malden in beide richtingen een kwartier oponthoud.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van een muziekfeest op het plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het muziekfeest op het plein. Vanavond om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Hallo met Jasper.
16: BNN Vara.
17: Zomer op je radio. In VL Radio 2.
15: Gitarist van Knasper. Lekkere plaatjes, Jasper.

0: Presentava o Teddy Swims, mas Mr. Know It All. Oh, nem. Mas. Gautier. Em Kimbra, natuurlijk. Somebody that I used to know.
1: Hallo met Jasper. NPO Radio 2.
0: Ja, inmiddels al 2 miljard keer bekeken op YouTube. Alleen hebben ze er geen cent aan overgehouden, Gautier en Kim Brown. Ze wilden er eigenlijk niet aan verdienen. Ze wilden namelijk niet dat de advertenties rondom de clip vertoond werden. Omdat ze eigenlijk vonden dat de artistieke ervaring van de verkijkers dan verpest zou worden. Ja, snap ik wel. Wij pleiten ook nog steeds voor een reclamevrije publieke omroep. Want ik vind ook dat de artistieke ervaring van de luisteraar centraal zou moeten staan. Dus weg met de commercials. Dan word ik niet meer betaald, zeg je. Oh, oké. Okay. Nee, ik vind dat die zeker moeten blijven. Sterblokken, ja. Zo vol mogelijk, alsjeblieft. Hey, vanmiddag een nieuwe editie spelen van de Zapservice. En we gaan ook weer woordzoeker spelen. Dan ga ik allemaal uitleggen hoe dat allemaal werkt. En we doen ook iets met muziek. Schijnt hier bij NPO Radio 2. Nou, stel je even voor dat je... ik stel me altijd voor dat ik op een braderie loop. Als ik dit hoor, en dan hoor ik altijd in gedachten een bandje. Dan ga ik denken, ja, je probeert het, maar het is allemaal net niet. Huh? Totdat op een gegeven moment iemand gaat staan, die doet een haarbandje om en denkt, ja, nou hebben we het origineel te pakken. Dire Straits, Walk of Life.

En daarvoor, ja, een van de grote hits natuurlijk van Dire Straits. En vind ik een heel mooi appje dat binnenkomt van Daphne. Die zegt, ja, kippenvel met het nummer Walk of Life. En dit nummer draai ik namelijk nu non-stop. Omdat mijn rescue-hondje uit Bali onderweg is naar Nederland. En dit nummer past volledig bij hem. Dus dankjewel voor het afspelen. Voelt alsof het universum dan even meekijkt. Nou, dat zijn mooie woorden, Daphne, op deze vrijdagmiddag. Hey, uit elkaar gaan, het is vaak pijnlijk, hè? Maar voor sommige artiesten natuurlijk een prachtige inspiratiebron om daar muziek over te maken. Dat heeft Rob Thomas ooit ook gedaan. Alleen zijn ex was er wat minder blij mee dat hij een nummer over haar eigenlijk schreef. Zelfs iets van, nou, ik ga al jouw kleren eens eventjes lekker aan het goede doel weggeven. Rob Thomas zat een beetje krap bij kas en had geen geld meer om nieuwe kleding te kopen. En moest een beetje noodgedwongen met shirts gaan rondlopen die hij gratis kreeg van mensen en van bands met name uit de buurt. Dus hij liep me eigenlijk als een soort van zo'n sandwichman, hè? Ken je dat? Zo'n man die op Amerikaanse straten zie je dat nog wel eens een keer. Die aan beide kanten dan zo'n uithangbord is. Nou, dat was hij jarenlang ook. Dankzij dit nummer. Pius, Matchbox 20.

0: worden van Amy Winehouse in de loop van de jaren. Alle dingen die geveld zijn. Onder andere bebloede balletschoenen zijn al geveld. En nu komt er een Valentijnskaart die ze ooit schreef. Op het moment toen haar man nog in de gevangenis zat. Ze lag toen al wel in scheiding. Ze schreef de kaart vanaf een Caribisch eiland. Waar ze op vakantie was. En het veilinghuis die dat allemaal gaat regelen. Die denken dat ze er 4000 pond toch wel voor kunnen krijgen voor de kaart. Ik bied een pond. Ja. Voor een kaart, kom op. Hey, het weer wisselvallig met buien. Soms met onweer bij ongeveer 20 graden. Morgenochtend nog wat buien. Later zon en droog. En zon, dat is heerlijk. Dat is sowieso fijn. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Waar staan de files?
1: Die staan vooral in Gelderland en Noord-Brabant. Er staat bijna 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kwartier oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat een auto met pech. Tussen Sliedrecht en Gorkum een half uur extra reistijd. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Schaarsberg een kwartier. En op de A73 richting Nijmegen voor Malden een kwartier vertraging.
0: Oké, dankjewel. 14:30, het is tijd voor het laatste nieuws. Bij de NOS zit Lieselot Thomassen.
2: Voedselfabrikanten misleiden klanten met claims over vezels in producten, zegt de Consumentenbond. De bond deed onderzoek naar producten die rijk aan vezels claimen te zijn. Maar volgens de bond is bij 100 producten de claim misleidend of te rooskleurig. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al zo'n tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk van Talpa de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld, kregen hun geld terug. In de eerste 20 minuten haperde de verbinding en op sociale media regende het klachten. Talpa wil niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. En in een portiek in Rotterdam-West is vanmorgen een witte koningspython gevonden. Dat is een niet-giftige wurgslang. De slang is gevangen en meegenomen in een koker waar agenten normaal gesproken in beslag genomen messen in meenemen, meldt ze Omroep Rijnmond. De politie heeft een oproep gedaan op Instagram, want de eigenaar is nog onbekend.
0: Die messen hebben ze er wel uitgehaald, mag
2: die
0: ik wel.
2: Die hebben ze er eerst uit de koker.
0: Ja, nee, ja, oké, okay, ja, als ze ja. Sneu voor die slang.
2: Ja, dat is sneu.
0: Ja, niks nog, dankjewel. We gaan zo meteen de Zapp-service weer lekker spelen. Maar eerst nog een classic van Fleetwood Mac die niet al te vaak hoort. Miles Smith.
2: Tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk van Talpa de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld, kregen hun geld terug. In de eerste 20 minuten haperde de verbinding en op sociale media regende het klachten. Talpa wil niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. En in een portiek in Rotterdam-West is vanmorgen een witte koningspython gevonden. Dat is een niet-giftige wurgslang. De slang is gevangen en meegenomen in een koker waar agenten normaal gesproken in beslag genomen messen in meenemen, meldt ze Omroep Rijnmond. De politie heeft een oproep gedaan op Instagram, want de eigenaar is nog onbekend.
0: Die messen hebben ze er wel uitgehaald, mag
2: die
0: ik
2: hebben
0: wel?
2: Hebben ze er eerst
0: uit de koker? Ja, nee, ja, oké, okay, ja, als ze ja. Sneu voor die slang.
2: Ja, dat is sneu.
0: Ja, niks nog, dankjewel. We gaan zo meteen de Zapp-service weer lekker spelen. Maar eerst nog een classic van Fleetwood Mac.

0: oproep gedaan op Instagram, want de eigenaar is nog onbekend.
1: Die messen hebben ze er wel uitgehaald, mag
0: die
1: ik wel?
0: Die hebben ze er eerst uit de koker.
1: Ja, nee, oké, okay, als ze sneu voor die slang.
0: Ja, dat is sneu.
1: Ja, Liesel, dank je wel. Oké. We gaan zo meteen de Zap Service weer lekker spelen, maar eerst nog een classic van Fleetwood Mac.

0: lekker binnenkomen voor Lindsey Buckingham bij Fleetwood Mac. Hij had het nummer eigenlijk geschreven, had het op de plank liggen. Kwam eigenlijk een soort van solliciteren bij Fleetwood Mac en zei... Ja, nou, ik heb wel een aardig nummer, misschien is dit iets. En de rest van de band was iets van, oh wauw, ja, moeten we doen. Nou ja, en de rest is geschiedenis, hè. De Zip Service. Nou, spelen we zometeen 5 fragmenten, gaan we op je afvuren. En aan jou de vraag welke nummers je voorbij hoort komen. We willen titels zometeen horen. En voor iedere goed geraden titel heb je een prijs.
1: Ja, zo simpel is het.
0: We gaan je gewoon lekker belonen, zo hier op deze vrijdagmiddag. Dus als jij zegt, oh, ik ben er wel in om even een klein spelletje te doen. Even je naam eventjes insturen en eventjes insturen. Ik wil zappen. Dus ik wil zappen. En de NPO-luisterapp kun je dat aangeven. En dan spreken we elkaar zometeen wellicht.

0: niet bitterbal, maar wrecking ball. Ja, Lenny Monsoet is topsong voor deze week. Wat was die blij vanochtend toen die werd gebeld door Bart Arends. Vond ik zo mooi. Altijd zo mooi als artiesten dan uit hun dak gaan. En deze man is al een tijdje bezig. Maar ja, nu voor het eerst dan bij ons. Nu ook als topsong te horen. Dus ik kan me voorstellen dat hij daar wel even een klein glaasje vandaag op doet. Lenny Monsoet. De Zipservice. Adrie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, jij moet dit weekend echt in de tuin aan de slag? Is het zo hard nodig?
1: Er wordt ook alles verteld aan jullie, hè?
0: Ja, ik heb de goede
1: bronnen.
0: Dat
1: de afgelopen weken. Dat is aardig bruin en geel geworden natuurlijk. Ja? Daar staat niet meer echt veel leven in.
0: Okay.
1: Nee, daar moet ik wat aan doen.
0: Maar niet dat je nu inderdaad met raar gereedschappen alles eruit gaat trekken?
1: Nee. Tuingereedschappen, ja.
0: Ja, oké. Okay. Al goed bezig. Hey, ja. We gaan de Zapservice doen. 5 fragmenten hoor je zo meteen voorbij komen. En jou zo meteen de vraag, artiesten mag je noemen. Dat is allemaal prima, maar ik wil titels horen. Dus voor iedere goede titel die je hebt, hebben we een mooie prijs voor je klaarstaan.
1: Nee, ik vind hem altijd moeilijk om binnen die tijd alles op te dreunen. Maar ja. Ik ga het proberen.
0: Ah, maar jij kunt het, heb ik me laten vertellen.
1: Ja.
0: Hey, luister goed, Adrie. Dit zijn de fragmenten.

0: Nou, wat kan je ervan maken?
1: Oh, nou die tweede heb ik gemist. Even kijken, het begon met een Frans nummer, Belle Histoire. Dan heb ik de tweede gemist, dan hoorde ik... Ja, dat is niet de titel volgens mij. Kom bij me zitten.
0: Zo. Ja. Het is niet juni of juli, ja. Maar... Ja, dan help ik je wel een klein beetje.
1: Wij? Ik zit te denken aan zo stil in mij, maar dat mocht niet. Nee. Candy heb ik gehoord. And I will always love you.
0: Nou, ik heb er gewoon vier voorbij horen komen, hoor. Die uiteindelijk ja, dan toch erbij pakt. Ja, dus dat, ja. Dat doe je dan hartstikke goed. Hé, dat betekent, want je had alleen nog AC/DC Highway to Hell. Die had je niet.
1: Oh, wat ik helemaal gemist.
0: Nou ja, maakt ook niet uit. Hé, maar je krijgt sowieso een blauw slaapmasker. Je krijgt de cocktailprikkers in cactusthema. Het BNN-Vara prijzenpakket. Goedgekeurd door Tim Hofman, heb ik hem laten vertellen. En een karabijnhaken om je spullen aan je tas te hangen. Nou, wie wil dat nou niet hebben?
1: Nou, fantastisch.
0: Hey, en je mag ook nog kiezen welk nummer gaan we in zijn geel draaien. Doen we een Belle Histoire, Highway to Hell, Still in My Candy of I Will Always Love You?
1: Ik ben al in de stemming voor de Franstalig. Belle Histoire.
0: Ja? Oh. Ja. Nou, dat is mooi. Heb toch nog een beetje dat vakantiegevoel ook met z'n allen?
1: Nou, daarom. Ja. Toch nog een beetje. En het gaat weer warmer worden komende week. Dus stop voorbereiden.
0: Die houden we vast, die gedachten.

0: NPO Radio 2.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Zometeen muziek van Yes en Sam Fender en Olivia Dean. En we spelen de woordzoeker. Maar eerst, het is 1 voor 3, het laatste nieuws. Bij de NOS, Lieselot Thomassen.
2: Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tot 1 uur vanmiddag 16 schademeldingen binnengekomen, meldt RTV Noord. De verwachting is dat er de komende dagen en weken nog meer bijkomen. De beving had een kracht van 2,8. Het was de zwaarste in het aardbevingsgebied sinds maart. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk werd gebruikt door Russische agenten. De opslagplaats werd volgens Duitse media vorig jaar ontdekt. Toen lagen er 2 vuurwapens die mogelijk gebruikt konden worden voor aanslagen, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Zouden bijvoorbeeld aanslagen kunnen zijn op leidinggevende van Duitse wapenindustriebedrijven, natuurlijk belangrijk voor de steun voor Oekraïne, waar Rusland niet op zit te wachten, of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die buiten Rusland leven.
2: De wapens werden voorzien van GPS-trackers, maar ze zijn nooit opgehaald. Waarschijnlijk wisten de gebruikers van het wapendepot dat de Duitse politie het had ontdekt. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een man uitgeleverd die nog bijna 6 jaar celstraf moet uitzitten. De in Somalië geboren man werd bijna 4 jaar geleden veroordeeld voor drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. En voor de 6e en laatste keer stroomt Zandvoort vol voor de Dutch Grand Prix. Formule 1-fans uit heel Nederland kunnen nog 1 keer genieten van een weekend racen in de badplaats. Ook voor deze vrijwilligers is het de laatste.
4: Dit is van de meeste van ons, dit is het 4e jaar. Volgens mij zijn de meeste hier alleen gekomen. Wij kenden eigenlijk helemaal niemand.
5: En ik denk dat het ook al verwint, zeg maar, dat we daarom zo goed met elkaar kunnen. Ondanks dat iedereen een andere favoriete coureur heeft. Daar worden we het niet over eens. Maar Formule 1 vinden we wel allemaal echt heel leuk.
6: Dit is dan de laatste keer.
5: Ja, dat is heel jammer. Maar ja, we hebben nu al plannen om misschien met z'n allen dan volgend jaar naar België te verhuizen.
2: Het weer dan nog. Er trekken buien over, vooral in het oosten en zuiden. Plaatselijk met onweer. En daar geldt ook code geel in het oosten en zuiden. Het is 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst nog buien. Later ook zon bij maximaal 20 graden.
1: Bij de ANWB, Edwin Gerritsen, waar staan de files?
7: Vooral in Gelderland en Noord-Brabant staat ruim 300 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leendeheide en Leende, 3 kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle voor knooppunt Attemerbroek, 1 kwartier. Op de A58 Breda richting Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd tussen Roosendaal en afrit Wouws Montage, 1 kwartier oponthoud. Het verkeer gaat daar over de vluchtstrook. En op de A348 Doesburg richting Arnhem, tussen Velp en de aansluiting met de A12, 30 minuten oponthoud.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl. KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: muziekfeest op het plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het muziekfeest op het plein. Vanavond om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, met Jasper.
8: BNM Para.
9: Jasper, please stop talking. We need some music. Great music. The best music. So play some fucking good music.

0: Sam Fender, Olivia Dean
1: en Remy in.
2: Hallo met Jasper, NPO Radio 2.
1: Ja, een bizar verhaal van een Australische influencer die een beetje toch wel in opspraak is geraakt en niet geheel te onrechte wat mij betreft, omdat ze haar 5 jaar oude maanden oude baby mee wilde nemen naar een concert van Olivia Dean in Sydney. Ja, de dame in kwestie die was nogal verontwaardigd, want ja, dan moest er een apart kaartje worden gekocht voor het kindje. Ja. Oké. Nou, vervolgens ging ze daar helemaal over los online. Maar vervolgens gingen daar weer mensen over los. Die hadden zoiets van, hoezo ga je een kind van 5 maanden, een baby, hallo, een baby meenemen naar een concert? 5 maanden oud. Wat heeft die eraan? Alsof ze jaren later zeggen, oh man, dat was echt een geweldig concert van Olivia Dean. Woordzoeker. We gaan het weer spelen. De woordzoeker. Je hoort zo meteen allemaal letters voorbij komen in dit programma. En ja, dan zetten we ze achter elkaar. Als je ze voorbij hoort komen, eventjes, even pen en papier erbij pakken. Ja, dat is lekker ouderwets, pen en papier erbij pakken. Ja, of je hebt gewoon een goed geheugen, maar ik zou pen en papier erbij pakken. Ik ga wel zeggen dat het zijn 4 letters die voorbij gaan komen. Meer ga ik niet zeggen. Let goed op, dit is de eerste letter alvast.
3: G.
1: Ja, de
3: G.
1: Die kun je alvast eventjes of noteren of even in je hoofd eventjes opslaan. Verzamel ze allemaal en uiteindelijk is dat 1 woord. En als je dat woord er op een gegeven moment hebt, dan stuur dat in via die NPO Luisterapp. En heb je het goed,

0: Even een keer geen She Moves In Her Own Way of Mr. Maker, maar een keer deze van de Koeksleepbank was leuk. How You Like That, over ja, het loslaten van een relatie. Het is lastig, maar ja, je moet af en toe realiseren dat je het verleden achter je moet laten en vooruit moet kijken. Ja. Doen wij trouwens ook vooruitkijken, want af en toe komt er iemand voorbij die roept dan iets. Ja, een beetje iets verwarde man, die roept dan opeens...
1: Ah.
0: Ja, gewoon willekeurig, weet je, hè? Die man staat hier in de hoek, wacht. Kunt u dat nog één keer zeggen wat u zojuist zei?
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, nou ja, A. Ja, nou doe ermee wat je zou willen. De A. Oké, okay. Goed. U kunt nu weer gaan, ja. Dank u wel. Ja, daar. Kan iemand deze man naar de uitgang begeleiden? Ja.

0: over een week. Dan zijn ze van de partij in Doorn tijdens de Wensweek voor KWF. Direct, een van de vele artiesten die gaan spelen. En je kunt erbij zijn. Check eventjes onze site nporadio2.nl. Met het weer wisselvallig vandaag nog met buien, soms onweer en vandaag ook 20 graden. Morgenochtend nog wel buien, later ook wat droog en ook wat zon. En staat die man hier nou weer? Oké, nou. Je mag nog één ding zeggen.
1: S.
0: De S, oké. De S, oké. Nou, we hebben volgens mij nu 4 letters van deze man gehoord. Ja, je kan nou weer gaan, ja. Dankjewel. Dat betekent dat we de woordzoeker kan je nu vormen. Dus als je ziet van, oh, dan weet ik welk woord het is. Stuur het eventjes in via die NPO Luister-app. Ondertussen, de ANWB, daar zit Edwin Gerritsen. Waar staan de files, Edwin?
2: Er staan vooral in Gelderland-Noord-Brabant vanmiddag. 300 kilometer nu in totaal. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knoopert Klausplein en Knoopert Hoflied een kwartier vertraging. Daar lagen fietsen op de weg. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A10 Noord richting Zaanstad. Voor Landsmeer 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het langzaam tussen Apeldoorn en Knoopert Waterberg. De vertraging is een uur. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Velp en Knoopert Velperbroek een half uur vertraging.
0: Het is 3:30 geweest. NOS Nieuws, Lieselotte Thomassen, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Op een school in het midden van Zweden heeft een man met een zwaard meerdere mensen verwond, melden Zweedse media. Hoeveel gewonden er zijn is niet bekend, ook niet hoe ze eraan toe zijn. De man was de school binnengedrongen, hij is aangehouden. De politie zou hem hebben neergeschoten. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd, bevestigt de AP na een bericht van Reuters. Uber zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via automatische systemen en zonder de chauffeurs daarover goed te informeren. En daarmee zijn de dataregels overschreden. Opnieuw een inbraak bij een brandweerkazerne, deze keer in Rolde in Drenthe. De dieven hebben spullen meegenomen, maar hoeveel en wat is niet bekendgemaakt. Er is een golf aan inbraken bij de brandweer. Dieven hebben het voorzien op gereedschap. En in Frankrijk zijn tienduizenden condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. De condooms werden online verkocht, komen voornamelijk uit Azië. Na een waarschuwing van het Franse ministerie van Gezondheid zijn al meerdere advertenties voor de condooms verwijderd.
0: Ze hadden het laatst, we hadden het hier juist over in de studio. Laatst in Frankrijk ook dat je een brief kreeg vanuit de overheid dat er iets meer aan kinderbevolking moest worden gedaan. Dat er wat nieuwe kinderen moesten komen in Frankrijk. En ja, wij moesten gelijk aan denken van dit is wel een 1 plus 1 is 2.
3: Ja, dan had je ze deze dus juist in de handel moeten laten als ze niet veilig zijn. Ja, dat is waar.
0: Ja, dus dat komt ze misschien goed uit in Frankrijk.
3: Wat willen ze
0: nou dus? Nou ja, heel veel kinderen volgens mij. Dit komt ze goed uit denk ik in Frankrijk, toch?
3: Ja, maar ze worden uit de handel gehaald. Ja. Dus,
0: Nou ja, dan geen condoom. Nee. Prima, ja.
3: Ja, dan maar

0: Memories.
1: Voorzien op gereedschap. En in Frankrijk zijn tienduizenden condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. De condooms werden online verkocht, komen voornamelijk uit Azië. Na een waarschuwing van het Franse ministerie van Gezondheid zijn al meerdere advertenties voor de condooms verwijderd.
2: We hadden het hier juist over in de studio. Laatst in Frankrijk ook dat je een brief kreeg vanuit de overheid dat er iets meer aan kinderbevolking moest worden gedaan. Dat er wat nieuwe kinderen moesten komen in Frankrijk. En ja, wij moesten gelijk aan denken dit is wel een 1 plus 1 is 2.
1: Ja, dan had je ze deze dus juist in de handel moeten laten als ze niet veilig zijn. Ja, dat is waar.
2: Ja, dus dat komt ze misschien goed uit in Frankrijk.
1: Wat willen ze nou dus?
2: Ja. Nou ja, heel veel kinderen volgens mij. Dit komt ze goed uit denk ik in Frankrijk, toch?
1: Ja, maar ze worden uit de handel gehaald. Ja. Dus,
2: Nou ja, dan geen condoom. Nee. Prima,
1: Dan maar zo.

0: Ze misschien goed
1: ja,
0: uit in Frankrijk.
1: Nou, dus?
0: Ja, nou ja, heel veel kinderen volgens mij. Dit komt goed uit denk ik in Frankrijk, toch?
1: Ja, maar ze worden uit de handel gehaald. Ja. Dus, ja.
0: Nou ja, dan geen condoom. Nee. Prima. Ja.
1: Ja, dan maar geen condoom.

0: ooit aan mijn oude gitaarleraar denken die ooit zei... Ja, dit nummer, dat is het simpelste nummer wat je kunt spelen. Dit kan je echt binnen een maand. Kan het nog steeds niet. Sorry.
1: Hoortzoeker.
0: Zo simpel is het, ja, als je een beetje gitaar kan spelen waarschijnlijk wel. America and the Horse with No Name. Hey Jeanette, goedemiddag.
2: Hey Jasper, goedemiddag.
0: Het is lekker weer om te knutselen, je bent met wenskaarten bezig.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En zelfs heerlijk. De kerstkaarten, hallo.
2: Ja, dat maakt niet uit.
0: Nee, ja, aan de andere kant, ja, dan heb je ze alvast maar, hè?
2: Zo is dat.
0: Ja. Hey, je was ook gezellig, niet alleen aan het knutselen, maar ook een beetje, nou ja, onze woordzoeker. Heb je alle letters, had je ze goed gehoord?
2: Ja, ik had ze allemaal goed gehoord, ja. Ja, inderdaad.
0: Ja, want er was iemand die zegt Gans, iemand die Saga stuurt, dat was Bargie. Christine die zegt Gast, maar wat heb jij gehoord?
2: Ik heb gehoord Gras.
0: Gras, dus even checken.
3: G-R-A-S.
0: Ja. Ja hoor, dat had je goed gehoord inderdaad.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, en je krijgt van ons een serie wenskaarten. Nee. Geintje. Ik zie hier op totale paniek met Nicky die hier van de productie zit. Van wenskaarten. Nee. We hebben voor jou een mooi spelletjespakket en puzzels. Die kan, jij kan terugkomen.
2: Wat leuk.
0: Ja, ik wens je er veel plezier mee.
2: Ja, heel hartelijk bedankt Jasper. Een fijne uitzending.
0: Ja, dat gaat helemaal lukken. En zeker nu, nadat ik deze heb gedraaid. Want dit vind ik zo fijn. Afgelopen dinsdag kwam die uit. En ja, de fans die hadden vorige week waarschijnlijk al door. Want in Madrid waren ze aan het spelen. En opeens hadden ze dit nummer ook in hun setlist toegevoegd. En toen wisten de fans, er komt nieuw werk aan van Fontaines D.C. Dit is inderdaad die heerlijke nieuwe single. Marianne.

68, lentes jong, is ze afgelopen week geworden. Ze vierde een klein feestje, Madonna. Ja, een heel klein feestje, maar hoor, op het Griekse eiland Corfu. Had ze een mooie jurk aan van Dolce & Gabbana. En ja, dat vind ik dat ook wel weer mooi. Hè. Ze heeft, want ze ziet er nog... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen natuurlijk... Oké, okay, je moet er niet bij de kachel zetten, want anders smelt ze. Want er zit best wel wat plastic in natuurlijk inmiddels. Maar ze heeft natuurlijk tegenwoordig een vriend van 30. Akeem Morris. Maar ja, met 68, hè? Ja, ze mag er op zich nog best wel wezen natuurlijk. Ja. Vriendje moest wel voor het donker thuis zijn. Dat was wel het lullige natuurlijk. Dus hij moest wel nog even door zijn ouders worden opgehaald uit de ballenbak natuurlijk. Hey, en daarvoor, oh, dat was genieten. Vorige week werd hij al aangekondigd tijdens een optreden. En opeens verscheen hij daar deze week het al niet opeens. Maar fijn dat hij er nu ook is. De nieuwe Fontaines DC en Marianne. En nu op

0: en Higher Power. En onze weekendkanjers zijn er alweer klaar voor. Ik zie ze alweer. Eddie en Irene.
1: Ja, zeker. Daar zijn we gewoon.
2: Goedemiddag.
1: Ja,
2: goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik zou graag de goedemiddag tingel draaien, maar de ding is kapot.
0: Is alles kapot?
1: Nou, niet alles. Maar het wordt hier achter de schermen druk gewerkt. Allemaal mannen die hier onder
2: mensen
1: het meepaneel
2: zitten. Mensen met schroevendraaiers.
1: Ja,
2: zagen.
1: En soldeerboutjes en zo. Het wordt allemaal geregeld. Daarnaast, verdikken we nog een klein min nieuwtje.
0: Oh.
1: We hebben natuurlijk wel heel veel gasten, maar...
0: Irene gaat geld aan ons uitdelen?
1: Dat zou... zij is wel altruïstisch,
0: ja,
1: dat moet ik wel
0: zeggen. Wij zijn net al tegen elkaar. Waar is je koffertje, Irene?
2: Nee, ik ben nooit van de koffertjes. Wel van de check.
0: Maar
2: die
0: heb
2: ik thuis gelaten. Ja, ik had zelf nodig. Nee.
1: Mag je een tikje sturen?
2: Mijn tikje ook niet. Maar
1: een vriend van mij is boer. Kan hij een tokkie sturen?
2: Een tokkie?
1: We zouden treintje Oosterhuis krijgen. Maar ach god, is met haar poesje iets mis?
2: Ga je toch

0: dan ga je toch niet op televisie, op de radio.
1: Dus dat vind ik heel sneu. Eddie. En dat vind ik sneu, dus helaas kan zij niet. Maar ze heeft wel toegezegd dat ze heel graag een andere keer wil komen. Wij snappen dat natuurlijk volledig.
0: Nou, vraagt iedereen zich af, wat gebeurt er dan wel? Nou, daar zijn we nu mee bezig. Precies. Het wordt een schitterende show. Onder andere Tino Martin en Billy Dan zijn hier. Nou, die halen het slechtste in elkaar naar boven. Dus dat wordt chaos.
2: Dat wordt chaos. En dat was er normaal nog nooit bij jullie. Dus.
0: Nee.
1: Met André van Duin.
0: Ja.
1: Vanaf volgend jaar gaan we ook bekende mensen vragen.
2: Leuk dat je nieuw talent op de kans
1: hebt.
2: Ja,
1: vind ik wel. Vind ik fijn. Ja.
0: Ik vind het heel raar, zo rustig zonder allerlei dingen die je instaart nu. Zullen we verder gaan met repareren van de tafel?
1: Wacht even, kijk. Het kan nog rustiger, hoor. Kijk, staat Irene dicht.
2: Oh, ik kan ook een knopje indrukken.
1: Dankjewel.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: verfzaken.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: We zijn er weer. Dat betekent dat het exact 4 uur is in Nederland en dat we ruim baan maken nu voor het NMS Journaal. Professioneel gelezen door... Thomas, bijzonder goedemiddag.
6: Goedemiddag. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plek en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Aanleiding voor het incident is onbekend. Justitieminister Van Wil wil dat er 1 landelijke lijn komt over hoe er wordt omgegaan met trekkers op de snelweg. Nu wordt in de ene regio bij boerenprotesten niet gehandhaafd en ergens anders wel. En Van Wil wil dat alle neuzen dezelfde kant op staan, al ligt de eindbeslissing wel altijd bij de regio, zegt hij.
7: Burgemeester samen met politie en OM, die kijken naar de situatie op dat moment. Die zeggen, mijn prioriteit is nu om mensen van de snelweg af te krijgen. Mijn prioriteit is nu om mensen aan te houden. Mijn prioriteit is nu om te gaan handhaven. Daar ga ik niet in treden, maar van mij kunt u verwachten dat ik in overleg met de burgemeesters, politie en OM de landelijke lijn uitlegt dat dit verboden is, dat wij protesten op snelwegen niet willen en dat daar in beginsel ook op gehandhaafd wordt.
6: Vorige week kwamen 2 mensen om het leven bij een botsing achterin een file die was ontstaan door langzaam rijdende trekkers op de snelweg. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro voor overtreding van de Europese dataregels. Het bedrijf zou chauffeurs van de Uber-app hebben losgekoppeld zonder hen daarover goed te informeren. Het gebeurde automatisch en dat mag niet volgens de Europese regels. Uber vindt de boete veel te hoog en gaat in beroep. En alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug, meldt Talpa, het is eigenaar van Kijk. Er ging namelijk wat mis met het beeld, zegt economieredacteur Ruben Egg.
8: Die stream die werkte dus helemaal niet. De voorbeschouwing die was voor veel mensen niet te zien. En ja, toen begon die wedstrijd. De bal ging rollen, maar niet op het scherm. Dat was zwart. Nou, op social media regende het klachten. En pas na 1 minuut of 20 waren alle problemen verholpen. Goed nieuws wel voor de voetbalkijkers. Er was toen nog niet gescoord. Alleen na 1/2 uur lag hij erin. En toen was het nou wel net FC Sion die hem erin legde.
6: Maar ja, het werd wel uiteindelijk nog 4-2 voor Ajax.
5: Oh, je bent goed op het dorp. Heb je zelf ook gekeken?
6: Ik heb niet gekeken. Maar ik had dus ook niet zo heel veel kunnen zien natuurlijk.
5: Nee, zeker die eerste bijna niks. Nee. Dat voor 4,99. Mensen krijgen gewoon een centjes terug natuurlijk.
6: Ja, ja zo
5: niet
6: is
5: van mij,
6: het
5: maar van Talpa uiteraard. Hoe is het met weer?
6: De buien trekken naar het oosten weg. Maar vanavond vooral in de kustgebieden opnieuw buien. Ook morgen eerst nog kans daarop. Later droog, soms wat zon bij ongeveer 20 graden.
5: Dankjewel, Liselot.
6: Graag gedaan. Ah.
5: Ja, zo zijn we hier bij Radio 2, Liselot. Spijt me. Ik zeg een hele goede middag tegen... Edwin Gerritsen, als ik me niet vergis.
9: Ja, goed. Ja, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag, vriend. Fijn dat je er bent.
9: Hallo. Er staat ruim 300 kilometer file. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt 1/2 uur vertraging. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend en Afritzaandijk 1 kwartier. Door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de Ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Zaanstad. De vertraging is 1 kwartier. 1 rijstrook is dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 3 kwartier extra reistijd. 1 rijstrook is dicht.
5: Dankjewel weer. Tot over een half uur.
9: Tot start.
5: Gerritsen was dat. Heel populair bij de ANWB. En ook bij mijn zusje trouwens. Ze vindt hem leuk. Oh. Nou, het is ook een leuke man, moet ik echt zeggen. Treintje komt dus niet.
0: Nee, die komt niet. Tino Martin en Billy Dans komen wel. Ja. En heel veel mensen die gaan gewoon naar ons bellen vandaag.
5: Ja, en ik zal zo meteen de reden waarom.

0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Fatima.
7: Ben jij warmbloedig of wat kouder?
8: Deze show is alleen geschikt voor

0: Want wij starten natuurlijk al heel vaak met voor 16 jaar en ouder. Dat is dit programma ook, omdat iedereen af en toe ondeugende grapjes maakt. Die eigenlijk niet kunnen. Er nog vaker klachten over gehad. Maar ja, we hebben toch, als je afgelopen zaterdag geluisterd hebt naar mijn grote lieve vriend Jeroen van Inkel. Bij Rinkel de Kinkel zat de dochter van de producer in de show. En die is een beetje fan van de show. Er gebeurde er dit.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.

Met altijd. Radio 2.

En Weather Girls, mensen, ken je het nog? And it's raining man. Eindelijk is het weer zover. Aflevering 117 alweer van Keur in de Middag met de liefste vrouw voor mij van Nederland, links van mij, Irene Moors. Door tot 6 uur.

0: diverse show. En wij kijken daar de hele week naar uit. Irene en ik. Irene?
1: Ik haal even de vingers uit mijn oren.
0: Ja, je vindt het een verschrikkelijke plaat.
1: Raining Man, echt waar. Ja? En het is jouw keuze. Ik vind dat, ik vind dat zo'n afgezaagde plaat. Daar gaan mensen lekker gek op doen en zo.
0: Ja, zeker.
1: Dan moet de sfeer maken.
0: Nou, over gek gesproken, ik ben, en dat weinig mensen beter, ik ben weer van een nieuwe kant ben ik bij jou achtergekomen. Jij vertelde mij dat je in de vorige leven foliemeisje bent geweest. Toch niet aluminiumfolie, hoop ik. Maar nee. Vertel daar eens over.
1: Nee, dat komt omdat jouw apparaten daar het niet deden. En dan miste je een giecheltje of een klapje of een dingetje of een belletje.
0: Doe dat weer, hoor.
1: Ja, dus toen dacht ik, dan gaan we dat toch live doen. Dat doet een folieartiest. En ik denk dat ik dat in een vorig leven ben geweest.
0: Oké, doe jij eens een kat nou, bijvoorbeeld. Oh, wacht even. Ik moet een beetje galm opzetten. Doe ik nog eens. Oh, dat lijkt de kat van Treintje Oosthuis wel. Ach, arme vrouw. Ik heb echt medelijden met haar. Zij zat, dus dat we al eerder zeiden, zij glanst een beetje door afwezigheid. En wij houden van Treintje. We wensen haar alle liefde en warmte toe met haar huisdier. Want als daar iets mee is, dan zit je daar echt mee.
1: Ja, dat is heel bezorgd. Is ze daarom. Maar desalniettemin hebben we andere leuke gasten. Tino, Martin en Billy Dans hebben samen een nummer opgenomen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog niet gehoord. Jij?
0: Nee, en wie zijn de leuke gasten?
1: Nou, die zijn toch... Ja, daar kan je wel vreselijk mee lachen. Dus we verheugen ons erop. We hebben nog steeds Eddie Beren. We komen er maar niet vanaf. En die gaan we weggeven. En de vakantie-app service natuurlijk.
0: Dat gaan we ook doen, want het is vandaag 21 augustus. Als je naar buiten kijkt en het enige wat je dan denkt is...
2: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Maar dat is niet zo, want dat komt gelukkig terug. Van ook mensen die vinden het iets minder, die hele hoge temperatuur.
1: Het komt echt wel terug.
0: Ja,
1: maar mag ik iets zeggen? Ik zal het wel weer boring vinden. Maar woensdag ben ik 25 jaar getrouwd. En vorig jaar, op 26 augustus, was het bloed heet. Of vorig jaar, 25 jaar geleden. Ja, nee. 25 jaar geleden was het bloed heet. Dus ik verwacht echt nog wel een staartje zomer. Alleen niet deze week.
0: Deze week niet, maar volgende week zou het zomaar kunnen, wat dat betreft. Goed, je hebt natuurlijk kinderen, hele leuke kinderen. Ik heb ze de eer mogen hebben om ze allemaal te ontmoeten een keer. Ontzettend leuk. En een vriendje van mij, je hebt er toch twee?
1: Ja, het klinkt als een heel elftal.
0: Nou ja, goed. Soms is dat ervoor nodig. En een vriendje van mij die heeft een zoontje van 8.
1: Wat leuk.
0: Ach, dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Kind is 8. Ja, dat is ook wat je ervan verwacht. Maar hij vertelde mij een verhaaltje over wat hij mee had gemaakt tijdens die belangrijke voetbalwedstrijden. Zit hij beneden in de woonkamer, terwijl dat kind boven in bed ligt, naar de televisie te kijken. Spannende wedstrijd, EK. We wisten niet natuurlijk wat een enorme deconfiture dat zou worden. Maar goed, doet er verder eens niet toe. Midden in die wedstrijd, zoontje boven. Papa! Godsamme, zeg ik, zit tv te kijken. Papa! Hou je mond! En dat kijk, mag ik een glas melk? Dan tikken we nog aan toe. Ga je mond te gaan slapen? De wedstrijd gaat door. 10 minuten later weer, dat kind boven. Papa! Dan raakt hij geïrriteerd, hè? Want hij zit naar een belangrijke wedstrijd te kijken. Papa, wat is er? Mag ik een glas melk? Nee, ga slapen!
1: Dan denk je, heb je
0: het wel, sfeer weg, alles weg. Dan denk je, op een gegeven moment heb je het wel gehad, hè?
1: Ja.
0: Dus, hoor, de derde keer. Dus hij zegt, als je het nou nog een keer doet... Dat geschreeuwen, ik zit aan de televisie te kijken. Pak een glas melk! Zegt, nou moet je wel je mond houden, als je nog één keer doet... dan kom ik daar boven toe en dan krijg je een pak slagen. Dat het kind zegt, neem maar gelijk een glas melk mee.

0: Soms is hij vrij moeilijk, als ik eerlijk ben. Nog even een keer goed luisteren.
1: Goedemiddag.
0: Jij weet het niet, volgens mij.
2: Nee, het is, nou, wat ik me heb laten vertellen is dat dit iemand is die zijn stem een beetje heeft verdraaid. Ja. Dat is eigenlijk tegen onze eigen spelregels in. Ja. En daarom geven we extra makkelijke aanwijzingen.
0: Deed het met zijn platen, maar knappen ze lekker voorop. Even kijken, dit is er nog een keer.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het is bijna niet te doen. Laten we het zo zeggen, hij heeft ook kinderen die zingen. Nou, dat meer wil ik
2: vind je dat genoeg?
0: Een zoon die zingt.
2: Nee,
0: niet meer doen hoor.
2: Iets met Arena en andere zangers.
0: Nee. Laten we dat nou niet. Dan knippen we er even uit zo dit.
2: Nee. Dus, nou, mocht je het weten, ga naar de NPO Luister app. Als je niet die app hebt, gewoon even aanmelden met je mailadres. Dan zit je er zo in. En maak je dus kans, als je achterlaat wie je denkt dat de goedemiddag zegt, op de Eddybeer.
0: Zo is dat. En dit is er nog een keer.
1: Goedemiddag.
0: Ah, lekker. Goede bekende stemmen. Van bekend gesproken, we hebben ook een hele bekende nieuwe ochtendshow, mensen. Elke keer weer. Ik heb al wat shows geluisterd, inderdaad, moet ik zeggen.
2: Maar Daan en Roelof.
0: Van Daan en Roelof staan op. En die zijn er uiteraard aan.

0: Oh, wat goed is dit. Ed Sheeran. En The Castle on the Hill. Schitterend, lieve vrienden. Zometeen gaan wij uiteraard naar de gameplay van Goedemiddag. Maar ik wil toch even, ondanks dat zij expliciet tegen mij gezegd heeft... begin er niet over, maar dat is even tussen jou. Mij is puur privé, dus niet voor de luisteraar. Maar aanstaande woensdag ben ik 25 jaar getrouwd. Irene Moors. Wat ontzettend leuk. Gefeliciteerd, schat. Dat is toch hartstikke leuk?
1: Ja, dat is ook heel leuk. Maar jij zei dat de zomer voorbij was. En er is een jaar geweest. Dan was de 26e augustus de warmste dag van het jaar. En ja, dat was mijn trouwdag. Ja.
0: Ja, wat ontzettend leuk.
1: Ja, mooi, hè? Ja. En nog steeds met Barry.
0: Ja. We hebben overigens wat reacties erop gekregen. Dan wil ik je graag even op trakteren.
2: Ja, Irene Moors, hartelijk gefeliciteerd. 25 jaar getrouwd. Met Carlo Boszart, neem ik aan, nog steeds.
1: Wie was dit?
0: Wie was dit? Ja, wie was dat,
1: bekende stem.
3: Dit is Hemmo de Vries. Die had een audio appje gestuurd in de
1: appje luisteren. Wat een goede stem heeft die jongen. Daar moet hij iets mee doen. Ja, bedankt.
0: Dat geldt voor jou trouwens net zo. Ja, maar gefeliciteerd, schat.
1: Ja, dankjewel. Nee, ja, weet je. Wij zijn al veel langer samen. Dus we doen er niet iets groots en mislepends mee.
0: Nee,
1: zeg allemaal onzin.
0: Op naar de volgende 25.
1: Precies.

0: zegt hier. Ja.
1: Goedemiddag.
0: Nou, er zijn heel veel mensen die dat fout hadden, volgens mij.
2: Hij heeft kinderen, die zingen ook. Toen dachten de mensen Jeroen van de Boom. Ja. Of Dries Roelvink. Ja. Leuk gedacht. Waarom Kees Tol wordt genoemd, begrijp ik niet. Gerard Joling begrijp ik nog minder.
0: Nee.
2: Het is allemaal niet goed.
0: Nee, het is allemaal niet goed. En degene die aan de telefoon hangt, denkt dat hij het goed heeft. Wessel Remmelzwaan, notabene uit Berkel en Roderijs. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, Eddie. Goedemiddag.
0: Ik heb begrepen van de redactie dat jij fan van de show bent.
3: Ja, zeker. Ja hoor, ik luister het heel de dag.
0: Ja, is
2: dat
0: is dat je enige afwijking?
3: Dat wel.
0: Ja. Wat vind je er zo leuk aan, in alle bescheidenheid?
3: Natuurlijk de grapjes. En ik ben sowieso wel fan van Radio 2. Ik vind de muziek altijd heel erg goed.
0: Ja,
3: en
0: de grapjes zijn leuk. Iedereen is leuk, hè?
2: Mag ik iets vragen? Wessel, jij studeert robotica. Dat vind ik dan meteen heel opwindend.
0: Is dat?
2: Dat is iemand heel intelligent. Want als je dat studeert, dan ben je iemand. Maar kun je even aan ons vertellen wat het eigenlijk is?
3: Het is eigenlijk heel veel programmeren. Het, het gaat heel veel over zelfrijdende auto's. En dat is eigenlijk omdat de techniek die in de zelfrijdende auto zit, je ook heel makkelijk kan toepassen op andere dingen. Dus als een zelfrijdende auto bijvoorbeeld een mens moet herkennen die oversteekt, dan is dat eigenlijk hetzelfde als een product uit de supermarkt herkennen die je dan wil laten pakken.
2: Nou, dat probeer je echt voor ons helemaal duidelijk te maken. Ik ga dit nog een keertje nalezen op teletext en dan snap ik het ook.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval 26 jaar, Eddie is die uit Berkel en Roderijs.
0: Ja, en not just a pretty face, toch intelligent ook?
2: Zeer intelligent.
0: Vraag alleen is, weet hij wie dit zegt?
1: Goedemiddag.
0: Nou, laat het maar horen.
3: Ja, ik denk dat het René Vroger is.
0: René Vroger, gaan we even checken.
1: Dit was de goedemiddag van René Vroger.
0: Ja! Ja, gefeliciteerd man.
3: Hey, dankjewel.
0: Ja, Wessel Remmelzwaan. Wij gaan jou de Eddybeer en een zonnebril opsturen. En met hoeveel ben je thuis?
3: Met z'n drieën.
0: Oh, en wie zijn dat?
3: Dat zijn mijn twee huisgenoten, Oscar en Gijs.
0: Oh, je woont met twee mannen samen?
2: Ja, met studenten.
0: Oh, dan noteer ik zo je nummer even.
2: Nee, niet al als jij
0: Nee,
2: bent.
0: Natuurlijk niet. Nee, hoor, ze komen zo snel mogelijk. Zij krijgen allemaal een zonnebril en jij krijgt daar de beer bij. Goed?
3: Ja, dat klinkt helemaal perfect.
0: Goed zo. Bij deze en maak er een mooi weekend van, hè?
3: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: grote hit met bloemen. Het is in Nederland ook geprobeerd. Niet zo'n groot succes met...
1: Irene is hier met het...
2: Ja, vooral in het oosten nog wat regen en mogelijk onweer bij een graadje of 20. En vanavond opnieuw kans op buien. Het gaat maar door. Morgen bewolking, maar ook een beetje zon, gelukkig. En het wordt

0: Gerritsen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Eddie. Ja, dat zijn ze wel op de hoogte.
0: Ja, 300... je weet het.
1: Ja.
0: Dat je er gewoon bij werkt terwijl je een uitkering trekt.
1: Precies.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ja. 300 kilometer file staat er in totaal. Ik moest het kort houden, hoorde ik net. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste file staat op de A9 Diemen richting Alkmaar, tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen Stadshart, 20 minuten oponthoud.
0: Dat was het.
1: Dat was het.
0: Oh, dat kort
1: was
0: stuk.
1: Ja.
0: Nou, tot over een half uurtje weer.
1: Oké.
0: Okay. Joe, hoi. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Het is 5:05. NOS Journaal nu. Lisbeth Thomassen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Na 3 weken is de grote natuurbrand in de buurt van Venray helemaal uit. En dat is mede te danken aan de regen van de afgelopen dagen. De brand was begin deze maand na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. In een school in Zweden zijn vanmiddag zeker 2 mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door een man met een zwaard. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plek. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond. En dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. En normaal gesproken is het tot in de late uurtjes keihard doorbuffelen om de wagen voor het bloemencorso af te hebben.
0: Oh ja.
2: Maar dit jaar liep dat in Sint-Jansklooster heel anders. Afgelopen nacht waren ze voor 12 al klaar en zaten alle 540.000 dahlia's op de wagen.
3: Ja, we zijn veel te vroeg klaar. Ik bedoel, iedereen die dacht van dat lukt niet met 550.000 bloempjes. Maar hij zit al dicht. We zijn allemaal helemaal aan het naplaken, schoonmaken. De stijgers gaan al weg. Nou, euro, 10:50.
4: So I was just looking on YouTube of interesting places to go. And came across the Corso here. And it just sort of blew me away. Spectacular colors.
5: It's awesome. You can't really describe it.
0: Nee.
2: Ja, ja, ze waren helemaal overweldigd.
0: Ja, natuurlijk.
2: Natuurlijk, door alle bloemenpracht. Dat bloemencorso is vandaag en morgen te zien in Sint-Jans.
0: Ik ben gek op bloemen, hoor. Met name dus die... een roosje in een vaas is altijd beter dan op je schouder, natuurlijk. Roos, met name in dit geval. Goed zo. Als je te veel gedronken hebt, moet je daar vooral op letten dat je tijdig dat soort dingen begint. Misschien zijn ze daardoor wat later begonnen. Dat zou kunnen, natuurlijk.
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Zou kunnen, dankjewel. Daarvoor, Lies. Wat hou je van een lekker drankje? Hou je ervan?
2: Zeker.
0: Ja, een wijntje bijvoorbeeld.
2: Wijn. Ja,
0: ik heb toevallig van de week ben ik bij de Gruiter geweest. Heb ik even 2 flessen wijn gekocht: een Spaanse en een Italiaanse. Ik ga aan Irene vragen. Je houdt ook van een rosé.
6: Ja, bij de Gruiter.
0: Ja, ja, bij de Gruiter. Van vroeger, van heel lang geleden natuurlijk.
6: Heel oud dit.
0: Hoe hou je trouwens een Italiaanse en een Spaanse wijn uit elkaar?
6: Geen idee.
0: Nou, gewoon op het etiket staat het, hè?

0: mensen. Dat zijn
1: Eddie,
0: platen.
1: Wat doe je?
0: Ik
1: zo
0: vind het zo
1: vals.
0: Lekker. Ja,
1: zo
0: maar vals, ik ben ook een valse loeder af en toe. Hoor.
1: Ik heb visite.
0: Nee, maar goed, ik vind het altijd leuk om een beetje natuurlijk mee te zingen. Daar hebben we een heel spel omheen gebouwd, de karaoke. Kunnen we wel een keer doen, misschien in het volgende uur. Ben ik het te plekken, zou dat een leuk ideetje zijn?
1: Ja.
0: Ik sterf van de leuke ideeën. Goed, we hebben visite, want het 16:30. Mensen die meekijken voor met de beelden, die zien ze al zitten natuurlijk. Jazeker. Tino Martens is hier, gaan we weer die dansen, mensen! Zeker weten! Ik zou bijna zeggen, zijn jullie er nou wel weer?
2: Nou, dat zou je bijna zeggen.
1: Ja. Nou, los van nou, elkaar
0: je
1: zijn ze
0: hier. Zien, hè?
2: Ja, Billy, jij bent eerder geweest. En ja. Jij hebt hier een vlek op het plafond.
3: Ik heb hier samen met Gerard wel eens gejongleerd. En dat bleef plakken tegen het plafond aan.
0: Ik had het nooit van jou gedacht. Ik dacht dat je hetero was namelijk. Maar goed, ik heb met plezier gekeken hoor. Moet ik zeggen, er zijn de beelden van.
1: Ze zijn de hele dag on tour, Eddie. Daarom zijn ze een beetje moe. Ze zijn gisteren
0: bij jou met name. Ben je moe,
1: schat?
2: Ik zie niet zo moe hard als jij.
0: Nee, ja, ik ben maar ja, goed, ik ben in ieder geval slank. Hoe dan ook, ik heb ook dit keer weer een leuk liedje voor jullie gemaakt om jullie weer even voor te stellen natuurlijk.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, wil je het even horen?
3: Nou ja, nee, liever niet.
0: Komt ie aan. Dat heb ik zelf bij jouw plaat.

0: enig, maar of niet?
1: Nou, je bent zo tekstvast.
2: Ja, maar het is toch ontzettend
3: deze plaat is eigenlijk veel leuker.
0: Ja. Ja. Dat vonden wij ook.
1: Dit is de B-kant.
0: Maar goed.
2: Hey, ja, inderdaad. Billy en Tino doen het met elkaar.
0: Waarom duurde het zo lang voordat jullie eindelijk weer samen op een single stonden?
2: Ik heb het eigenlijk zo lang willen uitstellen.
0: Wat is er zo leuk aan Billy Dans? Mag ik te vragen?
2: Billy is... nou, dat kan je, omdat Billy is puur en echt. En inderdaad, wij hebben samen lol.
0: Ja.
2: Maar Billy maakt al vanaf 2015 liedjes voor mij.
0: Ja, ja.
2: En dat heeft heel goed gewerkt, want ik heb onderhand 5 albums uit. En als Bill dan op een gegeven moment aan mij vraagt... Tino, zou je een keer een liedje met mij mee willen doen? Ja, dan kan ik natuurlijk geen nee zeggen, helaas.
1: Nee, dus...
4: Wat is de grootste hit van Tino door jou...
1: Poch,
4: Waar jij aan hebt meegewerkt?
2: Hartstikke van de Stad is een hele grote. Die is, mijn liefste. Die is bijna diamant. Dus drie keer platen.
1: Mijn liefste is ook wel een grote in het land.
2: Dat zijn allemaal, zeg maar... Goud en platina platen.
4: Daar zat jij gewoon achter. En nu, want jij kwam dus met het idee, ik ga nu mijn nummer uitgeven. Ja. Martino, doe jij even met mij mee?
1: Ja, ja, en het leuke was dat voordat hij het nummer gehoord had, toen zei hij al van Bill, ik doe mee.
0: Zullen we even een stukje laten horen?
1: Heel graag.
0: Misschien wel leuk.
5: Is hier heel...
0: Je leeft ook voor een single dit.
4: Om verwarring te voorkomen, dit was Tino Martin met Hartslag. Ja, Hartslag. Dat is dus waaraan Willy heeft meegeschreven en geproduceerd.
1: Ja.
4: En wij hadden het over de nieuwe single. Waar die
1: ik
4: van
1: jou
4: is.
0: Ja, korte maar zomaar komen we zo meteen
1: met Joling, biefstuk tegen het plafond en ik hoorde seks.
0: Even serieus, is het nou dat de zanger minder krijgt dan degene die het geschreven heeft?
1: Nee, want op het moment dat de zanger een hit scoort, dan gaat hij natuurlijk vol op het land in. En,
0: ja, oké, okay, daarna. Oh, ja.
2: Ja, Billy heeft een nieuwe BMW, dus.
0: En jij twee, hè?
1: Het alfabet heeft niet meer 23 letters, want de BMW is weggereden.
2: Ja, we hebben er laatst over nagedacht. BMW.
4: Is het niet zo even serieuze vraag?
0: Hallo, Tino.
4: Hallo, attentie.
2: Gaan we hem hier vertellen, de BMW?
4: Wat gaan jullie vertellen? Word je gesponsord? Krijg je nu korting of zo?
1: Nee.
0: Goed, maar laten we die kant niet op gaan. Nee, stel je vraag, Irene.
4: Wat is mijn vraag? Ja, jij was vorige keer, Billy, samen met Gerard Joling. Hier ben jij de hele artiestenstal van Nederland aan het aflopen. Dat steeds met iemand anders. Doet de Donnie ook een beetje.
1: Ik moet zeggen, dit is een duettenalbum.
4: Ja.
1: Dus eigenlijk met elke artiest waarmee ik als schrijver successen behaald heb, die komt tot het album. En Tino, save the best for last. Dus,
4: zo, dan snap ik het al.
1: Dus dat komt er allemaal aan, lieve
0: voor mensen. Voor de mensen die de plaat nog niet gehoord hebben... wij hebben afgesproken dat wij die plaat ook daadwerkelijk gaan draaien natuurlijk. Toen jij geconfronteerd werd met de tekst en dat soort dingen... vond je het meteen dat je dacht van ja, dit gaat het wel worden?
2: Ja, want anders hadden we het niet gedaan. Dat klinkt, er is niemand die tegen mij zegt... Van, ik zet nu een pistool op je hoofd en je moet het met... ik heb het gedaan omdat we echt... Ja, ik hoor niks geks is een kreet die wij ook met elkaar roepen... als we aan het dollen zijn. Of we zitten in de studio, het wordt laat en we worden melig.
0: Ja,
2: dan zegt iemand een hele rare... mega gekke anekdote. En dan zeg je gewoon aan het einde van zo'n anekdote... zeg je gewoon, ja, maar ik hoor niks geks.
4: Oh, dat gaan we bij jou naar beneden.
2: En zo is die plaat...
0: Ik stel voor dat we eens even gaan luisteren. Want dan weten mensen ook hoe het over gaat. Waar het over gaat. Martin en Billy Dans, ik hoor helemaal niks.
6: Dit liedje voor de allereerste keer op NPO Radio 2.
7: Ik weet echt werkelijk waar.

0: mensen van Billy Dans. En ja, hij zit hier gewoon. Kijk maar mee even de beelden.
1: Ik hoorde niks geks. Ik hoorde niks geks. Ik vond het zelfs gewoon leuk.
0: Ik ook. Het jammer van de plaat moet ik er wel bij zeggen dat hij snel afgelopen is.
2: Ja, maar ja,
1: heel kort.
2: Moet je hem nog een keer draaien?
0: Nou, er moeten wel wat geintjes en centjes bij. Als ik mij niet heb vergist, ik werd door een vriend gebeld. Die zei, ik weet dat je die mensen hebt. En zij zijn zo ontzettend blij, met name Tino, dat jullie de clip hebben opgenomen in Marbella. Dat was iets heel bijzonders.
3: Ja, we waren er allebei.
0: Ja, dat begrijp ik.
3: Ik was op vakantie. Ja, hè. Oké. En nou, ik dacht, als we dan in Marbella zijn, ja, en hij is er ook, dat is wel lekker goedkoop.
1: Want, ja, iemand heeft gewoon zijn iPhone gepakt.
3: Anders moeten we met die hele crew en het camerateam. En dan hebben we daar een hele mooie locatie gevonden. Eigenlijk vlakbij waar je zelf
0: woont. Ik heb het filmpje gezien. Ik zag ook dat hij bij je bleef slapen.
3: Ja, dat klopt.
0: Intrigeerde me.
3: Ja, dat was ook zo. En, ja,
0: Billy Dans, gekke man, hè?
3: Ja, jongens op elkaar. Ja,
2: op een spijkerbed mocht liggen.
3: Het maakt ons echt niet uit.
1: Ik heb een serieuze vraag. Oh. André Hazes die gaat 3 maanden niet zingen. Niet meer optreden. Stemproblemen, we weten niet wat er aan de hand is precies. Maar dat zal triest genoeg zijn. Hoe, Tino, hou jij het allemaal zeg maar gaande? Want jij treedt ook zo vaak op.
3: Nou, ik denk dat ik wel van huis uit wat sterkere stem. Ik heb hele sterke stembanden. Ik heb ook,
1: en hoe train je die dan?
3: Nou, vroeger, zeg maar 15 tot 20 jaar geleden, toen werkte ik van 8 tot 1 als zanger in discotheken. Van
0: mijn god!
3: Ja!
0: Meisjes zijn enthousiast over jou. Ja,
1: maar daar heb je wel wat.
3: Nee, mijn stembanden die kunnen in principe dus uren zingen. En nu, ja, dan doe je er wel eens 2 shows op een dag. Of een concert van 2 uur. En maar dat ja. En
1: heb jij nooit stemproblemen gehad?
3: Ja, ik heb ze wel eens gehad. En dan had ik ook inderdaad te veel gezongen. En dan ook nog een griepje en een ditje en datje. Maar je kan ook een hele goede zanger zijn. En dan ook gewoon net even wat sneller een koudje vatten. Of net even wat sneller bijvoorbeeld.
1: Maar 3 maanden eruit vind ik nogal wat.
0: Vind ik ook nogal wat.
1: Vind ik
0: nogal
1: wat.
3: Maar dan heb je wel
1: wat aan de hand.
3: Goed rust genomen.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel goed. Dat je zegt, als een arts zegt, luister, je moet minimaal 2-3 maanden rust houden. Dan moet je dat ook wel doen.
3: September, oktober heeft hij eruit.
0: Ja.
3: Dus 8 weken. Ja.
1: Maar Billy, jij werkt je ook helemaal slag in de rond. Ja. Dan ligt. Nee, maar echt even serieus. Ik blijf toch een beetje jullie moeder. Ik wil toch weten hoe je het. Nee, maar jij reft. Doet ook wat met je stem, maar je werkt daarnaast echt heel hard. Met al die mensen. Ja. Hoe voorkom jij je burn-out?
2: Hoe voorkom je het? Met leuke mensen werken, met goede energieën. Mensen die geen energie geven, gewoon gelijk je leven uitflikkeren.
1: Hoor je dat, Eddie?
2: Je hebt nog 10 minuten en dan ben ik weg.
0: Nou, maak er maar 5 van.
1: Nee, goed op jezelf passen.
0: Nee, maar dat is wel belangrijk. Nee,
2: ja, ook leuk vinden wat je doet. Dus
0: als
2: ik dag denk op het podium van elke.
1: En niks geks doen.
0: Weten wat er ook belangrijk verder is nog eens in het leven. Neem Tino dan, die is natuurlijk vader geworden. Dat heeft ook wel iets bij jou gedaan.
3: Nou, wat ik ook nog wel zeggen over stem. Stem, als je bijvoorbeeld, je kan ook last van je stem krijgen. En dan zit het meer in je hoofd dan in je keel, bij wijze van spreken.
1: Dat is de angst daarvoor.
3: Ja, dat kan ook een ding zijn.
0: Ik heb het laatst van de week belde Gerard Joling me op. Hij zei, ik heb last van mijn stem. Dus heb ik al jaren last van je stem.
1: Maar Tino, Eddie begon over Baby Jones.
3: Ja, mijn jongen.
1: Hoe is daarmee?
3: Heerlijk babytje. Hij is
1: relaxed. 5 maanden is die ongeveer?
3: Bijna. Hij is zo relaxed en rustig. Dat
1: wat een mazzel.
3: Ik heb eigenlijk, overal waar ik kom, vertel ik natuurlijk dat het heel goed gaat. Ja. En natuurlijk, te veel goed nieuws kan men ook niet tegen. Dus ik zeg gewoon, het gaat goed en hij is fantastisch.
1: Nee, ik wil ook dat jij ook een keer gaat zeggen, nou, we worden al echt de hele nacht wakker en die poep die stinkt.
3: En dat is dus niet zo.
0: Dat is niet zo. Ik hoor zelf niks geks. Heel eerlijk bij.
3: Helaas niet, maar gisteren had ik een dag bij me.
0: Ja?
3: En toen had ik wel even voor het eerst dat ik even paniek kreeg. Toen was ik hem aan het verschonen en toen begon hij in één keer te spartelen met zijn benen.
0: Oh jezus.
3: In die luier zo.
0: Ja.
3: En toen zat echt, ik zat helemaal
2: onder haar. Oh nee, spetterpoep.
3: En dan moet ik gewoon, en toen zei ik, ach jongetje, doe dat nou toch niet. En dan denk ik,
1: te laat. Maar heb je zelf wel opgelost, je hebt hem niet doorgegeven.
2: Je hebt geen DNA-test. Nou,
3: toen mama thuis kwam, toen zei ik denk dat hij even in bad moet zometeen, mam.
2: Gadverdarie.
3: Want dat doet mami.
0: Dat is ook vaderschap, het hoort er allemaal bij. Maar liefde of
1: Billy heeft ook
0: everything.
1: Een kindje, toch, Billy? Ja.
2: Nee, zeker niet. Ik ben wel druk aan het oefenen.
1: Oh,
0: en weet jouw vrouw daarvan?
1: Serieus, ik dacht dat jij jij ook vader was.
2: Nee, nee.
1: Hoe kom ik daar nou bij?
3: Hij lijkt wel zwanger.
2: Nee, ja. Nee, nee, nee, dat wel, ja. Van
3: nee.
0: Goed, jongens.
1: Je bent wel aan het oefenen.
2: Als het ons gegund is, dan misschien met de tijd.
0: Okay. Nou, misschien komt er ook nog wel een keer een tweede single met jullie samen. We zijn in ieder geval blij dat jullie nu hier waren. Het is, ik vind de plaat leuk.
1: Ik ook.
2: Is, niet dus je draait het maar gewoon lekker nog hier, toch?
1: Dat zijn jullie samen te bewonderen ergens dan? Dat jullie het samen zingen? Dat we
3: ja, wij komen elkaar constant tegen in het artiestenvak. En dan, ja. Als wij elkaar zien, dan de tijd laten toe en het is mogelijk.
2: Ja. Ja.
3: En,
1: nou, lekker vaag, jongens.
3: Er is genoeg budget.
1: Ja. Ik hoor, dat is het.
3: Wij zingen hem heel vaak samen.
0: Yes, ik vond het in ieder geval heel leuk dat jullie er waren. Alle succes met de nieuwe single. Als er weer iets op poten staat, iets groots, iets geks, laat het weten. Want we hebben jullie altijd graag als gast natuurlijk.
2: Heel leuk.
0: Dank je wel. Willems en Tini Maarten waren in de show.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl. Dit is NPO Radio 2.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper, paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
11: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
10: Nu houden, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
11: Aldi.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Het is exact 5:00 in Nederland. Bijzonder goedemiddag. NPO Radio 2, grootste zender van Nederland, vrienden. Dankjewel daarvoor. We gaan naar Lieselotte Thomas. En het nieuws van NOS. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een paar Argentijnse voetballers krijgen zware straffen van de FIFA vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes. Hij werkte een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Hij mag 10 wedstrijden niet spelen voor het Argentijnse elftal. Noel Molina is voor 7 wedstrijden geschorst. Ze krijgen ook allebei een boete van €90.000. In Duitsland is een wapenopslag gevonden die mogelijk gebruikt werd door Russische agenten. De opslag was verstopt in een bos in Berlijn. Er lagen 2 wapens in. Die zouden volgens de Duitse veiligheidsdiensten gebruikt kunnen worden voor aanslagen op vijanden van Rusland, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Het past ook wel in een langer beeld waarin al de veiligheidsdiensten langer waarschuwen voor mogelijke dergelijke aanslagen door Rusland in Duitsland. En het zijn ook methodes die bekend zijn uit de Koude Oorlog van de Russen. Dus ja, dat is waarom ze nu er ook vanuit gaan.
2: De wapens werden voorzien van een GPS-tracker, maar ze zijn nooit opgehaald. Voedselmerken misleiden klanten met claims over vezels, zegt de Consumentenbond. Teksten als vezelrijk of bron van vezels zijn vaak te rooskleurig.
4: Dan zitten bijvoorbeeld maar 0,3 gram vezels in een portie halverine. Er zit dan maar 0,7 gram vezels in een portie humus. En je hebt 25 tot 40 gram vezels per dag nodig. Dus ja, dat kan wel opstaan, bron van vezels. Maar het draagt amper bij aan die hoeveelheid vezels die je per dag nodig hebt.
2: Vaak zit er ook veel suiker in die zogenoemde vezelrijke producten. En bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar is deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen.
1: Oh?
2: Die ken je wel uit de pasta vongole.
1: Nee, ik ken het niet.
2: Oh, nou, veel mensen wel.
1: Oh.
2: Dat is heel lekker. De voedselautoriteit zegt.
1: Sorry,
2: de Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar die schelpen vandaan komen. En stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want dan kan er niet worden achterhaald waar ze vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water.
1: Ja, maar dat vind ik ook heel terecht. Want ik vind dat, ik hou er zelf helemaal niet van. Overigens misschien een leuke vraag voor jou, dat je dat niet weet. Schelpdieren, dan moet je dan gaan zitten openwrikken en het lukt mij nooit. En opgesodemieten. Wat dikker me nog aan toe. Weet je hoe ze in Duitsland de schelpdier openmaken?
2: Nou.
1: Afwachten! Goed, het nieuws is geweest. Nu hebben we het weer nog even.
2: Ja, bewolkt. Er trekken buien over. Soms is er nog een beetje zon. Ook morgen eerst nog kans op buien. Later droog en wat zon. Bij ongeveer 20 graden.
1: En jij bent van mijn generatie, dus jij kent dit nog wel.
2: Ik ben echt niet van jouw generatie. Ik ben een stuk jonger.
1: Oh, echt waar?
5: Jullie schelen echt minimaal 10 jaar.
1: Oh, dan moet ik even een andere bril opzet. Dankjewel,
5: Lieve. Nee, shit. Je moet lief zijn voor
1: Nou, ik ben altijd lief voor Lieselot. Toch?
2: Oh ja?
5: Ja, zie je. Eventjes sorry zeggen is weer goed.
1: Ik ga eventjes...
6: Zeg, ken jij de mosselman? De mosselman, de mosselman.
1: Dikke kus, hoor je, Lieselot. Tot zover. Tot zo.
2: Tot zo.
1: Ik
2: ga niet meer dat het goed komt.
1: Edwin Gerrits, houdt hij ook van een mosseltje?
7: Zeker, heerlijk. Oh ja,
1: lekker is dat, hè? Schijnt heel goed voor je...
7: Voor je
1: wat?
7: Voor je potentie?
1: Potentie.
7: Oh, oké. Okay.
1: Oh, ik zie hier in de glunderen. Hoe is het op de weg?
7: Op de weg, ja, 200 kilometer file. Het is niet veel drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files in Gelderland... Moet ik even wachten?
1: Nee hoor, absoluut niet.
7: Oh, okay. Gelderland en Noord-Brabant. De files die opvallen op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen, een kwartier vertraging. De A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 10 minuten, daar aan de vrachtwagen met pech. A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en Waterberg, 20 minuten. En op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen, 20 minuten oponthoud.
1: Dat was het alweer?
7: Dat was het.
1: Ja. Want jij zegt altijd, moet ik even wachten. Dat hoeft helemaal niet, hoor.
7: Oké, okay, nee, dacht je dat zei.
1: Alleen als je het bestelt, en dan moet je altijd even wachten op je...
8: Pizza!
1: Ja,
8: pizza!
1: Okay. Ja. Even wachten nog.
8: Pizza!
1: Even wachten
8: pizza!
1: Nog.
8: Pizza! Even wachten!
1: Nog even wachten.
8: Pizza!
1: Dankjewel, Edwin.
7: Joep.
1: Joi.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Is het al zover?
17: In de middag.
1: Lekker. Oh. Leukste omroep van Nederland.
18: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
1: Ja, wie is daar nou weer? Hallo.
19: Hey, ja. Eddie. Ben jij daar? Eddie?
20: Eddie Keur.
1: Hallo.
20: Met André.
1: André van Duin. Ik hoor een echo. Nou, dat gaan we zo meteen nog eens even anders doen.
20: Dat weet je dan. En zondag ben ik op de tv.
1: Oh.
20: Dat je dat ook weet.
1: Met Beestenboel.
20: Met het nieuwe programma Beestenboel. Met Jannie van Heijden. Het wordt heel gezellig programma met beesten. Dus
1: het woord
20: zegt het dan met beesten. Oké.
1: Nou, dankjewel, André.
20: Is het overgekomen?
1: Het is overgekomen.
20: Eddie Keur. Hey, fijne gozer.
1: Ah, dat vind ik toch zo leuk dat die man daar spontaan aan.
5: Hij is zondag dus
1: aanstaande
5: op tv.
1: Zondag om 9:30 op NPO 1, vrienden. André van Duin en mevrouw van der Heijden met Beestenboel. En omdat het weer kleddert in Nederland, dacht ik, hoe leuk is dit? Is het

Zo lekker dit. Een van mijn topbands vind ik dit. Supertramp, een enorme schakering aan hits gehad. En dit was It's Raining Again. Ja, we gaan eens eventjes bellen met Sherry Ann.

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Hallo, wat een verrassing.
0: Ja, het was eventjes onverwacht en wij wilden je uitnodigen om al eerder te bellen en dat lukte steeds maar niet. En nu kwam het eigenlijk door het lot, omdat onze grote vriendin Trentje Oosterhuis helaas met haar huisdier naar de arts moet. Dat is allemaal vrij ernstig. We wensen haar nogmaals alles sterk. Toen riepen we gelijk alle drie in koor, met name ook Irene. Zei, ja, laten we meteen dan nu gaan bellen.
2: Nee, maar Sherry, dit is influencer ook. Ik zie jou op jou. Ja, je zit in mijn algoritme en ik hoor dat nummer de hele tijd langskomen. Je zit maar op een strandstoeltje lekker om je heen te kijken. Het is zo zomers. Ja joh, dus dat gevoel is goed. Maar hoe is dit liedje ontstaan?
3: Nou ja, ik heb natuurlijk in januari heb ik mijn album uitgebracht van mijn tijd. En ik moet zeggen dat ik gewoon de afgelopen maanden echt veel heb geschreven, maar er kwam vrij weinig uit. En op het moment dat ik dacht, ik moet er gewoon even tussenuit, maar ik ga nog één sessie doen, toen kwam dit liedje eigenlijk zo uit onze koker. En dat... En we hadden gewoon een mooi gesprek over het leven, weet je wel. Over het volwassen worden.
0: Want, met wie had je dat gesprek? Met Sherry of met Adam?
3: met Linda Schöne, met wie ik... met wie ik veel schrijf.
0: Ja.
3: En toen ontstond het liedje zo van... Ja, we zijn soms zo bezig met onszelf. En vooral kijken naar heel erg de verschillen van de mens. Terwijl we eigenlijk allemaal die onzekerheid hebben. Allemaal net iets te weinig om ons heen kijken... En dat was, was een soort inspiratie. En ik heb een avond...
2: Maar wacht even. Moeten we nou meer om ons heen kijken of naar boven? Want je zingt steeds kijk eens naar boven.
0: Ja.
3: Kijk eens naar boven, kijk om je heen.
2: Oh, toch om je heen. Oké.
0: Ja, maar dat is zo. Je kunt wel naar boven kijken. Ja. Als je beneden staat bijvoorbeeld en de buren staat op het balkon.
3: Ja, maar je moet een tekst natuurlijk niet zo letterlijk uit elkaar trekken zoals jullie dat nu doen.
2: Nee,
3: hè?
2: Maakt een grapje.
3: Wordt het allemaal. Maar goed, het gaat gewoon over omarm elkaar. En omarm ook soms de minder leuke dingen. En kijk gewoon om je heen. Want dan zie je ook nieuwe dingen.
0: Ja, een dag. En zo zijn we uiteindelijk bij jou terechtgekomen. En het gekke is, want ik had de eerste 30 seconden gehoord van dit nummer. En ik denk, jeetje mine, wat een leuk nummer is dit. En niet om je te slijmen, want ik wil natuurlijk ook heel graag in je algoritme. Dus dat is Irene, want die zit daar namelijk wel in. Ik zit niet in het algoritme.
3: Nou, ik hoop ook dat ik eens een keer in dat algoritme van Radio 2 terechtkom.
0: Ja, dat hoop ik ook.
2: Dat zou toch leuk zijn.
0: Ik weet nu dat Basiel is een van de bazen hier. En die gaat daarover, want wij hebben natuurlijk niks te vertellen. Ik ben tenminste Irene niet, ik ga natuurlijk wel een beetje in. Maar wij gaan wel een lans voor jou breken, lieve schat.
2: En wat
0: dat komt
2: zo fijn
0: goed.
2: Is, we gaan er lekker naar luisteren. En het, is, het weer werkt niet mee. Maar dit is wel meteen zonnig als je dit hoort. Dus dat gunnen wij de luisteraar.
3: Absoluut. Nou, ik kan je vertellen, ik zit hier in Griekenland. Nou, hier zit het weer zeker mee. Dus ik hoop dat daar het zonnetje voor jullie ook
0: lekker als je geld hebt, schat. Griekenland op de been. Sherry-Ann, lief schat. Niets is alleen. Geniet van je vakantie en we gaan je plaatje draaien.
3: Dankjewel, schat. De werkte vandaag.
0: Bye-bye. Leuke vrouw is dat we veel eerder moeten bellen. Dat geldt voor jou natuurlijk ook, Irene. Sherry-Ann, haar nieuwe single.

0: is alleen.
1: Nou, mijn vrouw houdt heel erg van klassieke muziek en ze heeft een hekel aan popmuziek. Maar als ze haar middagdutje doet, dan zet ik altijd even Eddie Keur aan.

0: Pauza.
1: En it's magnetic, magnetisch. Eigenlijk zoals jij en ik. Wij zijn ook magnetisch tot elkaar aangetrokken.
2: Oh, ik dacht dat we af en toe gewoon uit elkaar gingen met de Polen. Maar maakt niet uit, dat met je heen en weer, zeg maar.
1: Ik ben er nooit in Polen geweest.
2: Nou, gaat het. Ja.
3: De NPO Radio 2 Vakantie Service.
1: Ja. Nou, ik moet je zeggen, mensen, dat komt eigenlijk omdat ik natuurlijk in heel veel provincies in Nederland, ik zeg maar in alle provincies, regelmatig met bakken naar beneden valt. Dat is wel goed voor de natuur, even die stoflaag weg. Maar het moet er natuurlijk wel van slag, want dat is nu alweer een hele week zo'n beetje. En wij willen graag dat jij ons laat weten welke zomerplaat jij mist op de radio. Want radiostations die programmeren het zo, als het mooi weer is buiten, komen er mooi weerplaatjes. Ja, nu draaien we It's Raining Man en It's Raining Again, toch hier eentje?
2: Ja, nee, maar net hadden we Sherry Ann en daar werden we dan weer vrolijk van, want daar voel je de zon bij.
1: Ja, zeker.
2: Heb jij nou ook zo'n plaatje waarvan je denkt, ja, ik voel dan meteen die zon. En ik heb daar een leuk verhaal bij. En ik heb daar iets op meegemaakt. Dat willen we graag weten. Ja, dus het mag echt wel echt goede zomerse klank hebben, want we moeten weer warm worden.
1: Ja, deze plaat gaat ook over de regen. Hoef je dus niet meer te vragen, maar als voorbeeldje. Een heel oud nummer, maar in een jong jasje gestoken. Ken je die nog? Oh, zo lekker is dit. Singing in the Rain, dat is een beetje uit, ja, nou, uit jouw tijd, denk ik.
2: Maar we willen geen regenplaatjes, toch?
1: Nee, we willen zomerplaatjes hebben met elkaar. Bijvoorbeeld zoiets als dit. Het is toch ontzettend lekker.
2: Ja, en dan zou iemand kunnen vertellen, nou, en ik was op Ibiza en wat ik daar heb meegemaakt in mijn witte badpak op rolschaatsen in de Ushuaia. Dat willen we dan horen.
1: Of deze. Hij took a pill in Ibiza. Nou, dan weet je hoe laat het is, hè? Mensen, kinderen, hè? Dus laat het even weten. Hoe doe je dat?
2: Dan ga je naar de NPO Luister-app en dan app je even de plaat die je wil horen, waar je een zomersgevoel bij krijgt. En misschien een klein beetje een tipje van de sluier waarom.
1: Oeh, sorry.
2: Het zit zwart. Het zit dwars.
1: Het is de hik.
2: Ja. Ik heb wat doe je dan?
1: Nou ja, dat is wel even leuk. Ik ben van de week even naar de huisarts gegaan.
2: Okay.
1: Om even te vertellen. Ik zeg, weet u een oplossing voor de hik? Want dat is echt afschuwelijk. Die kwam naar me toe en die gaf me een enorme pest keihard in mijn gezicht.
2: Je schrok daarvan?
1: Waarvan de dokter zei, dat is goed tegen de hik. Ik zeg maar, ik vroeg het voor een vriend van mij. Dus dat is allemaal vervelend.

0: Jeroen van Inkel.
1: Gezellig!
0: Precies, maar eerst Irene met het...
2: Ik zie toch een waterig zonnetje hier in Hilversum.
0: Yes,
2: nee, maar serieus. De buien trekken een beetje naar het oosten weg. Dat is lekker. Maar vanavond vooral in de kustgebieden weer opnieuw buien. Ook morgen kans op buien, later ook weer droog. Soms een beetje zon, ja.
0: Ja.
2: En ongeveer 19 graden.
0: Dankjewel, vriendin.

0: vragen of u ook lid was van de ANWB?
1: Ik ben, ja, maar dat is gratis, hè, als je personeel bent. Dus,
0: oh, serieus? Ik wil ook gratis lid worden, hoor.
1: Ja, dan moet je bij ons komen werken.
0: Nee, dat niet.
1: Ja.
0: Nee, dank je vriendelijk voor het aanbod, hoor. Hoor. Nee. Het verdient net even te veel.
1: Nee, dan niet.
0: Nee. Hoe is het op de weg?
1: 150 kilometer. De files worden alweer wat korter. De meeste staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt het Vonderen 10 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Leende 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg 10 minuten. En op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen knooppunt Ewijk en Malden 10 minuten oponthoud.
0: Dat was het alweer.
1: Dat is het.
0: Tot het uur van 6, denk ik, hè.
1: Oké.
0: Okay. Tot zo.
1: Tot zo.
0: Hoi, Twent. Ja, vrienden. Het is bijna 5:30 in Nederland. Lieslot, fijn dat je er bent.
2: Ja, is fijn, hè? Ja. Tot nu toe zijn 37 schademeldingen gedaan na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in het Groningse aardbevingsgebied. Waarschijnlijk loopt het aantal nog op. De beving had een kracht van 2,8. Het was de zwaarste in het gebied sinds maart. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld, terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden. Ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd helemaal niet te zien was, terwijl ze wel €4,99 hadden betaald. En Biddinghuizen staat dit weekend volledig in het teken van Lowlands. Het festivalterrein en de camping stromen vol. Omroep Flevoland ziet allerlei bijzondere outfits, zoals van deze vriendengroep.
3: Met al die mannen dragen wij een mooie roze My Little Pony combinatie. Shirt en broek, regenbogen en alles wat met My Little Pony te maken heeft.
2: Ja, ze gingen ook nog uitleggen waarom ze dat deden, maar dat was echt een heel vaag verhaal. Dat zal ik jullie besparen.
4: I'm a My Little Pony, mommy.
5: We zijn niet My Little Pony.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja,
2: dan snap je het wel.
0: Ja, dat snap ik natuurlijk
2: even
0: wel.
2: Even verderop in Zandvoort is het natuurlijk ook feest, want daar is dit weekend de Formule 1, de Dutch Grand Prix.
0: Laatste.
2: Daar wordt ook heel veel gekampeerd. En aan de voorbereiding van deze kampeerders zal het allemaal niet liggen.
6: Hey, ik ben vannacht ziek geworden in mijn slaap door de alcohol.
0: Ach, verdikken me nog.
6: Een kleinigheidje blijf je houden.
7: Even kort zijn we verder,
6: zo is dat. Vanochtend werd ik wakker met een vies bed. Daar heb ik al een netjes weer schoon, dus gaat mooi goed.
0: Dat was het.
2: Wat een feest.
8: Van je hele hola, houd het mond maar in.
0: Ja, maar dat soort festivals wordt vaak bezocht door mensen. Ik moet je overigens zeggen dat ik mijn eerste relatie begonnen ben met iemand die ik ontmoet had tijdens een festival.
2: Jij op een festival?
0: Ja,
2: maar
0: toen had ik ook nog relaties. Tegenwoordig ben ik erg van de knipperlichte relaties. Hele korte relaties, zo kort maar mogelijk. Lampje aan, lampje uit, lampje aan, lampje uit. Zodat de mensen op de parkeerplaats weten dat ik vrij ben. Dus

0: Sally Slot.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Graag gedaan, zo gaan we hier met elkaar om. Ja, wij gaan goed met elkaar om hier op de grootste zender van Nederland. Heerlijk, lekker, comfortabel daarboven op zitten en denken van... fuck everybody else, het lukt ze niet om de nummer 1 van Nederland te worden.
1: Grote woorden.
0: We hoeven niet groter te worden. We zijn al groot. Dit is een van mijn favorieten en ik zei tegen de baas, mag het alsjeblieft. Ja hoor, zeiden ze. In de file sta je nu met Stiffen Tears. Dit is

0: lekkere plaat. Die wil ik al zo lang draaien. Daar is hij. Jeroen van Inkel tegen de gang. Ik zeg, verdikken we nog een toer. Die wilde ik draaien. Ik pik hem gewoon voor zijn snuffertje weg. Hij is gek op rock, hoor, hier eentje.
1: Jij niet, dus wat heb jij ineens met deze plaat?
0: Dat zeg ik, zodat er zo min mogelijk in staat. Scheurende heroïnemuziek niet, maar dit soort hits...
1: Ja.
0: Daar kun je mij s'nachts voor wakker maken.
1: Zo, nou dat is
0: kun je mij s'nachts voor twee dingen wakker maken.
1: Vertel.
0: Eén, seks.
1: Ja.
0: En twee, wat denk je twee eens?
1: Sniffen het eerst.
0: Nee, brand. Hè. Oh, ja.
2: De NPO Radio 2... Vakantie-app-service.
0: Weet je wat voor stappen je moet zetten met brand?
1: Heel hard.
0: Hele grote, ja. Stel je voor. Ja,
1: met een bloedgang.
0: Met een bloedgang.
1: We hadden de vakantie-app-service. We vroegen van, wat is nou een nummer waarvan je heel erg warm wordt... waarbij je aan de zomer denkt en specifiek ook aan iets speciaals. Ja. We hebben iemand aan de lijn.
0: Nou, niet aan de lijn. Nee, hij heeft iets ingesproken, toch?
1: Nee.
0: Wat zeg je, Stefan?
3: Nou, we hebben audio even binnengekregen.
0: Daarom. Dus hier, een van de luisteraars zei dit.
1: Oh, natuurlijk.
0: Hallo.
4: Ja, hoi. Dat moet natuurlijk Summer Jam zijn.
0: Ja, natuurlijk. Dat is helemaal een goed idee.
5: Hey, Eddie en iedereen. Hey. Ik zat te denken aan Chaka Zulu met Montego Bay.
0: Oh, Montego Bay. Dat vinden we ook ontzettend leuk.
1: Dat is ook leuk. Maar wat gaan we nou doen?
0: Nou, we hebben iemand aan de lijn die misschien nog wel een leuke suggestie heeft.
1: Ja, die is in de tombola is hij naar boven gekomen.
0: Jacob,
1: dat is Jacob
0: goedemiddag.
1: Jelle.
6: Eddie.
0: Goedemiddag.
6: Hey. Hey. Hallo. Goedemiddag.
0: Hoe is het met Jacob vandaag?
6: Ja, het is hartstikke goed.
0: Hoe komt dat?
6: Ja, weet je, ik werk nu nog 2 dagen in de week. En hoe mooi is dit?
0: Oh, dat is 1 meer dan ik.
6: Ja.
0: Ja.
6: Dus als ik donderdag begin, dan moet ik nog 1 dag. Dan roept mijn vrouw alweer van, nog 1 dag, dat is al een weekend.
0: 1 dag werken mensen.
7: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Nee, dat kan toch niet. Wat doe je voor leuks, Jacob?
6: Ik, vrachtauto.
0: Oh, ik dacht dat je imitaties deed.
1: Oh, je zit op de vrachtauto, maar toch niet maar 2 dagen per week. Hè? Dat kan toch niet? Of wel?
6: Waarom niet?
1: Nou ja, weet ik veel. Nou, kan
0: mijn
1: je
0: een collega maken met
6: mijn collega?
1: Nee, helemaal niet.
6: Mijn collega doet 3.
1: Oh, zo ja, half-half.
6: En dan
1: ja.
6: 2.
1: Ah, ja. Ja,
0: maar levert dat genoeg centjes op,
1: dat
0: Jacob?
1: Dat kan ik zeggen.
6: Ja, dan kan ik wel een heel verhaal ophangen, maar ik krijg nog wat van de burgemeester.
1: Ah, dat is wel fijn van de burgemeester. Dat is wel fijn.
0: Krijgt natuurlijk pensioen en zo. Ja, dat is helemaal hartstikke goed. Jacob, ik wil je even complimenteren over je uitmuntende smaak voor wat zomermuziek aangaat.
6: Nou, weet je, heel in het begin, toen ik nog chauffeur werd, toen moest je 4 weken op internaat in Lunteren. En dan hadden ze een ringverbinding met de radio. En dan als je dan gewekt werd, dan was deze plaat in de zomer toen een hit.
0: Dat meen je niet.
1: Grappig, dus elke ochtend werd je gewekt met dit nummer.
6: En dat is nou al zo lang geleden.
0: Ja, natuurlijk.
6: Maar toch, iedere keer als dat zomer is, dan denk je, hey, dat was toen.
0: Wat ontzettend leuk, zeg. Nee, maar ze vragen zich natuurlijk af welke plaat daarbij hoort natuurlijk. Maar
1: goed verhaal,
0: een goed verhaal. En dat is deze plaat. Die gaan we voor je draaien. Mogen we jou een lekker weekend wensen, Remco, Jacob?
6: Ik wens jullie ook een prettig weekend.
0: Goed, Jacob. Hoi, hoi, jongen.
6: Groetjes.
0: Oh, wat leuk. Dankjewel, Jacob, voor deze ontzettende leuke plaat. Wij zijn er ook gek op. Tony Esposito is deze. En die

0: hoor. Het is een lekker plaatje. Wij draaien eigenlijk alleen maar leuke plaatjes hier. Valt jij dat ook op?
1: Ja, maar
0: dat,
1: ik zou bijna willen dat ik in de auto zat en gewoon lekker aan het luisteren was.
0: Ja, op, ja. Ja, maar kijk, op de radio zitten er nog tussen al het gouden rot zitten ook nog leuke platen.
1: Ja, dat komt omdat de luisteraar mag meebeslissen. En dat wordt veel gedaan. En we gaan het een beetje afsluiten, deze zomer-app-service.
0: Ja, is het nu alweer afgelopen, die zomerservice? Ik ben er zo gek op geworden.
1: Ja, maar het is geen zomer meer, zeg jij net.
0: Nee, dat klopt inderdaad, ja. Nou goed, we hebben in ieder geval leuke appjes en dingetjes binnengekregen. Dus dat gaan we ook allemaal draaien. Dat is al hartstikke leuk. Heel veel suggesties zijn binnengekomen. Nou, dat gaan we allemaal niet doen. Om de eenvoudige reden dat we daar geen tijd meer voor hebben. Dus dat moeten we helaas anders doen. Maar we kregen wel van Duke iets leuk binnen.
1: Ja, dat vind ik dan toch leuk. Ja. En die gaan we gewoon zelf even aankondigen. Want we krijgen het Europa-gevoel van. Dus de vakantie. Hè, waar de mensen die allemaal aan het rijden zijn geweest. Van Frankrijk naar Spanje. Naar Joost. En terug. Ja, en dan Joost zingt dat natuurlijk. En dat is al een tijdje geleden dat ik hem gehoord heb. Dus ik

0: is er maar van buren hier allemaal te horen van Ipe. Met you down,
1: flauwekul.
0: Maar van die onzin.
1: Rommelig.
0: Overigens is dat de grote hit geweest van PhD met dezelfde titel.
1: Ja. Iets gevoeliger is dit, hè?
0: Leuk, hè?
1: Iets gevoeliger.
0: Ja. Iets gevoelig, hè? Ik ben ook zelf een gevoelig type, hè? Weinig mensen weten dat. Hey, ik verheug me nu alweer volgende week. Want ach, mensen, we hebben volgende week een icoon, een stijlicoon, waarvan je zegt, nou, het moet ze niet bij Radio 5. Nee, zij hoort hier gewoon de dame met deze hit.
2: Ik hou van dansen en muziek. Imca Marina.
0: Ja, dat is volgende week.
3: Serieus?
0: Is het tijd voor
2: een kinkel.
0: Ja, volgende week.
3: Zijn ze weer, ja.
0: Ja, volgende week.
3: Nou, wauw. Ja. Imca Marina, ik ben erbij.
0: Ja,
3: zeker.
0: Van jouw leeftijd, denk ik.
3: Net iets jonger
0: net
3: zelfs.
0: Iets jonger.
3: Ja, dat
0: einde toe. Van de show alweer.
2: Volgende week is Keur en weer.
0: Ja, dus zo leer je elkaar steeds beter kennen. He, ik hou van biefstuk, maar ik hou ook van...
2: Ik hou van dansen en muziek.
0: Ja, zeker, wie niet? Ja.
1: En we roepen Vino, Vino, waar blijft de wijn?
0: Ja, nou, ja. Dan moet je een goede producer zijn om die nog even snel op te tikken voordat je Jeroen aan het woord laat.
3: Ik had ook nog iets shampoo-tip voor jou. Want ik zat net even naar je schouders te kijken, maar... Je kan wel even wat gebruiken daar.
0: Weet je wat nou zo leuk is? En luister je dus niet goed naar de show. Ja, dat hebben wij gedraaid.
3: Ja, daarom draai ik het ook. Ik heb ademloos naar jouw show geluisterd.
0: Ja, precies.
3: Het enige wat ik kon doen was klappen. Applaus. Ja, zo is het wel weer genoeg.
0: Lekker glaasje wijn drinken.
1: Dit lijkt wel een tenniswedstrijd tussen jullie.
3: Ik
0: denk dat wij de enige twee zijn nog van deze zender, van de oude garde, die inderdaad al een tijd meeloopt.
3: En af en toe zijn jingletje draaien.
0: Wij zijn gek op vormgeving, maar jingletjes, gekke dingetjes, weet je wel.
3: Inhoud 0, vorm 10.
0: Ja, precies. Ja. En ook andere mensen laten zeggen wat je van de show vindt.
4: Ik vind het hier gezellig.
0: Ach, snap je wat ik bedoel?
3: Ja, dus ik snap helemaal wat je bedoelt.
0: Ja, natuurlijk is dat zo.
1: En hoe komt dat terug in de show van vanavond, Jeroen?
0: Ja, zonder Jesse Sprikkelman, want die heeft keelontsteking.
3: Jesse heeft helaas keelontsteking, dus die is er nog niet bij.
0: Beterschap.
3: Maar we gaan het wel aanpakken, leuk aanpakken.
5: Dat gaan we loslaten in een multidimensionale reis. Kijken waar zit het vast in je lichaam, wat mag je los gaan laten.
3: Dus dat gaan we doen, Eddie. Een multidimensionale reis gaan wij doen. Dus dan ben je het vast. Moeilijk woord.
0: Dat ben ik ook niet.
3: We ontsporen een beetje, heb ik het idee.
1: Ik ga maar luisteren, dan kom ik er vanzelf achter.
3: Kom je er vanzelf achter.
1: Ja.
0: Nee, maar ik doe natuurlijk alles voor jou, dat weet je, Jeroen.
3: Voor mij?
0: Oh. Voor jou? Ja. Nee, goed. Ondanks het feit dat ik altijd zing als ik jou zie.
2: Ik ben met jou niet getrouwd. Einde van de show.
0: Veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Rinkel de Kinkel, een van mijn favoriete programma's. Nee, het favoriete programma van mij. Dankjewel, Irentje.
3: Applaus. Dankjewel.

0: Babber de Plop. De werkmotivatie voor vandaag, die is alweer op. Loes de Met. Adio.
1: Dit is NPO Radio 2.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
7: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: 1758, Eddie, bedankt hè. Bedankt voor je show. Ja, oké. Okay. Daar ben je. Tijd voor het NOS Journaal. Lieselot Thomas, wat gebeurt er in de wereld al?
11: Tot nu toe zijn 37 schademeldingen gedaan na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in het Groningse aardbevingsgebied. Waarschijnlijk zal dat aantal nog oplopen. Vanmiddag was er een inloopbijeenkomst voor de getroffen inwoners van Zandeweer en omgeving. De burgemeester hoorde daar allerlei verhalen.
12: Dat is soms heel erg geschrokken wat er vannacht gebeurd is. Soms ook moedeloos omdat het de zoveelste keer is. Maar ik spreek ook mensen buiten in de dorpen vandaag die hier niet komen. Maar die zeggen, ik kom niet eens meer op zo'n bijeenkomst of ik ga mijn schade niet eens meer melden. Want ik ben wel zo gefrustreerd, ik geloof er niet meer zoveel in.
11: De beving had een kracht van 2,8, de zwaarste sinds maart in het gebied. In een middelbare school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plek en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Aanleiding voor het incident is nog onbekend. De dader is volgens een Zweedse krant een oud-leerling van 18. En de FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. Na het laatste fluitsignaal ging de Argentijn Paredes door het lint en greep een Spanjaard bij de keel. Daarna werd het knokken op het veld.
13: Kijk, er wordt nog even wel wat gelaten komen.
14: Op het veld ook.
15: Ja, slechte
14: verliezers.
15: Zo,
14: dat gaat nog hard aan toe.
16: Paredes. Echt een schande voor voetbal, echt waar.
11: Paredes mag daardoor nu 10 wedstrijden niet meespelen. Een andere speler, Molina, 7. En de twee krijgen ook een boete van €90.000. Bij de sprintrace van de Grand Prix van Zandvoort start George Russell morgenmiddag vanaf pole position. 28-jarige Brit piekte in de laatste sessie op het juiste moment. Verstappen kwalificeerde zich als zesde. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon nog. Ook morgen eerst nog kans op buien, later droog, soms wat zon bij ongeveer 20 graden.
10: Het weer Gerritsen bij de ANWB. Wat gebeurt er allemaal op de wegen?
14: Dag Jeroen, nou het gaat heel snel de goede kant op, want de files nemen snel af. Ze staan nog op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor afrit Hoenderloo, 5 minuten oponthoud. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens, 10 minuten vertraging.
0: Ster. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
18: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
17: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
22: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
23: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
24: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
25: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
26: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
10: Alrighty. Hoop te doen in Zandvoort. Dames en heren, dus we gaan even kijken hoe daar de sfeer is in de horeca. We gaan bellen met een café. Een beetje anders.
27: Hallo.
10: Hey, is dit café Anders in Zandvoort?
27: Ja, klopt helemaal.
10: Hey, je spreekt met de Nationale Radio, Radio 2, Jeroen Vrinkel. Goeiedag.
27: Hoi, goeiedag.
10: Gaat het allemaal goed bij jullie? Is het gezellig?
27: Dat gaat wel. Heel gezellig.
10: Klinkt wel ongezellig op de achtergrond. Maar er zijn wel mensen?
27: Ja.
10: Oh, oké.
27: Okay. Maar ja, oké. Okay. We hadden natuurlijk vandaag die kwalificatie. Die was natuurlijk pas om 3:30.
10: Oh ja. Ja, natuurlijk.
27: Dus dan begint het later dat ze het dorp in gaan.
10: Snap het.
27: Maar dat maakt niet uit.
10: Maakt niet uit. Komt goed. Veel plezier.
27: Komt het zelf goed. Dankjewel, man. Later.
28: Friends to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
10: Ladies and gentlemen, bent u er klaar voor? Is het moment daar? Oké, even inademen. Uitademen. Oh, laten wij beginnen aan een spekspleet. Een nieuw weekend. Fonteinen van vrije tijd. Koffers vol plannen. Haal even diep adem. en begin aan het hoofdstuk dat weekend heet. Laat de boel gooien haar los. En la-

0: Je mag dus een van de bloemen pakken en even in je haar steken nu. Put some flowers in your hair, ladies. Wie wel? Dat is een beetje flower power tijd. Hippie, dat hele hippie gevoel. Ah, fantastisch hoor.
1: Dat gaan we loslaten in een multidimensionale reis.
0: Dat.
1: Kijken, waar zit het vast in je lichaam? Wat mag je los gaan laten?
0: Het is heel belangrijk, die multidimensionale reis waar we samen aan gaan beginnen. Yes, dit is de vrijdagavond van NPO Radio 2.

anno 2026. Met onze supergoeie apparatuur hoor je nog veel meer. Die laagjes die Jimi Hendrix toebracht aan de platen, aan de tracks, als hij ze deed op zijn manier. Oud folknummer uit de jaren 60. En de Billy Roberts die schreef het ooit. Hey Joe, where you going with a gun in your hand? Ik wou

0: ai, caramba, daar zijn we dan weer. Lieve kijkbuiskinderen. Oh nee, Fabeltjeskrant. Andere hoofdstuk. Gaatje tussendoor. Ja, de Fabeltjeskrant is weer helemaal terug. Hè. Er komt weer een nieuwe serie van. De oude aflevering komen allemaal weer te zien op YouTube. Zo hartstikke geinig.
1: En ook die rare stemmetjes uit die Fabeltjeskrant komen dan weer terug.
0: Vrijdag 21 augustus. Doe mee met show 0800-1122. Of de NPO Digitale Doorgeef. Like de luisteren. Natuurlijk het weekend van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Voor vandaag stond voor Formule 1-fans de eerste vrije training. En de

0: Morgen hebben we voor 9 uur al kleine 10.000 mensen de trein naar Zandvoort genomen. De sfeer werd daar gepeild op het station onder de bezoekers.
1: Ja, het is de eerste keer dat ik hier ben. Ja, ik denk niet meer mee gaan maken. Dus ja, dat is echt de laatste keer in mijn leven, denk ik.
2: Tweede keer vraag.
3: En de laatste.
2: Ja, jammer genoeg wat de laatste keer.
1: En op tv zie je het eigenlijk beter. Dat is de reden waarom ik niet heen ben geweest. De
4: eerste keer, dus ik ben blij dat ik toch nog mee kan maken.
5: Je hebt 5 kansen gehad en toch gedacht...
4: Ja, ik vond het een beetje duur. Iedereen heeft er zin in.
6: Ja, daar gaan we voor.
0: Nou, ik had het helemaal begrijpen hoor. De weersverwachtingen voor de weekend zijn niet al te best. Maar de echte fans zijn gelukkig niet van suiker natuurlijk.
6: Ja, maar het wordt zo droog en dan is het allemaal feest.
0: Daarom.
7: Mag de pret niet drukken, een beetje regen.
0: Zo gaan we dat doen natuurlijk. En we duimen voor nog wat technische wonderen bij de Red Bull stal. Bij Max Verstappen, weet je wat. En we doen het allemaal samen hier, hè.
8: Met elkaar hebben we een weg gecreëerd.
0: Ja.
8: Van feest, liefde, ontspanning.
0: Al die dingen vind je hier.

0: bijzondere dag vandaag. Het is 18 jaar geleden dat Maarten van der Weijden wint op de Olympische Spelen goud op de 10 kilometer. Dat waren toch van die historische dingen om nooit te vergeten. 1826. En zo werd het 4:30. Lieselot, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: In de middelbare school in Zweden heeft een man mensen aangevallen met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Volgens de gemeente zijn er twee jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van. Een deel van de leerlingen zit nog steeds binnen op school met ongeruste ouders die buiten op hen wachten.
1: De dader is volgens een Zweedse krant een oud-leerling van 18. Zijn motief is onbekend. De Verenigde Naties slaan alarm over de grote ebola-uitbraak in Congo. Die heeft tot nu toe aan zeker 2500 mensen het leven gekost. De VN zegt dat er meer hulp naar het Afrikaanse land moet. De Amsterdamse politie gaat de tips onderzoeken over 6 mensen die worden vermist. Mogelijk is één van hen de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis zit. Na een beroerte kan hij niet meer praten en niemand weet wie hij is. Een van de 6 is iemand uit Canada die al meer dan 30 jaar wordt vermist. En China lanceert dit weekend een nieuwe missie naar de Zuidpool van de maand. Deze ruimtevaartdeskundige vertelt hoe ze dat gaan doen.
3: Dat gaan ze doen met een ruimtevaartuig, maar geen gewoon enkelvoudig ruimtevaartuig. Maar eigenlijk een combinatie van 4 kleine toestellen. Een orbiter die rond de maan draait, hè? Maar ook een lander, een wagentje en zelfs een klein minivliegtuigje, een hopper die naar heel moeilijk bereikbare plaatsen gaat gaan.
1: En China gaat zo het maanoppervlak in kaart brengen, want het land wil in 2030 een bemande maanbasis hebben. Amerika wil dat ook, maar heeft die datum daarvoor pas in 2032 staan. Oh, 2 jaar later dus.
0: 2 jaar later, moet opschieten.
1: Het weer, later vanavond weer buiten. En ook morgenochtend nog bewolkt en buien. Later ook weer wat zon morgen. En dan wordt het ongeveer 20 graden.
0: ANWB, Edwin Gerritsen, wat is nu de stand van zaken?
4: Dag Jeroen. En nou met 2 files. Op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum een kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens een 30 minuten vertraging.
0: Hey, dankjewel.
5: Extraterrestrial discharges, like listening to radio waves from space.

in die lijst staan, baby, top 10. Alles is opgeteld, alle stemmen zijn binnen, alle persoonlijke irritaties zijn ook verwerkt. Dus dat hoor je zo op NPO Radio 2, waar nu good old Dan Hartman zingt I

0: de film waar het uitkwam, prachtige film. Maar zijn tijd ver vooruit, of toch net iets te onduidelijk. Streets of Fire heette die of zo. Ja, het was een beetje vaag film. Er zit hele goede muziek in. Heel veel gemaakt door Jim Steinman en ook door Dan Hartman. En I Can Dream About You kwam uit die film. Dames en heren, mij raakte een bepaald bericht wat ik vandaag tegenkwam. Want er komt iets terug in onze samenleving waarvan we dachten dat is verdwenen. He, heel veel dingen verdwijnen doordat er veel kritiek komt op bepaalde dingen die onze samenleving al jarenlang doet. Tradities, gewoontes, dingen. Maar mij bereikte dat het nu volgende terugkeert.
1: Wilt u ook zo'n strakke en sexy buik zonder al te veel gedoe op ingewikkelde machines?
0: Ja, ja, ja.
1: Dan kunt u nu uw leven veranderen zonder iets te veranderen. Met de allernieuwste Apptronik X2.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik heb het hier natuurlijk over Telcel. Oh, we kunnen straks weer ongegeneerd buikspierapparaten, slimme keukenmachines, opvouwbare tuinslangen, al die onzin bestellen via bekende tv-spotjes. En ik heb wel eventueel na zitten denken. Als we nou beginnen, wil ik toch ook even een product in de strijd gooien. Ik heb een suggestie met welk product ze kunnen aftrappen als ze de reclames weer op tv gaan brengen. Let op, daar komt ie.
1: Bestel nu uw eigen opblaasbare Jeroen van Inkel.
0: Ja!
1: Uniek als dartboard. Handig als boekensteun. Onmisbaar in de keuken. De opblaasbare Jeroen van Inkel heeft een gepatenteerd leegloopsysteem en is opvouwbaar, zodat hij makkelijk in een kast of onder het bed past.
0: Ja.
2: En als mijn eigen vent thuis komt, dan pop ik hem gewoon onder het bed. Zie je niks van? Ik was eerst niet overtuigd, maar nu kan ik echt niet meer zonder.
1: Bestel nu uw eigen opblaasbare Jeroen van Inkel. En als u nu belt, heeft u onze unieke, niet goed, geld veranderen zonder iets te veranderen. Met de allernieuwste Apptronik X2.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik heb het hier natuurlijk over Telcel. Oh, we kunnen straks weer ongegeneerd buikspierapparaten, slimme keukenmachines, opvouwbare tuinslangen, al die onzin bestellen via bekende tv-spotjes.

0: dartboard. Handig als boekensteun. Onmisbaar in de keuken. De opblaasbare Jeroen van Enkel heeft een gepatenteerd leegloopsysteem en is opvouwbaar, zodat hij makkelijk in een kast of onder het bed past.
1: Ja.
2: En als mijn eigen vent thuis komt, dan prop ik hem gewoon onder het bed. Zie je niks van? Ik was eerst niet overtuigd, maar nu kan ik echt niet meer zonder.
0: Bestel nu uw eigen opblaasbare Jeroen van Enkel. Mm-hmm. En als u nu belt, heeft u onze unieke, niet goed, geldweggarantie.
3: Da-da-da. Winkel de
4: Kinkel. Wat een cadeau om hierbij te zijn.
5: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

Aan het oog na zonsverduistering van vorige week. Ze hebben de schade opgelopen door zonder bescherming toch naar de zon te kijken. Ja, een beetje dom natuurlijk. Oogdeskundigen hadden iedereen gewaarschuwd niet onbeschermd naar zonsverduistering te kijken. Maar een aantal, ja, die hebben dat toch gedaan. Dus dat is heel irritant natuurlijk. En vooral lullig voor zelf. Nummer 8, Harry en Meghan. De hertog en hertogin van Sussex. Die verhuisde in 2020 Californië in de Verenigde Staten. Zou het helemaal worden, want ze gingen de ene naar de andere podcast. Doen allemaal niet goed afgelopen. Ze hingen onder andere ook nog even alle vuile was over hun familie buiten. Maar nu verhuizen ze terug naar Engeland met de staart tussen de benen. Hoppa, de livestream van Ajax tegen FC Sion staat op nummer 7. Voetbalfans waren not amused dat ze de wedstrijd niet gratis konden kijken. Maar moesten betalen voor een stream via Kijk. Maar de betaalde stream van de Europese wedstrijd werkte gisteravond tijdelijk niet. Dat is helemaal kilo Utrecht Tango natuurlijk zoiets. De fans betaalden 5 euro, maar het eerste kwartier was niet te zien. Dat is... Hoe erg wil je het hebben? Deze middag was er wel goed nieuws. Talpa geeft Ajax-fans geld terug na de haperende stream op Kijkers. Ja, nou, dat is dan nog wel redelijk aardig. En nummer 6, mensen met een geluurbril. Ja, ja. Zonder dat ze het weten worden vrouwen gefilmd met camerabril op het strand, op festivals en in winkels. En deze gluurbrillen komen steeds vaker voor. Die beelden die worden op grote schaal gedeeld in besloten telegramgroepen. Dus, ja, dat zijn echt wel de lullige dingen.

0: muziek vrijgeboden komt er wekelijks uit. Heel veel goede dingen zitten erbij, maar dit is echt goed. Ja, ja, topsong van Lenny Monsou.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: En daar gaat hij weer. Altijd zo rond dit tijdstip op vrijdagavond. Kun je horen wat de 10 meest irritante dingen en of mensen zijn de afgelopen week. Nummer 10 vinden wij Gianni Infantino. Deze week werd FIFA-directeur Kevin Lamoore ontslagen nadat hij kritiek had op de plannen van FIFA-baas Infantino. Poppenfans zijn daarom een petitie gestart waarin ze Infantino oproepen af te treden. En terecht, ze vinden dat hij te veel macht heeft en dat de FIFA niet eerlijk en open genoeg wordt bestuurd. Nou, ik wens je veel sterkte. Weinig kans, maar het is wel leuk dat hij ook op nummer 10 staat in de lijst. Dan op nummer 9. Oh ja, patiënten met oogschaduw door de eclipse.

leuk wat hier al gebeurt. Lekker muziek draaien, een beetje een Eerie Top 10 doen. Je hebt er nog 5 te goed van me. Die krijg je zo na. Rod Stewart en Tina Turner. Rod kan nog af.

0: Voor de nieuws is, Rod heeft niet afgebeld. Dat komt de laatste tijd heel vaak voor. Want hij zit een beetje te tobben met zijn leeftijd, die arme gast.
1: Dames en heren, de Iri Top 10.
0: Verder met het meest irritant van de afgelopen week, nummer 5. Daar vinden wij de burgemeester van Como. Hij weert fietsers uit het centrum nadat hij zelf is aangereden door een fietser. Ja, natuurlijk, zo werkt dat daar. Critici zeggen dat hij zijn eigen problemen op de hele stad wil afschuiven. De maatregel moet in september ingaan en geldt voor ongeveer 30 straten in het centrum van Como. Dan kan hij weer rustig wandelen daar, die oude pik. Hè, de burgemeester van Como. Nummer 4. Daar, oh, wacht, er komt even iets voorbij rijden. Een trein. Komt een trein voorbij. Hoor je dat? Allemaal die mooie toeters. Dat is eraan. Nou, dit zijn muzikale treinen, maar die weet wat ik bedoel. Er is namelijk het een en ander aan de hand met Nederlandse spoorwegen. Ze mochten willen dat ze van die mooie toeters hadden. Vanwege de hoge benzineprijzen was er deze zomer een speciaal zomerabonnement waarmee je gratis in de daluren kon reizen met de trein. Maar nu de actieperiode voorbij is, blijkt dat opzeggen veel gedoe is. En er problemen zelfs waren ook met de facturen. Dan nummer 3, de mug. Ja, lig je net lekker te slapen. Komt hij even het laatste nieuws in je oor vertellen. En als je het licht aan doet, zie je hem nergens zitten. Maar de volgende ochtend zit je wel vol met die vervelende muggenbulten. Wat blijkt, de muggen hebben een heel klein beetje nodig water om 200 eitjes kwijt te kunnen. Dus met de regen van de afgelopen dagen belooft dat natuurlijk bijna goeds. Ik kan er gewoon je mug hier en daar verwachten. En nummer 2, de gemeente van Hendrik Ido Ambacht. Ja, daar kregen mensen die gebruik maakten van eenzelfde fietspad steeds keer op keer een lekker bad. Danny van Groningen, een jongen van 10, die ging met zijn metaaldetector en vismagneet op onderzoek uit. Hij kwam erachter dat het kwam door metalen pinnen die in grote getalen op het fietspad lagen. Leggen ze die dan neer? Hoe komen die dan terecht? Nou, na onderzoek bleek dat deze afkomstig zijn van metalen borstels die de gemeente gebruikt om straten en paden onkruidvrij te maken. Dus dat is lekker lullig. Iedereen een lekker band, wel lekker.

0: de Eritop 10.
1: Nou, even zitten, want daar is de nummer 1. Joran van der Sloot. Nou, Joran die heeft nu in Peru gevraagd om een overplaatsing naar een andere gevangenis. Want hij zegt dat hij in de instelling waar hij nu vast zit met de dood bedreigd wordt door medegevangenen. Ik ben vrijwel dagelijks het slachtoffer van psychologische marteling, schrijft Van der Sloot in het verzoekschrift. Dat is ingezien door Peruaanse media en die hebben dat weer aan ons doorgegeven. Ja joh, had je maar niemand moeten vermoorden. Hoppa, wegwijzen. Oké, daar had je ze dan. Allemaal op een rijtje. En je weet het, laat je niet te veel zien, anders kom je in de IRI Top 10.

0: wat een toetsen daar. Uit Duitsland kwamen ze, Sichtens X.
1: Are you ready for the weekend?
0: Hey, wie horen we daar? Het is Teddy Swim.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

0: bewegingen. Mr. Know-it-all. Lekker dansen op die klanken. Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Het zal hem meezingen. En
1: dat iedereen een instrument krijgt.
0: Ja.
1: En dat we verbinden met de instrumenten en gewoon in klank.
2: Oei, nou, wat mooi is, dat we veel plezier maken en verbinden.
0: Dat is heel belangrijk. Het verbinden. En met muziek kun je verbinden. En niet als je gewond bent. Dan moet je laten verbinden door iemand van de spoedeisende hulp. Dat is een ander soort verbinden. Maar dit is dan verbinden als in een connectie tussen jou en mij. Dat we elkaar ergens vinden. In deze wijde wereld. Met al die dreigingen en ellende. Vandaag de internationale dag voor herdenking van slachtoffers van terrorisme. Het is wel even een momentje om bij stil te staan. Dat is het vandaag. Goed om daar even aan te denken. En straks nog in Rinkel de Kinkel hebben wij de Mystery Movie. Dat is een filmfragment wat je moet herkennen. Daarmee kun je winnen. De fucking bril die iedereen wil. Heel erg geinig. Dan doen we dat ook wel. De Rinkel de Kinkel eye catcher. Dus kijken. Ja, de film Encyclopedie die ligt al klaar. Dus dat gaat helemaal goed komen.

0: gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in Midden-Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18 jaar. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet.
10: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was... of dat de klantbeoordelingen te laag waren... dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
9: Uber zegt dat het in beroep gaat. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt... als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene die erover over wie het gaat, moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen... zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, de wethouder en de gedupeerden waren daar ook... om met andere inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken... die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50... tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft... om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden nu de eerste takken verwijderd. En doordat de spitsstrook niet open kan... staan er nu veel meer files dan normaal op de A50. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
20: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
17: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Gelukt. Heb je hem al betaald?
17: Wat bedoel je?
18: Mijn betaalverzoek.
17: Zo, dat doe je snel.
18: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
30: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
31: Zo, even mijn koptelefoon lekker hard gezet. Ik weet niet of je het al door had, maar je bent de komende dagen... om te doen en laten wat je wil. Was het niet een wijs man die ooit sprak... ik zal van je houden, een liefde lang. Wim de Bie zei dat ooit, prachtig mooie uitspraak. En daar zijn we dan. Ja.
32: Welcome to the real world.

0: zijn al lekker hier bezig. En de komende dag ben je lekker vrij. Kun je genieten van vrijheid, blijheid. Vrijdag 21 augustus. Je kan meedoen met de show 0800-1122. Of digitale doorgeef langs de NPO Luisteren app. Ik neem je even mee naar Australië. 6-jarige Thomas die heeft daar een opmerkelijke hobby. En het viel me op. Ik vond het zo schattig. Ik vond het zo leuk, zo hartverwarmend. Wat doet Thomas? Hij haalt afval op. 6 jaar, hè? Iedere week helpt hij de vuilnismannen. Thomas oefent alvast voor later dan we heel graag een afvalbedrijf beginnen. En de echte vuilnismannen en brandweermannen zijn onder de indruk.
1: They would love to have Thomas and part of the team right now, today, if we could. We're recruiting, so we wouldn't mind that he applies. Unfortunately, he's a bit underage at the moment.
0: Ja, ze zijn dus ook nog, ze zoeken nog mensen. Nou, hij komt daar zeker voor in aanmerking, deze lieve schat. En vroeg op de A6 vanmorgen, automobilisten zullen even met hun ogen hebben moeten knipperen, want daar kwam ineens voorbij rijden een historisch vliegtuig, althans de romp. Die werd namelijk vervoerd via de snelweg. Het ging om een Douglas C-47 Skytrain, ook bekend als de Dakota. Deze is weer terug bij het luchtvaartmuseum Aviodroom, waar die vandaan kwam. Het toestel was onderdeel van het decor van de musical Soldaat van Oranje. Je weet wel, die musical die 1,3 miljoen lichtjaren heeft gedraaid, maar die dan nu toch echt gestopt is. 15 jaar lang stond de Dakota in de theaterhangar in Katwijk aan zee. Er zat ook water. Nou, ze hadden alles daar, maar het water heen gegaan, dus dat weet ik niet helemaal, maar het schijnt voor de kassen in de buurt gebruikt te zijn. En Shirley Sterk, wie kent haar niet? De prachtig mooie presentatrice. En ook zeer intelligent, heeft zelf verstand van Formule 1. Heeft al 10 jaar gehoorschade door een ongeluk tijdens televisieopnames. Je denkt, het is hartelijk makkelijk werk, hè, daar bij de televisie. Nou, minder is waar. Vertelde dat gisteravond bij de Oranje Zomer, bij een experiment in het wetenschappelijk programma Galileo, dat presenteerde zij, dat ging iets mis.
2: Daar deden we allerlei proefjes. En bij één proefje in een laboratorium had de professor het verkeerd berekend en ging dat mis. Toen was er een hele harde knal. Maar het was wel dat we een soort van naar achter geblazen werden van, wow, wat was dit? Oké, nou, ik zei, mijn oor doet het niet meer. Mijn oor is kapot. Ja. Want aan één kant klonk een beetje alsof je dus naar een festival geweest was en je die piep hoort, maar vooral verder niet zoveel. En op dat moment dacht ik nog, nou, ik moet goed slapen, dan trekt het allemaal weer bij. Ja. Maar dat was niet.
0: Dat was niet zo, nou. Ja, dat is heel eng als je zoiets meemaakt. Ze kreeg compensatie, is sindsdien multimiljonair. Nee, geintje. Maar ze vermijdt wel festivals. Misschien is dat niet onverstandig. NPO Radio 2.

0: vereniging Veronica zond na de jaarwisseling jaar geleden een live concert uit van Spandau Ballet. En iedereen was meteen helemaal in de ban van de club. Ze waren natuurlijk al helemaal aan het begin van de New Wave schuinstreep blitzperiode aanwezig. Met dit nummer destijds. Ja. Spandau Ballet. En ook hadden ze natuurlijk de ongelofelijke hit. Oh nee, die niet. Nee, dat. Koffie. Nee, nou, ik lust er een eentje. Ik moet even een slokje nemen. Koffie, koffie. Heerlijke bak koffie. Heerlijke bak koffie. Misschien herinner je nog de serie Twin Peaks. Serie van David Lynch en Mark Frost. Dat 1990 hoge kijkcijfers haalden ze. Lovende kritieken kregen ze. En dat was een serie die speelt zich af in een plaatsje aan de Canadese grens. In de Amerikaanse staat Washington. Nadat de populaire scholieren Laura Palmer vermoord wordt aangetroffen, wordt FBI-agent Dale Cooper op pad gestuurd om de zaak te onderzoeken. En dat deed hij. En daar zat een verhaal omheen. Ja, de hele wereld zat daar uit te kijken. Vond iedereen reuze spannend. En we hadden toen nog geen memes. Waar ze die toen hadden gehad, hadden we het een meme genoemd. Maar toen was het gewoon een legendarische uitspraak in de serie. Een legendarische quote. In de serie is als agent Dale Cooper in de Town Diner iets zegt over de koffie.
1: This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I've had, I can't tell you how many cups of coffee in my life, and this is one of the best.
0: Ja, dat was echt een van die uitspraken uit de serie Twin Peaks. En de muziek in de serie werd gemaakt door Angelo Badalamenti. Maar Moby is toen een beetje met de sound aan de haal gegaan. Laten we even teruggaan naar de tv-serie Twin Peaks. En laten we dan die twee even samenbrengen in een huwelijk. Moby en de serie. Wat er daar allemaal gebeurde. Spanning. Sfeer.
2: Oh, afternoon, guys. Would you like some coffee?
3: Afternoon, Shelley, yes.
4: We should be on our way.
3: I'm gonna let you in on a little secret. A little secret. Every day. Yeah. Once a day. Give yourself a present. Don't plan it. Don't wait for it. Just let it happen. Let it happen. Let it happen. Two cups of good, hot, black coffee. Two cups of good, hot, black coffee.

je weet, deze shows draaien helemaal alleen op koffie. Dus ik heb net nog even een slokje van mijn lekkere bak genomen. Een genoten van Moby. Go, uitvoering speciale editie Twin Peaks.

0: calling. Nationale Radio. Het is thans vrijdagavond. Voor veel radiomakers en wellicht ook radioluisteraars een bijzonder tijdstip. Want op dit tijdstip hebben jongere DJ's ooit hun eerste kans gekregen. En zitten ze in de herfst van hun carrière, omdat ze het zo leuk vinden, vaak nog steeds op dit tijdstip, op deze zender, op deze omgeving. En dat is iets bijzonders, dat schept een band. Je hoorde trouwens Moby & Co. speciale Twin Peaks uitvoering. Ik lees hier dat Ferry is enthousiast. Hij zegt, alles klopt aan die plaat, de stem, de geluidjes. Oh, dat is leuk dat hij het heeft gezegd.
1: Ja.
0: Ja, sympathiek. Zeker.
1: Hij zegt zelfs, ik zal het voorlezen, dan hoef je het zelf niet voor te lezen.
0: Oh.
1: Jeroen is echt de beste DJ die ik ken.
0: Oh.
1: Dat zegt Ferry, hè?
0: Oh, Ferry. Nou ja, ja, Ferry is duidelijk iemand, hè? Intelligentie, smaak.
1: Ja, die weet hoe het zit. Die heeft er verstand van, zeggen we dan.
0: Ladies and people, we gaan een blokje interactie doen op 0800-1122. En daarmee kun je winnen de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Ik laat jou een fragment horen van een film. En dat allemaal onder het kopje The Mystery Movie. Een fragment. En als je het weet, meteen bellen 0800-1122. Sorry Arno, jij mag niet meedoen. Arno Kaltenberg, die zit vaak in de auto. En dan, ja, bedoel, zo laagdrempelig is het. Je kan gewoon bellen en meedoen.
1: Ja, hij is gewoon veel te goed. Daarom moeten we even andere mensen een kans geven.
0: Zeker. Dus het gaat om dit fragment.
2: Father to a murdered son. Husband to a murdered wife.
0: Oh, gek. Oh.
2: And I will have my vengeance.
0: Kippenvel.
2: In this life or the next.
0: Ja, dat was het fragment in kwestie. Volgens mij heb ik iemand al hangen. Ik hoor tenminste buitengeluiden. Ja, hallo, met wie?
3: Hallo Jeroen, je spreekt met Patrick.
0: Patrick! Hey! Oh, hey,
3: dat is een fragment uit Gladiator.
0: Ik kan geen woord meer uitbrengen, maar ja. Hartstikke goed. We hebben dit Gladiator. Wauw. Ja, dat is een echt stoere mannenfilm wel. Vind je niet, Patrick?
3: Ja, hele vette film. Zeker weten.
0: Ja. Ik word er altijd heel stoer van als ik die film gezien heb. Als ik hem weer eens kijk. Hey, wat was je aan het doen eigenlijk, Patrick?
3: Ik ben onderweg naar het weekend vieren.
0: Oh, gezellig. Ja. Weet ze het zelf ook, dat

0: Je krijgt voor ons een leuk cadeautje. Als je weet wat je krijgt, kan je meegillen. Je krijgt de Rinkel de Kinkel. Ai. Ja.
1: Ja. Oh, hij. Ja.
0: Oh, ben je er nog? Of,
2: Ja, ik ben er nog. Oh. Rinkel de Kinkel. Ai, nog wat.
0: Ja. Ai, nog wat. Dat is het goede antwoord. Dit zijn de leukste. Als het niet helemaal goed gaat, je krijgt ze zo snel mogelijk thuis, Patrick. Goed hè, vriendin.
2: Ja, graag doen. Dankjewel.
0: Tedelis is hier op Radio 2.

0: gedaan, dat Dance in the Moonlight. Dan begon ineens twee van mijn hoektanden spontaan te groeien.
1: I'm not like the other boys.
0: Hey, goedenavond. Dit is de radio. Nummer 2 met Keith Urban. En de mooie stem van Mike.

0: ook een beetje de manier waarop wij onze muziek uitkiezen. Hot and cold. De werking van koud en heet, zeg maar. Werkt goed voor Katy Perry. Rinkel
1: de Kinkel. NPO Radio 2.
0: In de loop van avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Maar ik hoorde in het bulletin wel iets wat eerder vandaag, dat de regen ook ervoor zorgt dat smeulende bosbranden die nog gaande zijn, geblust worden. En dat is natuurlijk het mooie aan de regen. Dus laten we blij zijn met die druppeltjes die zo enthousiast naar beneden komen. Vallen. En mooi nieuws voor Douwe Bob, Dewey Bob, zoals we hem tegenwoordig ook wel noemen. Vanwege zijn succes in Amerika. Hij en zijn vrouw Anouk verwachten een kindje. Oh, nog één. Oh, shit. Wow. Dat is nummer 21, denk ik dan toch? Nee, dat bullshit. Dewey maakte dat vandaag bekend. Instagram plaatst hij een foto van een bolle buik. En zijn zoontje Elias geeft er een kus op. Ik heb Elias ook een keer gezien backstage. Ontzettend leuk, joh. Kleine spruit, die wordt verwacht in februari. En Anthony Hopkins.
2: Ja, with a nice Chianti and some Vava beat.
0: Hij was liever eigenlijk muzikant geworden, deze acteur die in The Silence of the Lambs schitterde. En vele andere dingen. Vandaag komt zijn droom uit, want een klassiek album met 12 eigen stukken van Anthony Hopkins, geïnspireerd op herinneringen uit zijn leven. Dit was nadat hij voor de eerste keer seks had gehad. Nee, dat staat er niet bij. Maar dit heeft hij wel gemaakt.

0: slecht, Anthony. Dat is niet slecht, doei. Anthony. Haal allemaal artiesten door elkaar. Vrienden, op 12 september bestaat het album Continuum van John Mayer 20 jaar. Time flies when you're having fun. En de Nederlandse zanger en gitarist Ed Straat wil dat vieren. Hij heeft al 210 gitaristen verzameld voor een ode aan het jubilerende album. En op 12 september spelen ze in Hilversum samen Waiting on a World of Change. Er is nog plek voor 30 gitaristen. En we gaan die dag ook Ed eventjes Rinkel de Kinkel halen om een soort update te geven van hoe het allemaal gaat. En wellicht ook misschien een kleine soundcheck uit te voeren, want het gaat verderop gebeuren. Dus ja. We zijn lekker bezig in de Rinkels, jou.
1: Dat gaan we loslaten, ja, in een multidimensionale reis.
0: Oh, nou dan ga ik dat nu even loskoppelen, want die multidimensionale reis die

0: natuurlijk, uiteraard. Dat is heel vaak met DJ's het geval, dat ze dan in een of andere bolide hier voorkomen scheuren. De ene heeft een 911 cabrio. Dan komt er weer iemand in een, weet ik veel, een van de Amerikaanse auto voorrijden. De ene dikke slee naar de andere. En hoe ben jij eigenlijk hier gekomen vanavond, Tim?
1: Met mijn stadsfiets, met een enorme slag in mijn wiel, trouwens.
0: Oh, hoe komt dat?
1: Ja, dat weet ik niet, maar dus, volgens mij is het levensgevaarlijk. Hij begint ook echt een beetje te trillen, mijn fiets. Hij heeft echt ja, alsof hij Parkinson heeft. Dat is heel raar.
0: Oké. Ja. Is dit een oproep om rijwielherstellers
1: Nee, ik moet morgen gewoon even naar de fiets maken. Ja, maar waarschijnlijk zeg ik ditzelfde volgende week ook weer. Dus,
0: en heeft dat te maken met jouw eigen gedrag? Of heb jij er zelf verder niks mee te maken?
1: Ik heb dat was wijsheid. Ik heb er niks mee te maken. Nee, dat is gewoon zo ontstaan. Dat is helemaal zo.
0: Ja. Dus die eclipse heeft toch veel kracht, hè?
1: Die heeft alles veel kracht. De hele ijzer heeft leeggetrokken en een grom getrokken. Dan krijg je dat. Ja.
0: Zeg, je bent invaller des vaderlands, lees ik hier. Want jij gaat zo direct weer invallen.
1: Zeker, ik ga Pulse 90's doen. En dat betekent dat we weer een hitlijst in gaan duiken. We gaan dit keer naar 1992.
0: Ah, een prachtig mooi jaar.
1: Zeker.
0: 1992. Ja. Zitten we te denken wat ik deed in 92? Nou, zo niet zo heel belangrijk.
1: Nou ja, ik...
0: ik was vader geworden volgens mij twee weken.
1: Ik had net een zus gekregen.
0: Ja. Zo, dus, dat is altijd wel leuk.
1: Dat was superleuk. En we gingen samen naar de radio luisteren. En dat soort dingen, ja, dat deden we dan. Ja.
0: Niet onbelangrijk allemaal. Nee. Zo direct, hier op deze zender. Tim op het hoek. Rinkel de Kinkel is er morgenochtend weer. Vanaf 9:00 sharp. Dankjewel, Nicky, voor het invallen van Jesse.
2: Natuurlijk, Jeroen. Altijd gezellig.
0: Dit is...

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen steeds verder uitgebreid. In Vakersta, in het midden van Zweden, heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
5: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
4: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden nu de eerste takken verwijderd. En doordat de spitsstrook niet open kan, staan er nu nog veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. En vanaf zondag is het een paar dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
13: Pulse 90's.

jaren 90. Het decennium van de boybands, de house, de hip-hop en de radio werd er in de jaren 90 door gedomineerd. En tussen al dat popgeweld door kwam deze parel opeens uit Wales op. Een aanklacht tegen het kapitalisme over hoe mensen hun leegte proberen op te vullen met het kopen van spullen. Schandalig! Mag af en toe best worden.

Tim, Tim op het boek en ach, de 90's. In 1992, ik zei net al bij Jeroen, mijn zus was geboren. Dat weet ik nog heel erg goed. Ik luisterde heel veel naar Radio 3. Daar zat namelijk de Magic Friends van het station. Komen we zo meteen nog op terug overigens. Want er is een, nou ja, niet een lied over geschreven, maar wel een aanleiding waarom dat zo heet. Dat vertel ik je zo meteen. Ja, en ik leerde muziek kennen van NXS, van Snap. En die ga je straks allemaal horen. Wat zijn jouw herinneringen aan 1992? Laat het eventjes weten met de NPO Luister. Dan kun je dat even delen met ons. Zou ik fijn vinden.

zo herinner je INXS eigenlijk niet, denk ik. Tenminste, ik niet. Heaven Sent hoorde je. Na het grote succes van het album Kick in de jaren 80 en X begin jaren 90... besloot INXS om dat rauwe geluid op te zoeken. Die gladde gitaar ook uit de jaren 80, die bleef achter. En de band klonk eigenlijk alsof ze altijd al in de 90's... tussen alle grunge bands thuis hoorden. Door de Heaven Sent op 35 in deze lijst. Ik zei het al, eclectisch. Dat is het woord dat ik altijd in mijn hoofd heb zitten als het over de jaren 90 gaat. Want dit stond ook in de lijst. Op 34 de Eurodance van Snap. En Rhythm is a Dancer.

0: mi piace così.
1: Hoezo, Amerikanen kunnen alleen maar rappen. Dat kunnen Italianen toch ook. Dan moet Jovanotti gedacht hebben met Libera l'anima op nummer 33 in de hitlijst van 21 augustus 1992. En dan nu. Sjors Vreulich en Peter Plezier, die luisterden naar Too Unlimited. Die hoorden The Magic Friend. En ze dachten, weet je wat? Ons radioprogramma in de middag op Radio 3, zoals het toen nog heette, met het Kuiken in 1992, noemen we gewoon The Magic Friend van het station.
2: 32.
1: Allemaal gestoeld op dit nummer van Too Unlimited. The Magic Friend.

Je hoorde Arrested Development en Tennessee. Precies. Straks op 27, echt wat mij betreft de ultieme roadplaat voor als je op vakantie gaat of gewoon een flinke tocht maakt met een cabrio. Open dakje, weet je wel, dat idee. Tot je straks op 27. Eerste stint op 28, de zingende acteur Jimmy Nail. Ain't No Doubt op NPO Radio 2.

een album zou moeten samenstellen met roadtrip tracks, wat zou erop komen te staan? Born to be Wild, sowieso. Radar Love natuurlijk. And Go Your Own Way, dat zou nog wel kunnen, toch? Of vind ik Mac? En deze wat mij betreft, Tom Cochran en Life is a Highway. Zomer van 1992. En misschien had je dat nummer toen wel steeds op repeat staan. In je auto, het zou zomaar kunnen. Want dit is de hitlijst van 34 jaar geleden. Toen stond... sorry, daar schrok ik even van toen we dat realiseerden. 34 jaar geleden. Toen stond Tom Cochran met Life is a Highway in de lijst dus. Op nummer 27. Straks nog Lionel Richie naar TLC.

Het is tijd voor een vreemde eend in de bijt. Niet omdat die persoon nooit in een hitlijst heeft gestaan. Boah. Integendeel. Maar het is een beetje gek om hem tegen te komen in 1992... want hij was al een tijdje dood. 12 jaar om precies te zijn. Ik heb het over John Lennon, maar hij zat in een reclame van Nike. En dat was Instant Karma, dat liedje. Dus ze dachten op een gegeven moment, weet je wat, we brengen dat gewoon opnieuw uit. En dat singeltje heb ik destijds gekocht. En toen is mijn fascinatie voor de Beatles nog meer gegroeid. Het is eigenlijk nooit meer gestopt. In de lijst Instant Karma.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg nu tot 500.

0: Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in de Centraal-Oekraïne. En dat is de stad waar ook de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
13: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
12: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer, op veel plaatsen is het droog, maar in de loop van de avond en nacht komen er toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt dan rond de 19 graden. En vanaf zondag is het een paar dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Clemens. Zo meteen terug naar 1992, de hitlijst van 21 augustus met... Ja, we zitten midden in die grunge-periode, dus Nirvana komt eraan.
15: Ster. Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
3: of was.
17: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
3: en de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
25: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
26: Pulse 90's.

0: als iemand op dit moment keihard hoort meeblaggen, dan is dat waarschijnlijk Ingrid.
1: Pulse 90s. 90s. Met Paul Rabbering, NPO Radio 2.
0: Hier is het dus niet. Mijn naam is Tim Oppenbroek. Goedenavond. En Ingrid die heeft ons een appje gestuurd en die zegt: ik ben keihard aan het meeblaggen. Met Just Another Day van John Secada, nummer 17 in de hitlijst. Van 21 augustus 1992. Daarvoor nog Nirvana, want we zitten midden in die grunge-tijd natuurlijk. Lithium hoor je. Mariette zegt over Nirvana draaide ik altijd in mijn Discman in de trein. Was die shockproof eigenlijk? Dat wil ik wel even weten. Ik had een shockproof Discman. Vond ik heel stoer. Kon ik een beetje mee schudden. Dat bleef gewoon doordraaien. Eerlijk. Maar ze zegt, wat een geweldige ervaring was natuurlijk ze bij MTV zag, Nirvana. Wat vernieuwend. En ik was echt aan de buis gekluisterd. Ja, veel videoclips inderdaad van Nirvana. En uiteraard later nog die MTV Unplugged show van de band. Waanzinnig. Straks nog muziek van Guns N' Roses in de lijst. Maar eerst gaan we verder met een band die je waarschijnlijk zou kunnen kennen van de cover Please Don't Go. Maar ze hadden nog een andere hit. We All Need Love. W.

Tijdens de concert van Freddie Mercury in 1992, dat was in april van dat jaar. Metallica was er, Elton John, George Michael en dus ook Guns N' Roses. En zij zongen daar Knocking on Heaven's Door. Ze kwam nog eens een keer extra voor het voetlicht. En een grote hit werd het ook in augustus 1992. Er zijn heel veel liedjes geschreven over tv-predikanten. Denk bijvoorbeeld aan The Hooters met Satellite. Maar ook de volgende track die ik ga draaien van Genesis. Eind jaren 80, begin jaren

0: een hele andere kant kennen, letterlijk. Madonna, 1992. Het album Erotica kwam uit en ook het koffietafelboek Seks met allemaal erotische foto's van Madonna. Maar voor dat conservatieve publiek maakte ze ook deze melancholische track This Used to Be My Playground. Straks de man die letterlijk en figuurlijk een symbool werd in de 90's.
1: 9.
0: Maar eerst Roxette. I see you

you sexy motherfucker.

0: echt zo verbolgen was toen ik deze clip zag op MTV. Want ze hadden motherfucker weggepiept. Er zat een heel raar saxofoongeluidje in. Dus kreeg je je sexy mother. Slecht. Rare censuur. Prince in the New World Power Generation en sexy motherfucker. En dan nu. Een classic uit de Britse rave scene. Reggae, hip-hop, hardcore, rave en pop. Dan krijg je Onaraga tip. Dit is SL2 op
1: 7.

SL2 on a rock god tip. We naderen de top 5 en traditie is dat we hem helemaal draaien. Op één nummer na, dat doen we niet vanwege volksgezondheid. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen en je zult me dankbaar zijn, echt waar. Eerst gaan we naar Barcelona, want in 1992 vonden daar de zomerspelen plaats. Nummer 5, Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

0: De vrouw die Adlibs tot een heel ander niveau heeft gebracht. Fijne hemel. Mariah Carey, I'll be there. Van de MTV Unplugged serie ook deze trouwens. Het origineel van Jackson 5. En ze heeft laatst met dolfijnen gezongen. Net een filmpje gezien, echt geweldig. Zij kan dus echt heel hoog zingen. En ze kan dus op die manier met dolfijnen communiceren. Je moet het filmpje maar eens opzoeken, het is echt heel bijzonder. Nummer 2. Ja, ik zei net al, dit is gewoon niet goed voor de volksgezondheid. Laten we eerlijk zijn. En je zult wel begrijpen waarom. Dus gewoon even een klein stukje, zodat je wel weet wat er op 2 stond. Op 21 augustus 1992... Rotterdam Termination Source en Poing. Een klasgenootje van mij, Christian, ik weet zijn naam nog, had dit op singlecassette en kwam dit trots mij laten zien. Ik vond het toen al niks. Maar ja, je had in die tijd natuurlijk die hardcore scene, die begon echt op te komen. En die ontwikkelde zich ook behoorlijk in Rotterdam. En dit stond nog echt in de kinderschoenen, zoals je hoort. Het slechts alleen Poing, Poing, Poing. Ik zie Gijs al lekker meegaan. Die is zo meteen trouwens hier te horen op NPO Radio 2. Gijs, is dit iets wat jouw goedkeuring kan wegdragen? Ik weet, jij hebt een gigantisch goede smaak natuurlijk. Kan dit jouw goedkeuring wegdragen?
1: Ik vind dit wel lekker eigenlijk.
0: Jij vindt het wel lekker?
1: Ja, ik vind dit wel leuk, ja.
0: We gaan nog even naar luisteren.
1: Lekker, ja.
0: Genoeg. Het is niet vol te houden.
1: Heel kort, hoor.
0: Ja. Je bent er zo meteen trouwens, hè?
1: Ik ben er zo, absoluut.
0: Wat leuk, wat leuk.
1: Alles kan op vrijdag.
0: Ik ga naar luisteren straks. Bam! 21 augustus, toen Gijs nog niet was geboren, volgens mij, in 1992.
1: Ja, nee. Min 4.
0: Min 4 was je. Dr. Elben en It's My Life.
1: Maar dan zingen de tandarts.
0: Nee, die doen. Die tappen, die zingen de tandarts. En Frank Beard was de enige zonder baard. Bij ZZ Top. En nog meer clichés.
1: Hij kon ook best zingen, hoor, deze
0: ja,
1: man.
0: Ja, toch.

0: NPO Radio 2. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 10:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en daarna gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen, maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het fel veroordeeld. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En die veiligheidscamera's zijn heel belangrijk, zegt verslaggever Annabelle Zandbergen.
5: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
4: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Clemens Peters, dankjewel. Zo, alles kan op vrijdag zometeen. Over 1,5 minuut hoor je een hele meneer. Sterker nog, hij noemt zichzelf meneer. Nou, dan ben je vol van zichzelf. Zeg, geen pot, verstikken zo.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: 2026 tot dit moment heeft gebracht. Bruno Mars, On My Soul op NPO Radio 2. Goedenavond. Zo, 11 minuten over 10. Alles kan op vrijdag. Antoinette, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zonder Klaas van Kruistum.
1: Ja.
0: Ik ben Gijs, goedenavond.
1: Hey Gijs.
0: Waar is Klaas?
1: In Japan. Oh, wil je dat ik zijn Polar Steps opzet?
0: Oh, dat is wel een leuk idee, zeg. Hey, zit maar... is die aan plein publiek op Polar Steps?
1: Nee.
0: Of is dat alleen voor Intimi?
1: Intimi.
0: Oh, maar jij weet dus wel wat hij aan het doen is.
1: Dat weet ik.
0: Oh, en wat is
1: ik
0: hij op vakantie daar?
1: Ik weet niet of ik dat zomaar nu mag zeggen.
0: Nee, maar hij is op vakantie, neem ik aan, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Spannend, zeg. Hij is er dan het hele weekend niet, neem ik aan. Nou, wij mogen in ieder geval tot 12 uur de honneurs waarnemen en trekken je mee het weekend in. Maar ja, het weekend is niet begonnen voordat we even een klein beetje hebben teruggeblikt op afgelopen week.
1: En dan kunnen we het echt afsluiten, toch?
0: Dan kunnen we het echt afsluiten. Het was een beetje de week van Harry en Meghan die terug zouden gaan verhuizen naar Engeland. Eind augustus zouden ze vanuit de Verenigde Staten weer naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Daar wonen ze sinds 2020, nadat Harry afstand had genomen van het Britse Koningshuis. Maar ondertussen denkt hij, ja, ik begin het toch een beetje te missen.
1: Oh.
0: Nou, ik denk niet dat dat de echte reden is, maar ze gaan er in ieder geval weer naar terug, wordt gezegd. Jij volgt ze op de voet natuurlijk, Antoinette.
1: Ik hoorde dat de Wild in de Middag het erover had. Toen dacht ik, oh ja, leuk.
0: Ja, nou, dat zeg je mooi. We hebben het erover gehad. En we hebben het achter ons gelaten. Absoluut, ja. Zeg jij, okay. Heel mooi. Ja. Een aardbeving in Groningen afgelopen week ook.
1: En nou, vanochtend zelfs nog. Het was, het schudde op zijn voegen.
0: Ja, op zijn voegen, mooi gezegd. Nee, het schudde op zijn grondvesten. En nou zitten de scheuren in de voegen. Dat is een beetje wat het is. 49 meldingen van schade tot nu toe. Nou, mocht je daar zitten, de radio niet te hard zetten voor de zekerheid.
1: Nee,
0: laten we daarvoor oppassen.
1: Van de andere kant, als er al een scheurtje in zit, kan die beter doorgaan. Net zoals de tanders, die moet altijd iets verder boren voordat het weer goed uitkomt.
0: Zo, jij bent ook van de metaforen, zeg, hè?
1: Als ze goed gaan, wel.
0: Het WK hockey is bezig. We zijn goed bezig, toch, volgens mij? Of niet?
1: Zeker. Het viel me vooral op dat bij hockey, dus de enige sport waar niet duidelijk is of het de mannen of de vrouwen zijn die spelen, omdat het allebei heel goed gaat.
0: Maar spelen we tegelijk dan? Zowel de mannen als de vrouwen?
1: Maar niet tegen elkaar.
0: Ah, zo modern zijn we dan weer niet.
1: Nee.
0: Maar we zitten er zowel als mannen als vrouwen nog in?
1: We zitten er nog in.
0: Hartstikke goed. En dan tot slot de man die denk ik de hele week het nieuws gedomineerd heeft. Lucky of Lucky. We weten nog steeds niet wie het is, hè?
1: Nee, misschien is het een Amerikaan, misschien is het een Canadees. Dus is het Lucky of is het Lucky of zijn Canadees?
0: Ik begreep dat de politie onderzoekt momenteel 6 namen met prioriteit. Dus er zijn echt namen genoemd wie de man zou kunnen zijn. Ze hebben in ieder geval 100 tips binnengekregen.
1: Dus alvast dankjewel.
0: Nou, ja, mocht je een naam hebben doorgegeven, dankjewel. Ja. Namens ons allemaal. Maar verder is het weekend natuurlijk niet echt geopend. Als jij het weekend niet geopend hebt, en daarvoor mag je de NPO Luister-app erbij pakken, met welke plaat wil jij het weekend openen en de week voor gesloten verklaren? Dat mag, nou, naar mijn bescheiden mening, een beetje een feestelijke plaat zijn.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dus pak de NPO Luister-app erbij. Of bel meteen deze kant op 0800-1122. Krijg je gewoon rechtstreeks Antoinette eraan. Kun je je favoriete plaat hier aanvragen. En dan gaan we dus voor wat feestelijks.
1: Ja.
0: Ja. Dus, nou, in ieder geval geen Oasis.
1: Nee.
0: Nee, maar we hebben wel leuke muziek.
1: Nickelback of zo.
0: Nickelback is... Nou,

0: Lady Gaga en Alejandro. Hoe heet het programma ook weer? Alles kan op vrijdag op NPO Radio 2. Potverdikke, het is vrijdagavond, we zitten er middenin. En ik ben een beetje rommelig met het afkondigen, maar dat komt vooral omdat ik met stomheid geslagen ben door het verhaal van Marieke. Marieke, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Wat is er toch allemaal aan de hand, Marieke? Wat had jij een lekkere week of niet?
1: Ja, gewoon gewerkt.
0: Gewoon gewerkt?
1: Ja, nee, ik zie jou naar het weekend.
0: Ja, want waarom is dat zo, Marieke?
1: Mijn vriend en ik die zijn morgen een jaar verloofd.
0: Ah, kijk.
1: En een maand.
0: Een jaar verloofd en een maand?
1: Ja, wij zijn twee keer verloofd. Mijn partner heeft mij een jaar en een maand geleden gevraagd, een huwelijk.
0: Ja, bedoel,
1: en ik heb hem een maand later teruggevraagd, dus... Met een soort van twee jubileums.
0: Ja, maar jullie zijn nu een jaar en een maand verloofd, als in 13 maanden? Of ben je dan dubbel verloofd?
1: Ja. Ja, we zijn twee keer verloofd.
2: Maar wanneer heb jij gevraagd?
1: Ik heb hem precies een jaar teruggevraagd.
0: Oké, dus dat is reden voor een feestje. Maar hij heeft jou, als ik het goed begrijp, dus 13 maanden geleden al gevraagd.
1: Ja, klopt. Dus dat was ook een reden voor een feestje.
0: Maar... Was jij niet tevreden met het aanzoek? Of vond je de ring lelijk?
1: Nee,
0: of wat is hier gebeurd?
1: Nee, ik heb wel lang gewacht op het aanzoek. We waren namelijk 10 jaar samen inmiddels. Dus ik was op een gegeven moment zelf maar gaan plannen. En ik had het echt groots aangepakt. En ik kreeg op een gegeven moment wel een beetje door dat hij ook iets aan het plannen was.
0: Ja.
1: Maar ja, toen stond mijn plan al helemaal. En toen dacht ik, ik zet het maar gewoon door.
0: Wauw, oké.
1: Dus ik gunde hem ook zijn prinsessenmomentje.
0: Maar ik ga even uit van het aloude concept. Want je zegt, jullie zijn een man en vrouw. Jullie leefden een beetje in de wereld dan denk ik van... hij moet het vragen, maar dat duurde 10 jaar en dat gebeurde maar niet.
1: Ja,
0: jij dacht, het duurt te lang, ik ga zelf iets verzinnen. Toen vroeg je je toch en dacht jij, wat zonde van de moeite. Ik ga hem ook nog een keer vragen. Maar wat had jij dan allemaal geregeld, joh, Marieke?
1: Ik had een fotoshoot geregeld... waarbij we volledig in harnas met uilen die aankwamen vliegen. En ik dacht, als hij dan niet dat gaat doen, dan ga ik maar als prins op het witte paard. Wel zonder paard, maar wel in harnas ga ik hem dan heel bombastisch.
0: Oh, wauw. Maar is dat dan ook een klein beetje een middelvinger naar hem? Omdat hij het dan niet deed, dacht je, dan ga ik ook over de top en dan ben ik wel.
1: De grap daar in het origineel wel een beetje vandaan kwam. Maar het was uiteindelijk wel echt heel cool. Het was echt leuk.
0: Maar dan was hij jou dus voor. Even, hoe heeft hij jou dan gevraagd, Marieke?
1: Hij heeft mij meegenomen naar Hadestown, de musical. In Carré. Echt heel cute. En ik had het al de hele dag een beetje door. Ik zat maar te wachten. Ik denk, komt het nou? En de hele dag gebeurde er niks. En uiteindelijk, eind van de avond, kwamen we terug in het hotel. Er waren al 100 romantische momenten geweest. Tijdens het eten, tijdens de musical misschien. En ik denk, ik zou het wel mis hebben. Dan toch niet. En toen echt vlak voordat we naar bed gingen, kwam hij opeens toch met een aanzoek. Dus had hij me toch nog verrast.
0: Ja,
2: maar jij had jij had een fotograaf weer gehuurd.
1: Ja, een maand later.
0: En een uil. Ja.
1: En uilen, die gingen vliegen met een ring. Dus
0: dan ging je er ook wel een klein beetje erop en erover. Maar hoe reageerde hij dan op het moment dat jij nog jouw aanzoek deed?
1: Want hij had niks door. Terwijl er gingen die dag echt 100 dingen mis. En ik zat helemaal in de stress. Maar blijkbaar, ik weet niet. En toen ging ik eenmaal op een knie en toen dacht ik, wat? Hoe kan dat nou?
0: Ja, en zei hij dan niet van, maar we gaan toch al trouwen?
1: Nee, sterker nog, ik was zenuwachtig of hij wel ja zou zeggen. Ik dacht, ik geef hem een soort van tweede kans om er nog tussenuit te knallen.
0: Ja, dat zou heel raar zijn als hij op dat moment nee had gezegd, hoor, Marieke.
1: Ja, nee, ik weet het.
0: En ondertussen...
1: Dan gelukkig zei hij ja.
0: Maar ondertussen zijn jullie dus meer dan een jaar verloofd.
2: Minstens
0: een jaar. Wanneer is het moment suprem dan? Of wachten jullie weer op elkaar om nu iets te plannen?
1: Nee, we zijn wel druk aan het plannen, maar de datum staat nog niet helemaal. Hopelijk volgend jaar is de bedoeling.
0: De datum staat nog steeds niet, na 13 maanden, Marieke.
1: Lange
2: verlovingen zijn mooi.
0: Ja, dat zal allemaal wel. Maar ik heb wel het idee dat jij in deze een beetje de broek aan hebt, Marieke. Dat jij nu...
1: Misschien.
0: Oké.
1: Er moeten wel keuzes gemaakt worden, ja.
2: Het feit dat jullie allebei elkaar gevraagd hebben... ik vind dat we dit echt mogen normaliseren.
0: Maar hebben jullie dan allebei nu ook twee ringen?
1: Ja. Nou, Michael heeft een ring. En ik heb een ketting, want dat paste iets beter bij me. Dus dat.
0: Het past iets beter bij jou.
2: Okay.
0: Want jij hebt geen handen.
1: Ja, dat is het.
0: Dat zou
1: het
0: natuurlijk. Ja, okay, nou.
1: Nee, dat is het niet.
0: Okay. Marieke, dan kom je ook nog met een best wel specifieke plaat, waarvan ik heel benieuwd ben wat daar dan het verhaal achter is. We hebben het over Daddy Fryer.
1: Ja, Think
0: ja, of zoiets. Think About Things, dat is die held van het Songfestival van een paar jaar geleden.
1: Ja,
0: wat heeft dat dan met jullie te maken?
1: Nou ja, het komt oorspronkelijk van het liedje 10 Years.
0: Ja.
1: Want ja, we waren met mijn aanzoek 10 jaar samen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat hebben we gewoon een beetje toegeëigend tot ons liedje. En we zijn dan ook met dat we dus dan nou ja, dubbel verloofd waren, 10 jaar samen, zijn we ook naar zijn concert geweest om dat te vieren. Ja. Daar komt dat vandaan.
0: Reden genoeg om met die plaat het weekend te openen, Marieke.
1: Zeker.
0: En dat betekent dus ook dat jij de week mag sluiten en het weekend openen. Daar ga je.
1: Oké, nou, bij deze sluit ik deze week officieel af. En dan openen we het weekend.

0: met Chris Stapleton en Think I'm in Love with You. Wham daarvoor en Freedom in Alles kan op vrijdag op NPO Radio 2... waar we druk zijn met een project wat met anderhalve week gaat beginnen. Daar hebben we al heel veel in meegenomen. Want volgende week maandag is het zover. De wensweek voor het KWF gaat van start hier op NPO Radio 2. Bedoel ik natuurlijk niet aankomende maandag, maar de maandag erop, 31 augustus. Dat is altijd een bijzondere week, want tijdens de KWF Collecteweek laten wij wensen uitkomen. En dat doen we voor mensen die te maken hebben of te maken hebben gehad met kanker. En dan kun je echt daadwerkelijk aan alles denken. Wil je bijvoorbeeld een keer dineren bovenop een luchtballon? Denk je,
1: een luchtballon.
0: Ja, dat je denkt, dat mandje heb ik wel een keer gezien. Maar ik wil een keer bovenop een luchtballon dineren. Of wil je zus graag een keer in een lichtbad met Baileys?
1: Oh.
0: Of wil je een arts die heel veel voor jou betekend heeft in het zonnetje zetten en houdt die heel erg van Hans Klok? En wil die een keer weggetoverd worden of doormidden gezaagd? Of
1: zwemmen met zeemerminnen?
0: Zwemmen met zeemerminnen?
1: Het kan.
0: Het kan. Dan gaan wij dat proberen te regelen. En ondertussen vragen we natuurlijk aandacht voor het KWF en alles wat daarbij hoort en het belangrijke werk dat zij doen. Antoinette, jij weet hoe dat dan werkt en waar je jouw wens kan insturen. Want je schrijft hem op een papiertje en legt hem onder je kussen.
1: Dat wordt lastig. Wat wel werkt, is naar nporadio2.nl te gaan. En dan zie je eerst dat guitige kopje van Gijs.
0: Dat ben ik.
1: Dat ben jij. En daaronder staat al meteen de NPO Radio 2 Wensweek. Geef hier jouw wens door.
0: Kijk.
1: En daar moet hij.
0: En dat kan dus een wens voor jezelf zijn, maar het kan ook een wens zijn voor iemand die dus te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker.
1: Geef je dan je wens twee keer door, dat je hem doorgeeft, je wens.
0: Dat is leuk gezegd, dat weet ik niet, als hij maar binnenkomt.
1: Precies, dus niet onder je kussen, wel via de NPO Radio 2.
0: Precies, en wat ook leuk is dat we in Doorn zitten en daar komen een keur aan artiesten. En daar kun je ook langskomen, via nporadio2.nl kun je zien wie er wanneer komt en waar je nog bij welkom bent. Zoals een maandag bijvoorbeeld, een direct, woensdag Sonjeu. Donderdag Douwe Bob, vrijdag Davina Michel. En dan zeg je, Gijs, waarom sla je de dinsdag over? Omdat op dinsdag Ilse de Lange te gast is.
1: Ja.
0: En ik ga in plaats van het draaien.
1: Wat leuk.
0: Wat valt het allemaal als een puzzel in elkaar, zeg. Krijg naar de appje van Toos. Wat een heerlijke muziek draai je weer, Gijs. Groet Toos. Nou, Toos, dit is er weer zo een. Ilse de Lange, The Great Escape, op jouw vrijdagavond op 2.

Ik mag dus deze week de keus van Klaas bepalen. En het is de nieuwe Roxanne Hazes, Vang je mij? In oktober verschijnt haar nieuwe album Tranen in de Giftshop. Die gelijknamige single, die heb je waarschijnlijk al gehoord. Vaak gehoord, hebben we hier veel gedraaid op NPO Radio 2. Maar haar nieuwste plaat, die vandaag is uitgekomen, is misschien nog wel net iets mooier. En met een, als je het mij vraagt, misschien nog wel, ja, iets mooiere boodschap. De plaat heet Vang je mij? Over het moment dat je iemand dichtbij laat komen, terwijl je eigenlijk heel bang bent om gekwetst te worden. Over angst, over overgave. En de vraag of iemand je kan en wil opvangen als je zelf keihard aan het vallen bent. Zelfs op zoek naar mijn grens weet ik dat jij er bent. Want ik zag het meteen, en jij ook. En ik wist, dit is echt. De nieuwe Roxanne Hazes heet Vang je mij?

0: Roxanne Hazes.
1: Vang je mij als ik val?
0: Voor het eerst op NPO Radio 2 en sowieso niet voor het laatst. Al is het alleen maar omdat ik hem in ieder geval het hele weekend nog ga draaien. Hij heet Vang je mij? Komt van een album Tranen in de Giftshop dat in oktober uitkomt. Ja, en dit is onmiskenbaar John Parr, Sint Elmo's Fire in Alles kan op vrijdag.

0: Terug naar 85 met John Parr en Sint Elmo's Fire.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Maakt het iets voor 11 tijd om een duit te doen in de Alles Kan. Ja, hoe kunnen we de Alles Kan nou het beste omschrijven, Antoinette?
3: Als een plastic bak waar briefjes in zitten.
0: Dat is een hele mooie omschrijving van toch wel dat fenomenale stuk productie dat hier op de hoek van de tafel staat.
3: Maar zullen we dat na het nieuws doen?
0: Vind je dat leuker?
3: Ja, vind ik leuker.
0: Om het nu nog niet op te gooien?
3: Nee, alleen het wat zou er nou in zitten? Dat is de tease. Spannend.
0: Dat is de tease.
3: Ja,
0: kijk, want ik ga hem even voor de microfoon houden. Kijk, hij klinkt vanavond zo. En daarin zitten dus allerlei levensvragen. En je zou je dus kunnen afvragen, als alles kan, wat zou je dan doen?
3: Ja.
0: Ja, en dat dan een klein beetje gespecificeerd. Ik mag dus nu nog niet graaien.
3: Nee.
0: Echt niet?
3: Mag wel, maar je mag niet voorlezen dan.
0: Nou, doe ik het niet.
2: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
19: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
21: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Evo de Jong, dankjewel.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Youfone.

0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Dragons daarvoor en On Top of the World. Zo, vrolijk vrijdag. Het weekend is begonnen. Sterker nog, het is al bijna zaterdag. Dit is Alles kan op vrijdag zonder Klaas van Kruistroep. Hij zit in Japan. Hij is lekker op vakantie. Antoinette, jij hebt hem op dat fameuze Polar Steps. Wat is hij vandaag precies aan het doen? Dus kun je een tipje van de sluier oplichten?
1: Daar kan ik helaas geen uitsluits over geven.
0: Oh, want hij heeft niet voor niets een slotje op zijn account.
1: Hij heeft een slotje op zijn account, maar hij deelt ook dingen op zijn Instagram. Dus als je Klaas van K zoekt, dan krijg je het van
0: Klaas van K?
1: Ja, of Klaas Mans.
0: Zoek op Klaas van Kruistum op Google en dan typ je de Instagram achter en dan kom je er vast uit. Mijn naam is Gijs, ik mag samen met jou richting de zaterdag dansen. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik dus samen met Antoinette.
1: En wat een moves heb je.
0: Dankjewel. Ja. Jawel, ik ben aan het oefenen.
1: Ja.
0: Ja, kun je dat zien?
1: Ontzettend,
0: heel
1: ja.
0: goed. Is dit het moment?
1: Dit is het moment.
0: Ik heb hem vastgepakt. De grote kan met het hoofd van Klaas van Kruistum erop. Alles kan op vrijdag en dit is de...
1: Alles kan.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles kan.
0: Met allemaal grote vragen waar we graag met jou over bomen... voordat we het weekend daadwerkelijk ingaan. Ik ga gewoon een briefje pakken, hè?
1: Absoluut.
0: De bovenste.
1: Grote vragen, kleine briefjes.
0: Grote vragen, kleine briefjes. Ik heb er twee gepakt.
1: Oh jee.
0: Ik doe die ander weer terug.
1: Oké, dus die voor volgende week.
0: Als alles kan, welke artiest zou je dan op jouw verjaardag laten spelen?
1: Oeh.
0: Dat is een... dus ook als de artiest hypothetisch zou zijn overleden, bijvoorbeeld. Want ik kan nu een paar artiesten verzinnen waarvan ik denk... nou, die staan mij aan het hart, dat vind ik leuk. Maar dat hoeft niet per se heel erg feest te zijn.
1: En nou, het ligt eraan wat voor verjaardag je wil hebben.
0: Dat is ook weer waar. Ja. Ik ben vandaag, over 2 weken ben ik jarig. Als ik iedereen zou kunnen noemen, dan... ik moet meteen denken aan Akda en de Munnik.
1: Oh.
0: Dat je die op je verjaardag hebt, maar dat ik dan ook zelf de setlist zou mogen bepalen.
1: Oeh, maar Gijs, jij bent tijdens de wensweek jarig.
0: Dat is waar.
1: Dus je hebt sowieso al Davina Michel...
0: Want die staat op vrijdag bij de finale. Ja, dat is waar. Die komt een beetje op mijn verjaardag spelen.
1: En nu moet dus iemand insturen dat er Akda en de Munnik bij komt.
0: Nou, bijvoorbeeld. Dat zou toch leuk zijn. Wie zou jij op je verjaardag willen hebben?
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton?
1: Ja.
0: Oh.
1: Volgens mij is dat A, een gezelligheid in een mens. En B, kan zij ontzettend goed zingen. Nou, en iedereen kan alles met haar meezingen.
0: Dat is wel waar, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij aan de andere kant van de radio... graag op jouw verjaardag zou willen horen. En dan niet alleen zou willen horen... maar dat er in één keer een hele grote limousine voor komt rijden. En daar komt een artiest naar keuze uit. En die speelt alles wat jij wil op jouw verjaardag. Wie mag het worden? Laat het maar weten via de NPO Luisteren.

0: tik voor een kaartje. Summer, en hij speelt ongetwijfeld ook deze 12 to 12. Hanuk daarvoor en Are You Kidding Me? En weer daarvoor mocht ik een graai doen in de Alleskan. En er kwam een grote vraag uit voor de vrijdagavond, namelijk... Als alles kan, welke artiest zou je dan op jouw verjaardag laten spelen? Nou, Antoinette, jij kwam al met Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ik riep Agda en de Munnik, om maar eens twee namen te noemen. Er is veel gereageerd in de NPO-luister-app. Laat ik beginnen bij Christian. Die komt met Freddie Mercury. Ja, mensen zouden raar op kijken, Christian, als hij in één keer binnen zou komen.
1: Maar het zou wel tof zijn.
0: Het zou heel tof zijn, absoluut. Chris zou compleet Pink Floyd uitnodigen. Egbert Diana, mooie naam. Ik zou Prince op mijn verjaardag willen.
1: Dat is ook tof.
0: Grote namen. Henk komt met Mick Jagger samen met Marcel Veenendaal.
1: Duo dat je nooit wist dat je nodig had.
0: Ik wou net zeggen. Ik zie ze al door de poort komen hoor, aan de Daalhakkers. Absoluut zeg.
1: Ik heb ook het gevoel dat het wel echt al meteen vrienden zijn ook.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: Stefan stuurt een audio-appje. Hij heeft er even over nagedacht.
2: Gijs, ik heb er even over nagedacht. Ik zat eerst aan Britney Spears te denken, maar... Nee, ik zou de Sugar Babes willen hebben.
0: De Sugar Babes?
2: Dat lijkt me echt superleuk. Drie mooie vrouwen.
0: Ja.
2: Ze kunnen heel mooi zingen. Ze zijn ook alle drie heel erg apart van elkaar. Dat vind ik ook juist heel erg leuk.
0: Ja, ja.
2: Weet je wel, dan is het ook van, naar wie moet je kijken?
0: Oh ja.
2: Weet je wel? En dat geldt voor iedereen dan.
0: Ja, ja.
2: En ik bedoel, dan is er ook voor ieder wat wils. Ik weet het niet. Dat lijkt mij ideale verjaardagsact.
0: Nou ja, voor ieder wat wils, Stefan. Ik zie nog George Michael, er komt Bas mee. Arjan wil graag mooi wark. Maar Doortje, goeie avond.
3: Hoi.
0: Wat wil jij dan op jouw verjaardag?
3: Ik dacht aan Marilyn Monroe.
0: Hoe kom jij daar dan bij, Doortje?
3: Omdat ze zo'n prachtig nummer voor de president heeft gezongen.
0: Happy birthday to John F. Kennedy.
3: Exactly.
0: En toen dacht jij, ik wil wel een keer John F. Kennedy in dit geval spelen, als in ik wil zijn plaats in het liedje opnemen.
3: Nee, helemaal precies dat.
0: Ja.
3: Het is zo'n legendarisch nummer. En het is zo, ja, het is gewoon geweldig.
0: Ja, ben jij een beetje van je verjaardag vieren, Doortje, of niet?
3: Nou, dat valt mee. Maar als ik Marilyn Monroe op mijn verjaardag had, dan...
0: Dan nodig je wat mensen uit.
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: Dan nodig ik wat meer mensen uit.
0: Dat snap ik. Ben jij iemand die dan ook normaal Marilyn Monroe's muziek aanzet, of niet?
3: Nee, niet per se. Maar ja, iedereen kent haar natuurlijk.
0: Ja.
3: Ja, en vooral dat nummer. Ja, Happy Birthday Mr. President. Dat is gewoon legendarisch.
0: Ja, nou, zo is het toch wel. En ik denk ook wel, zou ze van een borreltje houden?
3: Weet ik niet of ze nog steeds ergens in tussen de sterren van een borreltje houdt.
0: Ja, nou ja, maar moet ik hem dan ook draaien, is dan een beetje de vraag, Doortje.
3: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk, zeg jij.
3: Al is het maar een klein stukje.
0: Al is het maar een klein stukje, nou, dan kom ik ermee weg, denk ik. Doortje, ja. Dankjewel en maak er een lekker weekend van, hè.
3: Jij ook.
0: Dag, Doortje. Hoi, hoi.
3: Doei, doei.

alle suggesties die binnenkomen in de NPO Luister app qua artiesten die jij eigenlijk wel op jouw verjaardag zou willen hebben. Ronald stuurt bij mij thuis op Vlieland, hè, binnen tuin, Klabbers Klauw en Team Knol een paar nummers gespeeld. Ik was niet eens jarig. Nou, dan moet je een hele mooie tuin hebben, Ronald, dat ze er opeens gaan staan. En Josien laat weten, geen twijfel mogelijk, voor mijn verjaardag komt Neverone weer even bij elkaar. Nou, Josien, ik zie daar ook wel een feestje gebeuren, inderdaad, mocht dat plaatsvinden. Hey, het is vrijdagavond, dat betekent automatisch dat het morgen zaterdag is. En dat morgen om 4:00 een nieuwe aflevering van Muziekcafé aanstond is. En morgen niet de minste. Want wie komt daar langs? Een Novastar speelt daar onder andere zijn nieuwe single Today, Yesterday, Tomorrow en misschien ook nog wel...

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: dit is de topsong van de aankomende week. Lenny Monsou en Wrecking Ball ga je heel veel horen op NPO Radio 2. En dat mocht Bart hem vanochtend vertellen. Ja, en dat was wel een mooi moment. Dat wil ik je eigenlijk even nog laten horen. Bart Arends vanochtend in gesprek met Lenny Monsou.
1: Ja, ik heb eigenlijk alles wel een beetje doorgenomen. Ik zit ook op je Wikipedia-pagina te kijken. Daar mist nog iets trouwens. Daar staat iets niet op, viel mij op. Daar staat niet op dat jij vandaag de NPO Radio 2 topsong bent geworden met je nieuwe single.
2: Wat? Echt?
1: Ja, dat is echt, ja. Dat meen ik. Dit is niet zomaar een interviewtje. Nee, als ik om 11:15 bel, dan, dan gelden er hele andere dingen. Je bent topsong de komende week. We gaan jouw nieuwe single het meest draaien van alle liedjes op Radio 2.
2: Oh mijn god. Wauw. Dankjewel.
1: Hoe voelt dat? Wat ervaar jij nu los van wat je zegt?
2: Dit is echt een droom.
1: Ja.
2: Jezus, ik word er ook echt een beetje ontroerd van. Wauw, dankjewel zeg.
1: Ja, dat mag man. Je hebt er keihard voor gewerkt. Keihard voor gewerkt.
2: Wow.
1: Je eerste topsong is een feit!
2: Yes, fucking hell.
1: Ga dat lekker vieren, man.
2: Ja, dankjewel. Ik zeker doen.
1: Gefeliciteerd. Zeker doen. En sterker nog, dat draaien van die plaat begint nu.
0: Ja, kijk, dat is mooi, hè. Je gaat die plaat de hele week nog horen. De nieuwe topsong, Lenny Monsou, Wrecking Ball.
3: De NPO Radio 2 App Service.
0: Het is 11:30. Alles kan op vrijdag. En ja, die vrijdagavond is niet compleet zonder dat ik misschien wel jouw favoriete plaat heb gedraaid. Dat mag een nummer zijn met een diepere lading, waarvan je zegt, nou, ik ben daar even mentaal aan toe. Dat ik wil even, er moet een bepaald gevoel uit en dat kan met die bepaalde plaat.
4: Oh ja.
0: Maar het kan ook zijn op het moment dat je zegt, nou, ik heb net vers linoleum en daar wil ik even op dansen.
4: Ja. Of misschien denk je, het begint alweer bijna herfst te worden. Dit wordt de herfsthit.
0: Mooi gezegd. Of ik ben met een klusje bezig. Ik ben de kliko nog aan het schoonspuiten. En dat gaat net iets lekkerder als ik iets van de Spice Girls hoor, bijvoorbeeld.
4: Om 11:50?
0: Ja, je weet het niet, Antoinette. Mensen hebben rare schema's.
4: Dat is waar.
0: Je kan de NPO-luister-app erbij pakken. En nou ja, ik wou zeggen jouw favoriete plaat. Maar in ieder geval de plaat die jij nu zou willen horen. Gewoon naar ons toe appen of je belt 0800 1.

0: vrijdag. Goedenavond.
1: Goedenavond, Kai.
0: Wat gaat het weekend brengen voor jou, Koen?
1: Wat zal het zeggen?
0: Wat het weekend gaat brengen voor jou. Heb je spannende plannen wellicht?
1: Nee, niet bijzonders. Gewoon een beetje rustig aan, denk ik.
0: Ja, en wat is dan niks bijzonders en rustig aan? Is dat daadwerkelijk een lege agenda? Of zijn dat boodschappen? Zijn er nog wat klusjes? Zijn dat nog, is dat een hobby?
1: Dat is een lege agenda. Waarschijnlijk gewoon een beetje gamen.
0: Lekker zeg, een beetje gamen. Wat wordt er dan gegamed? Ben jij een gamer van huis uit?
1: Ik ben wel een gamer, ja. Dan wordt er waarschijnlijk een beetje gefifa'd. Misschien een beetje gefallguyst met wat vrienden.
0: Ja. En hoe ga jij dan om, Koen? Maar dan schiet ik nu in het kleine beetje game-intellect dat ik heb van alle lekken die er nou zijn rondom GTA 6, Koen.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat het me niet interesseert. Want ik ben niet geïnteresseerd in GTA, al heel lang niet meer eigenlijk.
0: Het is al heel lang niet meer. Er is ook heel lang natuurlijk gewoon helemaal niks meer van gekomen. Maar jij vindt dat niet spannend wat er nu allemaal gebeurt?
1: Nee, ik heb de vorige GTA wel gespeeld, maar het heeft zo lang geduurd dat ik al dat ik mijn interesse een beetje verloren ben, zeg maar, in de volgende GTA. Nou,
0: dan ga ik iemand anders zoeken waar ik daarmee over kan praten, Koen. Wat speel jij dan nu precies op dit moment?
1: Hey, ik was nu een potje FIFA aan het doen.
0: Ah, heel goed. En doe je dat dan ook via het internet met andere mensen? Of speel jij tegen een computer? Of hoe werkt dat dan?
1: Een beetje van beide, maar meestal tegen andere mensen inderdaad.
0: Ja, precies. Heel goed. Nou, dat klinkt als een heerlijke vrijdagavond. En toch denk jij, Koen, er ontbreekt nog iets.
1: Ja, ik dacht, er ontbreekt een beetje Avril Lavigne.
0: Ja, hoe kom je daar nou bij?
1: Ja, ik moet zeggen, toen ik jong was, toen was Skaterboy natuurlijk een ongelofelijke hit.
0: Ja.
1: En daarna had ze nog een paar hitjes, Complicated had ze.
0: Ja, zeker, precies.
1: En en daarna ben ik er wel een beetje uit het oog verloren, maar een aantal jaar geleden heb ik er weer teruggevonden en... ben ik een groot fan geworden en ze heeft echt ontzettend goede muziek gemaakt.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik vraag een keer een plaatje van eraan wat je eigenlijk nooit hoort.
0: Nou, dat zeg je goed, precies. En sterker nog, ik kan jou verklappen, hij staat in de map niet gekoppeld. Dus dat betekent dat je hem niet vaak hoort hier op Radio 2, want hij is niet gekoppeld.
1: Nou, dan zullen we daar veranderingen in brengen.
0: Zullen we hem nu eens even gaan koppelen, Koen? Precies, heel goed. Want welke van Avril Lavigne wil jij horen?
1: Ik wil graag een keer What the Hell horen.
0: Nou, Koen, ga ik voor je draaien. Maak er lekker weekend van.
1: Super, dankjewel.
0: Dag, Koen.
1: Hoi.

Koen. Avril Lavigne en What the Hell. Het is bijna 12 uur. Zometeen het top 2000 dossier. Ik zie David Bowie, ik zie Cyndi Lauper.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram,

0: NPO Radio 2.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 22 augustus, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De 2 andere verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl Brussel 2-talig is. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemers De Nacht is ook van ons en Wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.